0: uit van Lola Young. Messi hoorde je natuurlijk in de nacht van 3FM. Darja. Hey, even wat extra reiskostenvergoeding kan geen kwaad, hè? Dat dacht ik ook. Dus stuur even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Vertel ik je meer naar de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 18.423.566 euro!
3: Een nieuw doel, een nieuw

Binnen nu en 20 minuten kan er een kakelvers tientje op jouw rekening worden gestort. Ah, dat is een leuke gedachte, hè? Hoe je dat fixt, hoor je na Junior Senior. Eerst Kensington.

0: Junior, Senior. Move your feet op 3FM. En laten we wel wezen, je kan tegenwoordig beter met de benenwagen dan met de auto. Want man, wat is benzine duur.
1: Wat denk je zelf?
0: Behalve als je naar 3FM luistert. Want jij maakt kans op gratis brandstof. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is een heel klein beetje inschattingsvermogen. Het is namelijk heel erg simpel. We gaan rijden van Hilversum naar een locatie in Nederland. Dat kost dan een bepaald aantal liters benzine. Die liters gaan we in de tank gooien en dan is het aan jou de vraag. Weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we dat exacte aantal liters hebben getankt? Je mag er een beetje naast zitten, ongeveer een seconde rond het eindgetal. Dan pak jij 3,33 liter brandstof cadeau. Nou, ik doe er nog een klein schepje bovenop. Vind ik leuk. Verdien je een tientje, als je het goed hebt. Een tientje. Denk je nou, god, dat kan ik wel. Stuur dan even het woordje stop in de NPO Luisterapp of bel naar 0909-1336. Wil jij dus dat tientje? Het woordje stop in de NPO Luisterapp of 0909-1336. Spreek ik je zo.
2: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single.
1: Nieuw op 3FM. Shanna Spyro. Material Lover.
2: Met 3FM.

We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A27 Utrecht-Almere, dan komt u tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 Utrecht richting Almere, dan komt u tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes een spookrijder tegen.

0: Wat een, ja, toch wel jaloersmakende stem heeft deze vent. Hè? Zo jong nog en dan dit soort muziek kunnen maken. Homewrecker Somber hoorde je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Kim, een hele goede nacht.
2: Hi, goede nacht, Teun.
0: Hallo. Hey Kim, jij komt uit Helmond. En help me even, want daar is afgelopen weekend een soort festival geweest.
2: Ja, klopt. Ja, er was Camping Kids. Ik weet niet of dat hier wat zegt.
0: Camping Kids. Nou, eigenlijk het enige wat ik daarvan van weet, Kip, is dat het een beetje, nou, misschien wel een beetje een vulgair feest is. Klopt dat?
2: Nou, daar heb je eigenlijk alles al mee gezegd.
0: Kan je eens,
2: ja, nee, klopt wel.
0: Kan je een beetje uit de doeken doen wat het zo vulgair maakt dan?
2: Ja, nou, ik kan niet zo zeggen, denk ik, wat ik allemaal heb gezien.
0: Oké.
2: Ik kan het jezelf wel inbeelden.
0: Oh, is het echt zo erg, ja?
2: Ja.
0: Goeiedag zeg. Oké, Camping Kids.
2: Ja.
0: Nou, ik ga het zo eens even opzoeken. Even kijken.
2: Zeker een keer naartoe gaan.
0: Ja, zeker een keer naartoe gaan. Wacht, ik ga even naar de website. Kijken of we Camping Kids. Camping Kids Club, Ham. Oh, ja,
2: je hebt er dus ook nog eentje in België. Die schijnt nog heftiger te zijn.
0: Oeh, ik zie een camper met allemaal blote dames. En weet ik het allemaal wat. Het is wel, het is gezellig in ieder geval, Helmond. Dat kunnen we wel zeggen. Goed, we gaan even het onderwerp veranderen. Want jij komt dus uit Helmond. Vanuit hier is het 110 kilometer rijden. We hebben gewoon een normaal autootje. Dus we hebben ongeveer 7 liter aan benzine nodig, Kim. Dat gaan we zo in de tank gooien. Weet jij nou precies op het juiste moment stop te roepen dat wij 7 liters aan benzine hebben? Dan pak je een tientje.
2: Oké, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, is die duidelijk?
2: Ja, zeker.
0: Stop zeggen dus als je denkt dat we op de 7 liter zitten. Gaan we beginnen in 3, 2, 1. Kim, het spijt me. Je zal toch,
2: jammer.
0: Toch echt moeten doen met de vulgaire herinneringen aan Camping Kids.
2: Nou, dat komt ook goed hoor.
0: Hey, toch heb je een troostprijsje verdiend. Voor welke plaat ga je vannacht?
2: Nou, om dan even in het thema te blijven, dan wil ik wel Roxy Dekker met Satisfyer.

0: Swedish House Mafia. En The Weeknd. Maas Through a Flame hoorde je.
1: Ga met 3FM.
0: Ik weet niet of je al een beetje naar het weer hebt gekeken voor aankomend weekend. Om precies te zijn, het Pinkpop weekend. Het is het hele festival 30 graden of warmer. Kortom, super lekker weer dus. En hier bij 3FM blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt, hè, op dat festivalterrein. Maar aankomende vrijdag gaan wij ook al hier helemaal los. Want het feestje barst dan werkelijk waar al los hier op 3FM. Het feest van Pinkpop. Want tussen 9 en 4 uur hoor je de 3FM Top Pinkpop. Dat is de lijst met de allerbeste Pinkpop acts ooit. En acts van dit jaar, samengesteld door de 3FM DJ's. Het is eigenlijk een soort van de perfecte opwarmer van je Pinkpop weekend. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat je deze mannen ook gaat tegenkomen in die lijst. Het zijn de mannen van 21 Pilots. En dit is Drag Path voor je op 3.

0: Er zijn maar weinig platen die dit gevoel in je omhoog kunnen brengen naast deze plaat. Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us voor je op 3FM. Volg je het WK eigenlijk een beetje via andere mensen? Die er dan wat over zeggen en dat jij er dan een beetje instemmend naast staat te knikken? Of heb je eigenlijk geen idee? Maar wil je morgen niet buiten de boot vallen bij het koffiezetapparaat? Dan heb ik verschrikkelijk goed nieuws voor je. Want ik heb hier het WK-weetje waarmee het klinkt alsof je alles gevolgd hebt. Bij het WK spelen ze dus met 11 tegen 11.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia Rodrigo. Drop.

250 kinderen per jaar is er één geluid dat de boventoon voert. Het moment dat het vreselijk misging. Vrijwel iedere dag raakt een kind in Nederland ernstig verbrand. En op dit moment is de zorg...

0: Stronger van Daft Punk hoorde je. En daarvoor nog I Had Some Help, Post Malone en Morgan Wallen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb een bloemetje voor je meegenomen. Gewoon omdat ik je waardeer en nou, omdat ik het ook gewoon heel erg fijn vind dat je luistert en dat je er hierbij bent bij 3FM. Het is alleen niet echt een bloemetje waar je aan kan ruiken. Het is er meer eentje die je kan horen. Ik wil je namelijk voorstellen aan het nieuwe geluid van een vrouw die je kent van deze kraker. Tough Lo heb ik het over. Afgelopen vrijdag kwam ze met wat nieuws op de proppen. Samen met een man die je dan weer kent van deze. Stromae. De Zweedse en de Belg zijn samen de studio ingekomen en kwamen naar buiten met dit bloemetje.

Feel It Still en daarvoor nog De Fleur van Tavlo en Stromae, hun nieuwste. Hey, ben je juwelier? Luister dan even goed. Want dit is het moment om je prijzen even flink op te krikken. Over 2 weken is de Romantic Tour van Bruno Mars in Nederland. Die vent staat erom bekend om aanzoeken. En deze gaat heel wat vingertjes stofferen.

0: De nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran voor je op 3FM. Repeat it, hoorde je. 3FM. De Scorito van mijn producer Lizzie staat nog steeds op 0 punten. En waarom? Dat hoor je in de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 18.423.566 euro!
3: Een nieuw doel, een nieuwe stad.
4: 3FM Serious Request
3: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur.
0: Als 3FM-luisteraar ben jij iemand met kennis van muziek, maar hoeveel kennis eigenlijk? Daar gaan we zo achter komen na het geluid van Another M55 Rocha. Eerst nog Avicii.

0: de zomer al 3 maanden geleden begonnen. Dat was namelijk de release van deze knaller. Talk to you. Another and 55 Ultra. ChatGPT. Je kent het wel, toch? Die kennismachine is het een beetje. Ze mogen hem wel benoemen, denk ik. Met antwoorden op bijna alle vragen. Vragen zoals, in welke stad zijn Barend en Benner morgen? Tot, waarom lijkt mijn toiletpapier op de Japanse vlag na het vegen? Gewoon dingetjes die iedereen zich afvraagt en die iedereen gewoon wil weten, toch? Maar goed, vanavond zijn de rollen omgedraaid. Want ChatGPT gaat een vraag aan jou stellen. Namelijk, wie of wie is ChatGPT? Ik heb aan Chat gevraagd zich voor te doen als een artiest en zichzelf in 3 zinnen te beschrijven. En dan is het aan jou de vraag, wie is dat dan? Dit zijn de 3 zinnen van vannacht. Ik ben een Britse artiest met een opvallend lage zangstem. Mijn muziek voelt vaak een beetje als een roadtrip. En ik maak rustige, maar hele vrolijke popsongs. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord hoor je zo na de allernieuwste van Nothing But Thieves. Evolution, nu voor je op 3FM.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Nothing.

ChatGPT. En aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij raden wie het was. Ik ben een Britse artiest met een opvallend lage zangstem. Mijn muziek voelt als een roadtrip en ik maak rustige maar vrolijke popsongs. Gaf je George Ezra als antwoord, dan had je het hartstikke goed. Shotgun hoorde je op 3FM, waar je zo Eminem gaat horen. Na All Saints. Nu.

0: Eminem, Houdini op 3. Artiesten die moeten wat afreizen, joh, dat is ongelooflijk. Dan hebben ze weer een optreden hier, dan weer een paar uurtjes verderop... en dat herhaalt zich, herhaalt zich, herhaalt zich. Nou, iemand die daar alles van weet, dat is Alex Warren. En daarom heeft hij een speciaal ingerichte tourbus. Dan is hij onderweg, toch een beetje in zijn eigen bubbel. Gewoon samen met zijn bandleden, een beetje relaxed... toch een beetje van thuis mee, als het ware... Maar er is één crewlid die altijd net een beetje meer aandacht krijgt dan de rest. Hij reist overal mee naartoe, heeft zijn eigen plekje in de bus... weet eigenlijk precies wanneer iemand een beetje een mindere dag heeft. En nee, ik heb het niet over de mannen Satisfyer Pro... die op het bovenste laadje het nachtkastje ligt. Ik heb het over zijn therapiehond. Ollie, leuke naam overigens. En die steun en toeverlaat van Alex Warren... is daarmee dan ook zijn favoriete passagier, die therapiehond Ollie. En die passagier, daar zingt hij misschien wel over in zijn allernieuwste. Die heet namelijk Passenger van Alex Warren. Die gaat hem nu horen op 3.
1: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
1: Nieuw.
2: Nieuw on Free FM.
1: Alex Warren, Passenger.
2: Met 3.

0: En dat bijna op het halve uur. Wat leuk, hè? Halfway there. Nee, grapje. Living on a Prayer, Bon Jovi, hoorde je op 3FM.
1: 3FM. Teun Willems.
0: Ik ben op vakantie geweest in een land wat de naam Kirgizië draagt. Misschien denk je nu wel, huh, Kirgizië? Ja, Kirgizië. Je hebt Rusland, daaronder Kazachstan en daaronder ligt dan Kirgizië. Het is eigenlijk een beetje een land in the middle of nowhere. En als je meekijkt via de 3fm.nl/live... dan kan je nu op dit moment zien dat mijn dakkie, mijn haar, best wel heel erg kort is. Terwijl ik eerst redelijk lange blonde lokken had. Nou, waar is dat haar naar vertrokken? Ik ben in Kirgizië naar de kapper geweest. Ja, ik zat daar in de stoel. Die dame verstond niets van wat ik zei. Ik verstond ook niets van wat zij zei. En ik dacht, joh, ik maak het makkelijker voor haar, want ze was aan het knoeien met een schaar. En in Nederland gebruiken ze altijd gewoon zo'n scheerapparaatje. Dus ik wijs naar dat scheerapparaat en ik zeg bzz, bzz, terwijl ik een handbeweging maak over mijn hoofd. Zo van, die mag je ook gebruiken. Die dame die zegt, ah, die pakt dat ding, die klikt hem aan en die steekt dat ding in één rits recht over mijn hoofd heen naar achter. Waardoor ik een soort van, ja, kloof over het midden van mijn hoofd had met aan de kanten daarnaast. Nou, nog twee flappen blond haar die dan naar links en naar rechts vielen. Ik schrok me helemaal kapot. Nou goed, dat kan je natuurlijk niet fixen. Zeker niet als je elkaar niet verstaat. Dus uiteindelijk is het dit geworden. Ik ben gewoon helemaal kaal. Dat brengt mij wel tot de vraag, zou jij in het buitenland naar de kapper gaan? Je kan elkaar net niet lekker verstaan. Het is toch altijd net niet wat je wil. Zou je dat risico nemen? Dat gaan we bepalen aan de hand van twee muzikale teamcaptains. Teamcaptain 1 is... ja, ik zou naar de kapper gaan. En omdat ik nu een beetje op een gabbertje lijk, gaan we voor deze.

in the sky. En denk je nou, nee, dat zal ik absoluut niet doen. Dan zeg je dus heel vaak nee. No Limit van Too Unlimited. Want je zegt vaak nee. Het balletje ligt nu bij jou. In de NPO Luisterapp opent op dit moment een polletje. Zou jij ja naar de kapper gaan in het buitenland en kies je dus voor Rainbow in the Sky van DJ Paul? Of zou je zeggen, nee, ik durf het niet aan en daarom ga ik voor No Limit van Too Unlimited. In de NPO Luisterapp ben je meer dan welkom. Gaan we het erover hebben na Foster the People. Eerst nog even Calvin Harris en Clementine. Dit is Blessings.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Imagine. Ik ben op vakantie geweest in Kirgizië. Dat ligt onder Kazachstan, wat dan weer onder Rusland ligt. Daar ben ik naar de kapper geweest en het resultaat was eigenlijk een soort gemillimeterd kapseltje. Omdat zij niet helemaal begreep dat ik naar het scheerapparaat wees, alleen maar om aan te geven, je mag hem gebruiken. En zij zag het meer als, we gebruiken hem alleen. Goed, maakt niet uit, ik vroeg aan jou. Zou je in het buitenland naar een kapper gaan? Gewoon met het risico. Ja, het wordt misschien niet wat je denkt dat het wordt. Of zeg je, nee, dat ga ik zeker niet doen. Vertegenwoordigd door deze captains. Het gabberkapsel van

0: van To Unlimited. We hebben de stellen geteld. Stellen geteld, dat is geen Nederlands. Stemmen geteld, wil ik zeggen. Het was heel spannend, maar er was één doorslaggevend persoon.
1: Hey, Teun, ben ik weer een keer, jongen. Ik zou gewoon in het buitenland naar de kapper gegaan. Ik heb het in het verleden ook gedaan. En ja, een grandioze mooie ervaring.
0: Zeker.
1: En, ja, dat is inmiddels ruim 30 jaar geleden. En sindsdien ben ik ook gewoon helemaal kaal. En het bevalt mij best. Dus ja, niks mis mee. Gewoon in...

0: soms dingen die je... dingen niet meer die je vroeger eigenlijk wel deed, hè? Denk bijvoorbeeld aan dingetjes zoals buiten spelen. Dat doe je waarschijnlijk nooit of niet zo vaak. Een potje Twister zal je ook niet zo heel snel meer doen. Maar ook slaapfeestjes. Dat zal je gewoon niet zo snel meer organiseren. Tot nu, want verzamel gewoon lekker al je maten, vriendinnen. Maakt allemaal geen reet uit. Want een slaapfeestje kan je echt heel wat opleveren. Oscar en de Wolfs die vroeg namelijk S10 om een slaapfeestje te houden. En na die ene nacht schreven ze een track waar jij gegarandeerd kippenvel van gaat krijgen. Ze moesten allebei wel een beetje uit hun comfortzone. S10 die zingt eigenlijk altijd in het Nederlands en moest opeens in het Engels zingen. En Oscar en de Wolf, die werkte eigenlijk nooit samen met andere artiesten. Maar dan, het resultaat. De 3FM megahit van deze week. Ik zei het al, kippenvel gegarandeerd. Het zijn Oscar en de Wolf en S10 met Safe en Sound. Op 3.
1: 3FM. Megahit. S10 en Oscar en de Wolf. Safe en Sound.
2: 3FM. Megahit.

0: De 3FM meegeheerd van deze week. Oscar and the Wolf samen met S10. Safe and Sound. Vind je het een leuk bedje, Anand?
1: Ik vind het heel leuk. Heel vrolijk. Wat is dit?
0: Laat ik eerlijk zijn. Ik trek gewoon wat uit de hooghoed. En ik zie het wel.
1: Heel leuk.
0: Ik zag hier bedspelletjes staan. Dus kennelijk spelen we een spelletje op dit moment.
1: Gaan we een spelletje doen?
0: We gaan een spelletje spelen.
1: Nee, ik ben net wakker.
0: Oké, als ik tegen jou zeg. De Anankus-Avernensis. Waar heb ik het dan over?
1: Weet ik veel, een plant?
0: Anankus-Avern. Sorry, die moet je meegeven. Nensis.
1: Het is iets in omgekeerde vorm, denk ik.
0: Nee. Het is een...
1: Iets met mij?
0: Dat was eigenlijk de vraag die ik hierna wilde gaan stellen. Nee, het is een olifantenverwant die in de prehistorie leefde... Waarvan vorige week een tand is gevonden. Had je moeten weten, Anno.
1: Oh, ja, dat is niet
0: slordig dit van jou. Echt slordig. Verschrikkelijk, ik schaam een beetje. Nee, maar jij kent dat dier dus niet.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, want ja, ik had het daar eerder...
1: Waar heb je het over?
0: Ik zag het voorbij komen. En ik dacht, Anan, misschien komt jouw naam daar wel vandaan. Het is een olifant van ongeveer 6 ton. Hele lange slagtanden, dat soort dingen. Niet dat ik daardoor aan jou moest denken, hoor.
1: Nou, moet ik wel eerlijk zeggen. Het lievelingsdier van mijn moeder is een olifant.
0: Kijk.
1: En daardoor bij mij eigenlijk ook een beetje zo geworden.
0: Ja, ja.
1: Dus ergens verbaasd hebben. Hoe heet dat ding?
0: Een Anan.
1: Ja?
0: Kus.
1: Arvernensis. Arvernensis. Een Anan Kus Arvernensis.
0: Heb het zo even naar je moeders. Die zal weten wat het is.
1: Dit is ongekend.
0: Die weet 100% wat het is. Goed, alle gekheid op een stokkie. Anan, wat gaan we meemaken zo?
1: Nou, zometeen hoe je kaarten kan winnen voor Harry Styles in Londen. Inclusief reis en verblijf en zakgeld.
0: Het is ongelooflijk. Dat allemaal bij Anan Verboom straks. Eerst nog even de stand van het land in 2 minuutjes.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië... zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend, hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend... met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de Omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt... toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd... en naar het ziekenhuis gebracht. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend, hij was 83.

0: Willem Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 18.423.566 euro.
2: Een nieuw doel, een nieuwe stad.
3: 3FM Serious Request
2: 2026. Luister donderdag vanaf 6 uur.
3: FM.
2: BNN Vara. Hanan Verboom.
4: Hey, goedemorgen. 4:02. En wakker worden doe je met 3FM en Bakermat en Rani zometeen. I Love Life komt er voor je aan. En eerst is het Justin. Turn the lights off.

Linkin Park bij 3FM en Breaking the Habit op je dinsdagochtend. Heel wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Je bent welkom in de NPO Luisterapp. Mocht je iets van je willen laten horen, mocht je ergens naar uitkijken of juist heel erg ergens tegenop zien. Ik ben Anan en ik ben er voor je met zometeen Harry Nilsson.

0: Hij is eigenlijk pas net weg uit Amsterdam voor zijn grote arena shows, Harry Styles. Maar je gaat er meer van horen.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Kan werkelijkheid worden als je groot fan bent. En of je hem nou al hebt gezien of nog helemaal niet hebt gezien. Dit is jouw kans bij 3FM. Want we geven kaarten weg voor Harry Styles in Londen. Inclusief reis, inclusief verblijf. En je krijgt ook nog eens zakgeld mee. Hey, klinkt als een ideale combinatie, toch? Het enige wat je daarvoor moet doen, 3FM heel goed in de gaten houden. Want hoor jij twee keer achter elkaar een plaat van Harry Styles, dan moet je deze kant op appen via de NPO Luisterapp met waarom jij daar zo graag naartoe zou willen gaan. En wie weet bellen we je terug en krijg jij wel die tickets. Dus het is een beetje bijzonder. Je moet goed opletten. Hoor je dus twee keer een track van Harry Styles achter elkaar, dan moet je deze kant op appen. En wie weet ben je er dan wel bij in Londen. Inclusief reis, inclusief verblijf, om een prachtig weekendje daar te kunnen zijn en te kunnen genieten. Zou mooi zijn, toch? Harry Styles dus goed in de gaten houden bij 3FM. Ik heb nu een andere Harry voor je. Harry Nilsson.

somebody else. Kygo en Khalid, you're the Save My Love. 3FM. Goedemorgen. 10 minuten voor 4:30 op je dinsdagochtend. Wat fijn dat je bij 3FM bent vandaag. Ik ben er voor je om je wakker te maken of die laatste uurtjes in je nachtdienst te begeleiden naar de vroege ochtend. Daar gaan we samen naartoe. Ik ben Anan en Alan Walker ga ik zo meteen voor je draaien. Fade It en ook Teddy Swims komt er voor je aan. En je mag je altijd melden in de NPO Luisteren. Daar is het al gezellig druk. Dus ja, wees welkom als je nog niks daar hebt gestuurd. Als je nog niet van je hebt laten horen. Het mag altijd. Sylvia heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Die is de laatste spullen in haar koffer aan het doen. Want die gaat zo meteen op vakantie naar Portugal. Hé, hey, wat lekker. Geniet ervan. En stuur even een fotootje als je er bent. Zou ik leuk vinden. Jens die is erbij. Die zit alweer in de vrachtwagen. Mag vandaag richting Zweden, zegt hij erbij. Leuk land is dat. Geniet daarvan. En Marjolein die heeft nachtdienst in de zorg. Werkt ze. En ik zie Eddie nog verschijnen. Die reageert toch eventjes op Harry Styles. Waarom ik daar naartoe zou willen gaan? Vanwege de chicks. Ja. Ieder zo zijn redenen. Zo is het ook. Mocht het dus zo zijn dat je 2 platen van Harry Styles achter elkaar hoort, dan moet je deze kant op appen. Want wie weet ga jij dan wel naar Londen toe voor zijn concert. Zou toch mooi zijn.

Doe me denken aan YouTube, deze plaat. Doe me daar altijd aan denken. Voordat Alan Walker dit maakte, Faded, had hij eerst Fade. En dat was zo'n non-copyright sound, weet je wel. Dat werd heel veel gebruikt bij YouTube-intro's in 2014. En ja, ik was toen 12 jaar. Ik had toen een enorme YouTube-verslaving. Ik zat alleen maar YouTube-video's te kijken als ik dan uit school kwam. Toch een klein beetje afleiding van al het huiswerk wat ik dan niet wilde maken. Dus kon ik toch even wat leuks kijken. Al die YouTubers gebruikten zijn muziek van Alan Walker als intro. Dat weet ik nog heel goed. En het mooie is, eigenlijk is er niet heel veel veranderd in al die jaren. Want oké, de muziek is verbeterd. We zijn heel wat jaren verder. En ik heb een iets zwaardere stem dan destijds.

Chappell Roan en Pink Pony Club. Hey, goedemorgen. Het is 3FM bij de luistert met mij, Anan. En ik heb zo ongelooflijk veel foto's in mijn galerij. Ik probeer even op te zoeken hoeveel het er zijn. Maar ik denk oprecht, ja, ik kan niet helemaal vinden. Volgens mij zijn het er een stuk of 3.000, 4.000, 5.000 of zo. Echt heel veel. Maar ik bewaar ook alles van alle afgelopen jaren. Ik weet niet of jij dat ook doet. Je hebt een paar mensen die zeggen dan...

ik wil het er zo meteen even met je over hebben. Ik ben benieuwd, hoe doe jij dat qua foto's? Bewaar je die dingen of hou je dat zo snel mogelijk weg, zeg maar? Er is namelijk iemand, die heeft die foto's niet per se nodig, maar heeft een andere manier.

begint bijna gênant te worden. Ik dacht net, ik heb denk ik wel 3, 4 of 5.000 foto's in mijn galerij staan. Het zijn er geen 5.000, het zijn er 34.000. Ik bewaar echt alles, maar ik haat dat, weet je, om het te verwijderen. En ik vind dat ook zonde. Ik vind dat heel leuk om er naar te kijken. Ik heb op mijn telefoon aanstaan dat ik dan naar links kan swipen en dat ik dan die herinneringen zie. Dat is mijn gedachte altijd. Als je gewoon overal foto's van maakt, hoe leuk is het om daar naar terug te kunnen kijken? Dat je af en toe denkt, oh ja, dat was die vakantie van 5 jaar geleden. Dat weet ik nog, dat was in dat en dat bos en toen ben ik daar naartoe gelopen. En ik heb daar dat ijsje gegeten en dat was toen zo lekker. Ik vind dat heerlijk, ik vind dat heel leuk. Emma Luca, die houdt er denk ik ook wel van. Zij heeft een nieuw liedje gemaakt en dat is eigenlijk ook een terugblik, maar dan op haar hele fijne jeugd. Zorgeloze zomers waarin dagen echt eeuwen leken te duren, in positieve zin dan. En op een positieve manier terugkijken naar een prachtige tijd vol met herinneringen. Dat is waar dat liedje eigenlijk over gaat. Het speelt zich allemaal af in 2012. En dat is ook gelijk de titel, 2012. Het is nieuwe muziek van Emma Luca. En ik vind het waanzinnig goed, ik vind het prachtig, dus ik wil het gelijk even aan je laten horen. Nu bij 3FM, 2012.

Deadmau5 bij 3FM en I Remember hoorde je. Hey, goedemorgen. Ik hoop dat je niet al te veel uitkijkt naar het nieuwe album van Ray. Als in alles wat zij maakt, dat is natuurlijk waanzinnig goed. En nou ja, er zou een nieuw album wel aan moeten komen. Ze heeft het al in principe helemaal in haar hoofd zitten. Probleem is alleen, nou vertelde ze dus dat ze pas met het derde album wil gaan beginnen als ze weer verliefd is. Als ze weer verliefd is, dan wil ze gaan beginnen. Dus eigenlijk moeten we nu wachten op het moment dat zij verliefd gaat worden. Ze heeft ook al een naam bedacht, weet je. Het gaat dan And Then She Falls in Love heten. Maar er wordt dus geen pen op papier gezet tot het moment dat hij denkt, ja,

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde het Bluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd KVB

0: een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

0: Osa, je hoorde Magnetic. Zondag speelde Oranje in het WK, dus het is nu wel echt begonnen. En dat is ook te merken.
1: Barend en Benner in de USA.
0: Zeker bij 3FM, want Barend en Benner zijn achter Oranje aangegaan. Olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA hoor je iedere middag tussen 4 en 7. De middagshow bij 3FM. Ook op vrijdag, zaterdag en zondag kan je dus genieten van je favoriete duo. Ja, en daar hoor je er dus alles over. Dan hoor je precies de stemming, de sfeer daar in Amerika. Ze spreken met bijzondere, belangrijke mensen. Mensen die daar rondlopen. En je krijgt toch een uniek inkijkje op die manier. Volg ons ook even op de socials trouwens, want dan zie je het ook. Dat is ook wel leuk. Dan zie je

Lost Frequencies en Black Friday hoorde je bij 3FM in je vroege dinsdagochtend. En goedemorgen. Ik hoop dat je er lekker bij zit vanochtend, dat je fijn bent wakker geworden. Eerder dit jaar, 9 mei, was ze in Nederland. Maar toen gingen die tickets in de verkoop. Ja, dat werd een van de allergrootste oorlogen. Ik heb het over Olivia Dean. Misschien heb je dat meegekregen, misschien heb je zelf geprobeerd tickets te kopen. Nou, tegenwoordig, de concerten verkopen nou niet per se 1, 2, 3 uit allemaal toch. Maar bij deze vrouw, alles was eigenlijk meteen weg. Wat doe je dan als artiest zijnde? Dat was de vraag. Ga je dan zeggen, oké, super vet, we hebben het concert meteen uitverkocht. Mega, we gaan dat vieren. Of zeg je, we gaan nog een show geven. Nou, dat heeft zij gedaan. Gelijk nog een concert erbij. Niet 2 avonden achter elkaar, maar een maand later. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Afgelopen weekend was ze er weer. Ik weet niet of jij de beelden hebt gezien. Misschien was je er zelf al bij. Het was weer steengoed. Dus ik wil er zo meteen gelijk even voor je draaien. Olivia Dean, samen met Sam Fender, Rain Me In. Komt er zo voor je aan. Nou, I Got 5 on It. Loon is maar 3.

Jelle, de enige bij 3FM. Waar we zometeen doorgaan met het WK. WK-anthems. Jij mag het zeggen. Wat is het allerbeste voetballiedje ooit gemaakt volgens jou? En als je wat in je hoofd hebt nu, het allerbeste voetballiedje ooit gemaakt, je mag hem insturen. De NPO Luister-app, die staat voor je open. En zometeen kan je je mening geven. Eerst Vance Joy, Riptide.

0: Charlie XCX, Billie Eilish en Gas hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is 6:03 op je dinsdagochtend. En ik weet niet of jij een beetje in het WK-voetbal zit. Ja, ik niet hoor, geen zorgen. Als in, ik kijk het wel en ik vind het ook steeds leuker worden, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik ben van huis uit zeg maar niet echt een voetballer. Ik heb het nooit gedaan, ik was er nooit goed in. Ik kijk het eigenlijk nooit. Maar de muziek bij het WK-voetbal, dat vind ik fantastisch.
1: Het WK, WK Anthems.
0: En daarom elke ochtend het WK, WK Anthems bij 3FM. We gaan op zoek naar het allerbeste voetballiedje ooit gemaakt. Volgens jou, jij mag het zeggen. En elke ochtend strijden er twee liedjes die jij dus hebt kunnen insturen via de NPO Luisterapp. Dat kan je nog steeds doen trouwens. Mocht je zoiets hebben van, ik heb echt een liedje, dat is waanzinnig. Dat is het allerbeste voetbalgevoel ooit gestopt in een liedje. Stuur hem even in de NPO Luisterapp. Dan nemen we die gewoon volgende keer weer lekker mee. En elke dag strijden er dus twee van dat soort liedjes. En eentje mag er door naar morgen. Zo moet je het zien. En dan krijgt hij weer een nieuwe uitdager. En blijft hij staan op het moment dat Nederland eruit ligt of het WK wint. Ja, dan is dat toch echt het allerbeste WK-anthem. En dan krijgt hij de titel 3FM WK-anthem. Zo moet je het zien. In de NPO Luister-app heb ik een polletje voor je klaarstaan. Daar hoef je alleen maar te klikken op jouw favoriete optie. En heeft hij de meeste stemmen, dan hoor je hem ten eerste zo meteen al. En ten tweede gaat hij mee naar morgen en dan blijft hij dus in die strijd. Rechts op het veld, optie 1. Gisteren namelijk de winnaar, André Hazes. En wij houden van Oranje, aangevraagd door Anita.

het ultieme WK-gevoel, schrijft hij erbij. Jij mag het zeggen. Wat is voor jou dat ultieme WK-gevoel? En welke mag er mee naar morgen? Nederlands trots, André Hazes, wij houden van oranje. Of optie 2, waving flag van Kenaan. Jij mag het zeggen. Kom maar door in de NPO Luisterapp. Het polletje staat voor je klaar. Je hoort hem zo meteen. En ja, jij mag het zeggen. Welke horen we morgen terug?

0: Somjeu en Dark Before the Dawn bij 3FM, waar we bezig zijn met het WK-WK-anthems.
1: Het WK-WK-anthems.
0: Het is de wedstrijd om erachter te komen wat het allerbeste voetballiedje ooit gemaakt is. Iets wat zo goed past bij het WK om in de stemming te komen, om dat goed vast te houden. Jij mag het zeggen, welke mag het worden? We testen het steeds door een duel aan te gaan met twee liedjes. Maar er mag er steeds maar eentje door naar de volgende dag. Gisteren won Wij Houden van Oranje van André Hazes. Dus daarom rechts op het veld André Hazes.
1: Optie 1.
2: Nederland, oh Nederland, jij
0: kwam Anita gisteren mee. Van

0: afgestemd. En jij bent nog wakker, hè, vandaag?
1: Ja.
0: Je hebt net nachtdienst gehad. Je bent chauffeur, toch?
1: Ja, klopt.
0: Hoe ziet dan nu jouw eind van de dag er, zeg maar, uit? Ben jij dan iemand die nog gaat eten? Ga je gelijk als de wiede weer ga je bed in? Hoe doe jij dat?
1: Nee, ik heb net gegeten.
0: Ja?
1: Een lekker bordje pasta gemaakt. En dan ga ik zo nog even een stukje wandelen. En dan ga ik naar bed.
0: Nou, wat lekker, joh. Echt even rustig de dag afsluiten.
1: Ja.
0: Nou, wat goed. En wat ik zeg, je hebt ook gestemd. Maar was het voor jou een makkelijke keuze of een moeilijke keuze?
1: Ja, het was een makkelijke keuze.
0: wat heb jij hier tegen dan? Tegen de optie waar je niet voor hebt gestemd?
1: Ja, ik vind dat die man zo'n vreselijke stem heeft.
0: Okay.
1: Dat heb ik al vanaf het eerste moment dat ik dat nummer hoorde, denk ik, nou, die man die heeft helemaal geen stem om te zingen.
0: Ja, joh, maar die, ja. Het is wel heel iconisch eigenlijk.
1: Ik weet niet. Ik heb niets met die stem. Hij heeft ook later nog een keer een duet gezongen met die zanger van Keen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik ook nog van ja, die zanger van Keen had dat beter alleen kunnen doen.
0: Gewoon helemaal van die plaat afverwijderen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oh, wat goed, joh.
1: Niet persoonlijk om hem, hoor, maar nee, zijn stem.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, het is een duidelijke mening. Het is wel heel iconisch. 2010, het was ontzettend groot, maar het mag niet baten. Want je hebt er niet op gestemd. Waar heb jij wel op gestemd samen met de grote meerderheid van Wakker Nederland op dit moment?
1: Ja, André Hazes, hè, met Wij Houden van Oranje.
0: Nou, hij is door naar de volgende ronde. André Hazes met echt ruim 80%. Dus we gaan hem draaien en hij gaat door naar morgen. En slaap lekker zo meteen, hè.
1: Dankjewel, hè.

is ook de kampioen van dit duel. André Hazes, wij houden van Oranje. Echt met 80% in de NPO Luisterrip is er opgestemd. Dus die gaat door naar de volgende ronde. Die is komende zaterdagochtend weer. Zaterdag gaan we verder met het WK. WK-anthems bij 3FM. En heb jij nou een tegenstander voor dit liedje? Iets waarvan je zegt, nou, deze... Die kan André Hazes sowieso eruit spelen. Ik heb een liedje, dat is echt de WK-track van mij. Dit kan alles en iedereen verslaan. Stuur hem even in, zou ik zeggen. Laat het maar weten. NPO Luisterapp, die staat voor je open. En anders 3fm.nl/WK-anthems mag je hem achterlaten. En wie weet wordt het wel de nummer 1. 3.

je hoorde Ride in je vroege ochtend. 6:03, goedemorgen. Onderweg naar Wijnand en Jamie met de ochtendshow zometeen. Hoor je weer veel gezelligheid en heel veel muziek. Ze staan voor je klaar zometeen naar Mabel en Don't Call Me Up bij 3FM.

0: bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Veel Nederlandse scholieren hebben hun eindexamenuitslag al binnen, maar er is één scholier hier tegenover mij. Die moet nog examen doen. Sterker nog, je zit er eigenlijk middenin.
1: Hoe gaat het leren?
0: En je hoort er zo alles over.

0: Het is 11 over 6. De dinsdag van 3FM in full effect. Weinig en Jamie in de ochtend. En goed dat je er weer bij bent.
1: Met meteen ook een heerlijk clubje wat zich aan het melden is op deze dinsdagochtend. Namelijk alle mensen die tussen 6 en 7 wakker zijn. Dan hoor je namelijk bij de voorhoede. Kan je je ook altijd voor aanmelden? 3fm.nl/voorhoede. Waarom zit jij te lachen?
0: Nou, ja, omdat we ook altijd een vraag meenemen, toch? Gewoon de voorhoede vraag van vandaag.
1: Ja.
0: En los van dat er allemaal lieve berichten komen van Desiree, die zegt goedemorgen, eindelijk weer mooi weer vandaag. Tim die zegt morning, lekker vroeg op weg, fijne dag vandaag. Hebben we ook Kim. En Kim die stuurt niet echt een vraag, maar ik wil hem toch even meenemen. Omdat ja, voor ons is het wel een vraag, denk ik. En voor jou is het ook een vraag.
1: Het is een groot vraagteken in ieder geval.
0: Ja, dat is het. Want wat zegt Kim?
1: Buenos dias, Wijnand en Jamie. Que tengan un bien día. Oh, misschien, ik wens je een hele fijne dag. Zou het zoiets zijn?
0: Que tengan.
1: Que tengan. Ik weet niet wat dat betekent. Maar un bien día is natuurlijk een mooie
0: un
1: dag.
0: Un bien día, ja.
1: Dat weet ik dan wel weer.
0: Ja, het heeft alles te maken met het avontuur waar we gisteren ingedoken zijn. Het avontuur
1: ik
0: van...
1: Ik wens je een mooie dag, zoiets betekent
0: oh, ja?
1: het. Yo,
0: ja,
1: hier, het gaat weer hartstikke
0: ja, dit
1: goed
0: is dus
1: met
0: niet
1: mijn Spaans.
0: Nee, dit is dus niet de bedoeling.
1: Waarom niet?
0: Omdat jij nu aan het controleren bent op internet of je het goed hebt. Je
1: ja,
0: moet
1: maar
0: dit
1: ik had het daarvoor
0: weten.
1: Gezegd. Ik heb daarvoor gezegd.
0: Bad Bunny komt naar Nederland, dat gaat volgende week gebeuren. En ik heb twee kaarten geregeld. Als je luistert, jij kan naar Bad Bunny, samen met Jamie. Hoe leuk is dat?
1: Dat is leuk.
0: Alleen moet Jamie wel daarvoor de punten verdienen. Ze krijgt de komende dagen nog 10 taalvragen. Daarvan moet ze er 7 goed hebben. Dus 7 punten verdienen. En ze is lekker op weg, want je hebt er al 2 verdiend.
1: Nou ja, en het komt omdat deze man alleen maar in het Spaans zingt.
0: Ja.
1: En ik wil gewoon een beetje begrijpen, als je naar dat concert gaat, wat hij zingt, weet je wel, dat je weet een beetje wat voor gevoel erin zit. Maar ook dat je gewoon lekker iets mee kan zingen, in plaats van dat je alleen een beetje dom staat mee te brabbelen of zo. Dus het is eigenlijk een soort van Spaanse les die ik van Wijnand krijg, waar jij ook dus wel meteen je voordeel uit kan doen en samen met mij daarheen kan gaan. Dus help me ook vooral tijdens deze dagen met de antwoorden waarvan jij denkt, dit is goed, dit klopt.
0: Ja.
1: Jane, dit is de Spaanse taal die je moet bezitten. Want ik kan er nu nog echt vrij weinig van.
0: Nee, en ik voel me echt een soort van meester, weet je dat?
1: Ja, maar jij doet ook alsof je echt lijpe Spanjaard
0: bent. Nee, dat ben ik niet.
1: Dat ook echt voor geen meter.
0: Maar ik ben hier wel de leraar Spaans en...
1: Ja, omdat je de antwoorden hebt.
0: Sorry, laat mij even. Ik wil dit altijd al een keer kunnen zeggen.
1: Ja.
0: Binnen nu en 5 minuten, onverwacht SO.
1: Oh,

0: rectificatie.
1: Ja.
0: Ja, moet je het wel goed zeggen.
1: M.O.
0: Ja.
1: Mondelinge overhoring.
0: Ja.
1: Zometeen. Dus wil jij naar Bad Bunny volgende week samen met Jamie in het Gelredome? Echt een leuk uitje voor jullie met z'n tweeën, weet je wel.
0: Lekker even dansen, de heupjes schudden en ondertussen een beetje ons Spaans opkrikken. Hoe leuk is dat?
1: Dan moet je even blijven hangen, want zometeen na Faster the People en Shakira en Burna Boy een mondelinge overhoring waar weer punten te verdienen zijn.

0: wereldkampioenschappen voetbal 2026 die nu gaande zijn. Eigenlijk best wel pijnlijke titel.
1: Dai dai. Gaga.
0: Ja. In het?
1: Spaans?
0: Nee.
1: Italiaans. Ja.
0: Ja. En de Italianen, die zijn er nou net niet bij. Goed, we zitten alweer midden in de talen. Dat is ook de bedoeling.
1: Is dat zo? Zijn de Italianen helemaal
0: niet... Nee, de Italianen zijn niet geplaatst.
1: Geen idee, joh.
0: Dus dai dai. En alles met Ico. Het is Japans voor gaga. Let's go, laten we gaan. Weet je wel, het zit allemaal... Dat ga zit in verschillende talen in dat liedje.
1: Oh,
0: en in het Italiaans zit ook in de titel. Stom, hè?
1: Ja.
0: Hey, talen, daar zitten we middenin. Want Bad Bunny komt volgende week naar Nederland. En iedereen en zijn moeder die is aan het leren. Want er zijn heel veel mensen die naar het concert toe gaan. Inclusief Jamie Reuter. Die niet alleen fonetisch, dus een beetje op klank mee willen zingen. Maar ook willen begrijpen wat Bad Bunny dan zingt. En ja. Wij dachten, is leuk, daar gaan we aan werken. Ik heb tegelijkertijd 2 tickets gegeven. Geregeld voor Jamie en voor jou als je luistert. Jij kan samen met Jamie naar Bad Bunny in het Gelredome in Arnhem. Maar dan moet Jamie wel puntjes gaan verdienen. 10 quizvragen in totaal en 7 moet je er goed hebben.
1: Kijk, het ding is gewoon, ik ben ontzettend fan van deze man. Hij komt uit Puerto Rico, als je hem nog niet kent. En al zijn muziek is dus gewoon Spaanstalig. Ik kan geen woord Spaans. Of nou ja, 2.
0: Hola.
1: Hola, adios. Ja. Dat is het, zeg maar. En Fanta Naranja, dat is wat ik kan bestellen. En voor de rest moet je me echt niks vragen. Dus wij dan dachten, leuk, we gaan haar even een Spaans lesje geven. Kan jij er ook meteen wat aan hebben? En dan kunnen we samen hopelijk uiteindelijk dan die teksten ook echt meezingen.
0: Ja, want als uiteindelijk Jamie 7 punten behaalt van de 10... dan kijken we ook tegelijk naar de mensen die haar geholpen hebben. Dus heb je een goed antwoord gegeven bij een van de vragen die de komende dagen voorbij komt, dan maak jij automatisch ook kans op die ticket om met Jamie mee te gaan. Luister goed, want we hebben een opgave van vandaag van het liedje Baila Inolvidable. Mm-hmm. En de vraag is, wat wordt er gezongen?
1: Oké, pensaba en dan...
0: Pensaba.
1: Ik hoorde ook iets met contigo.
0: Que to contigo iba a envejeguer.
1: Heger.
0: Ik kan het zelf niet lang. Que contigo
1: iba envejeguer. Vecer.
0: Envejeguer, envejeguer.
1: Oké,
0: pensaba que contigo iba a envejeguer.
1: Oké, ja.
0: A. Ik dacht dat ik samen met jou oud zou worden.
1: Mm-hmm.
0: B. Ik dacht dat wij nooit uit elkaar zouden gaan. C. Ik dacht dat jij de ware voor mij was. De vraag is het A, B of C? Je mag Jamie nu helpen.
1: Door een antwoord in te sturen. Want ik heb geen idee.
0: Via de app luisteren.
1: Ja, geen idee, joh.
0: A, B of C?

0: Bad Bunny als je het antwoord weet samen met Jamie op de volgende vraag. Wat wordt hier gezongen?
1: Je hebt soms toch ook dat je dan naar een tekst aan het kijken bent en dat je dan een woord en dat je dan denkt, oh ja, dit heeft wel iets weg van een Engels woord of vind ik het wat. Nul.
0: Is het A, ik dacht dat ik samen met jou oud zou worden. Pensaba que contigo iba a envejecer. B, ik dacht dat wij nooit uit elkaar zouden gaan. Of C, ik dacht dat jij de ware voor mij was. Zeg het maar.
1: Ik denk B.
0: B is jouw definitieve antwoord.
1: Ik dacht envejecer. Dat dat uit elkaar betekent.
0: Fout.
1: Wat is het dan?
0: A.
1: Ik dacht dat ik samen met jou uit zou was. Envejecer, is dat dan oud worden?
0: Ja.
1: Ah, jammer.
0: Je blijft steken op 2 punten, maar zometeen nog

0: hebben zich al gekwalificeerd. Om samen met jou naar Bad Bunny te gaan in Arnhem.
1: Die hadden het antwoord dus goed. Ja,
0: die hadden het antwoord goed, allebei antwoord aan. Jij had het antwoord fout op die vraag, dus je blijft steken op 2 punten. Je moet er 7 gaan halen, er is nog echt alle tijd, maar...
1: Nee, dit komt goed.
0: Je moet het wel beter gaan doen, hoor.
1: Ja, nee, dit komt goed.
0: Het is 7:25, het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Californië zijn 8 mensen omgekomen bij een crash met een B-52-bommenwerper. Het gebeurde op een luchtmachtbasis. Die bommenwerper die was net opgestegen voor een testvlucht toen het misging. Je hoort een Amerikaanse kolonel.
3: Today, Edwards Air Force Base experienced a horrible tragedy. And we lost 8 great Americans. This crash is deemed to be unsurvivable. And right now, our thoughts and prayers are with the families of those... That lost their loved ones.
2: De crash was dus ook niet te overleven, zegt hij. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Rotterdam is gisteravond een jongetje van 2 uit een raam gevallen... op de tweede verdieping van een huis. Hij is daarbij zwaar gewond geraakt. We weten nog niet hoe het gebeurde. Volgens getuigen kwam de jongen in de binnentuin van de onderburen terecht. Irene Wüst wordt de Nederlandse eindbaas voor de Olympische Spelen. Ze volgt Pieter van der Hogeband op als chef de mission, zoals dat dan heet. Eerst tijdens de Spelen in Los Angeles in 2028. En als dat goed gaat, wordt de oud-schaatster ook verantwoordelijk voor de Winterspelen in 2030.
4: Het WK voetbal.
2: Ja, dag 5 van het WK voetbal zit er net op. De wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Iran is klaar. Dat was een boeiende wedstrijd, die eindigde in 2-2. Buiten het stadion in L.A. is voor en tijdens die wedstrijd trouwens gedemonstreerd door tegenstanders van het Iraanse regime. Ja, meer wedstrijden. Uruguay en Saoedi-Arabië eindigden in 1-1. En dat was eerder gisteravond laat. Ook de eindstand bij België tegen Egypte. Ja, 1 gelijkspel is trouwens gevierd als een absolute overwinning.
0: Ja.
2: Ja, gisteren aan het begin van de avond speelde debutant Kaapverdië gelijk tegen Spanje. En dat hield veel mensen in Rotterdam bezig, want daar wonen veel Kaapverdiërs. En die waren na afloop natuurlijk super blij.
5: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè.
6: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan niet verliezen. En ik dacht, oef, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
5: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor. Echt serieus.
0: Ah, dit is wel echt heel mooi, hoor. Dit is wel echt... Ik zat te kijken, die wedstrijd. Die Spanjaarden, nummer 3 van de wereld, hè?
2: Ja.
0: Tegen, nou, ik weet niet hoeveel Kaapverdië is... maar die kwamen er maar niet doorheen. Ze hielden ze echt goed tegen.
2: Ja, dus ja, ik heb het laatste kwartiertje gekeken. Het leek alsof alleen maar 1 helft van het veld werd gebruikt. Die hele wedstrijd ook, hè? Alleen eigenlijk, de Spanjaarden waren de hele tijd... probeerden ze er doorheen te prikken. Maar het is niet gelukt. Nee. Daar, een hele mooie prestatie voor de Kaapverdianen. Het weer van vandaag, nou, een mix van zon en wolken. In het oosten vanochtend nog een buitje. 19 tot 25 graden.
0: Dankjewel. Even de verkeersinformatie erbij pakken om te kijken wat de stand van zaken is op de Nederlandse wegen. Er kwam sowieso nog een berichtje van Jeroen binnen.
7: Wijnald, ik heb even een verkeersbericht. Als er iemand in de buurt van Vlijmen die nabij de A59 woont en die zijn kat kwijt is, dat kan kloppen. Die legt de spartel op de snelweg. Die kwam ik net tegen.
1: Nee.
7: Die was op de, die lag, er zijn 2 banen hier zo, die lag in de midden. Ik dacht eerst dat het plastic was om een beetje lag te wapperen. Kom ik daar voorbij naar je ligt een kat nog half te kronkel op de snelweg.
0: Ja.
7: Dat was wel echt sneu, man.
0: Ja, dat is zielig. Dankjewel Jeroen voor de mededeling. En de A27 Breda richting Utrecht voor Noordeloos. Een ongeluk gebeurd, kunnen we wel zeggen. Een half uur vertraging daar.

0: wel geweldig te zijn. Gorillaz hoor je en All Melancholy Hill.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Ja, ik kan er altijd weer naar uitkijken. Die Air Friday, die vrijdag, dat je de airfryer kan pakken... of in mijn geval mijn oven aan kan zetten... en die bittergarnituurtjes erin kan leggen.
0: Lekker snackeren snack.
2: Heerlijk. Ik moet zeggen, gisteren popte in één keer het idee op van... hey, ik wil ook gewoon onze Wijnand en Jimmy airfryer voor thuis. Ik wil er ook gewoon één hebben. Ik moet nu gewoon over die brug komen.
0: Nou, dan moet je meedoen met het laatste lekker.
2: Ik zag allemaal lekkere recepten van op Insta voorbij komen... te gebruiken met de airfryer. En je kan de Wijnand en Jamie airfryer, die echt fantastisch voor alles is... winnen in de ochtendshow. Moet je dus meedoen aan laatste letter. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord... meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En in de 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegrammen.
0: Nou ja, en als je uiteindelijk de hoogste score hebt aan het einde van de week... dan is die airfryer dus van jou. Op dit moment staat de hoogste score op 6 punten door Michel. Maar Maarten, jij gaat het ook even proberen.
3: Ja.
0: En wat is jouw startletter?
3: De B.
0: Oké, de van? B van...
3: bier.
2: Kijk, de B van bier, dan gaan we goed.
0: Super, we gaan. Warm vakantieland.
3: Barbados.
0: Iets, nee, wat je in een, iets wat je in de keuken gebruikt.
2: Barbados is geen land, toch?
3: Ja.
2: Denk Oost-Europa.
3: Budapest.
2: Nee, zo'n Nederland.
3: Stad.
2: Bel!
3: Bulgarije.
0: Iets wat je in de keuken gebruikt.
3: Ik rij.
0: Huisdier.
2: Ja.
3: Ik zei het, hè? IJsvogel. Oh nee, dat is geen huisdier.
2: Nee, je moet met een J.
3: Een J.
0: Ja, Maarten.
2: Waarom vakantie? Jeetje. Maar Barbados is de hoofdstad van, toch? Barbados is toch geen... Wacht even, ik moet het even controleren.
3: Ja, maar dat
2: is
3: Barbados... die heeft wel gehad, toch? Die had ik
2: ook. Oh, sorry, ja, je hebt gelijk.
0: Is Barbados wel een land?
2: Ja, het is een land in het Caribisch gebied.
0: Oh.
2: Okay.
0: Dat
2: betekent dat je morgen opnieuw in de ochtend zo'n herkansing krijgt. Het spijt mij. Nee. Okay. Natuurlijk, Rihanna komt van Barbados. Ja, ik dacht dat dat een grote stad was. Het spijt me. My bad. Ja.

0: geef het een kwartiertje. Dan hebben we het eindelijk over iets wat... Kijk, in de wereld van vrouwen is alles maxing op dit moment, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Alles in de wereld van mannen is tegenwoordig maxing.
0: Nee.
1: Jawel. Ja,
0: mannen hebben,
1: ja, gooi het maar niet in ons groepie.
0: Mannen hebben alleen fartmaxing, hebben ze.
1: Lookmaxing, weet je nog? Die hamer die ze dan op je kin slaan en dat je dan... hier, kijk, dat is dus het hele probleem. Jij leest niet. Jij hebt niet door wat er speelt. En gooit dit weer op de vrouwen.
0: Jij leest niet.
1: Jij leest alleen maar geschiedenisboeken.
0: Ik zit niet zoveel op TikTok als jij. Dat is iets anders dan lezen.
1: Nee hoor, dit was laatst een heel NOS-ding. Ja.
0: We gaan het zo meteen over een nieuwe vorm van maxing hebben hier.
1: Ja, door de mannen, weer.
0: Die is voor de mannen, ja. Naast fartmaxing is er een nieuwe maxing. Ah.

0: The Smile, Lady Gaga en Bruno Mars. En mocht je het gemist hebben... Gisteren hebben we hoog bezoek gehad.
1: Een van de meest talentvolle dames van Nederland. En je hoort het zo allemaal nog een keertje.
0: Dat is echt fantastisch. Ook het laatste nieuws met Martijn is voor je onderweg.
2: 3FM. Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
10: Bridgefund, laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
13: Oranje. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl. ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
16: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Goedemorgen, het is 1 minuutje voor 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws, NOS op 3. Martijn Middel, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen, straks gaan we naar een grote veldslag in Zuid-Holland.
21: NOS op 3. Het WK voetbal.
20: De wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Iran heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd daar 2-2. Voor en tijdens dat duel werd er geprotesteerd door tegenstanders van het Iraanse regime. In het stadion werden veel Iraanse vlaggen van voor de islamitische revolutie getoond. Zag verslaggever Noortje Deutekom.
22: De zon en een leeuw zijn daarop te zien. Die vlag is verboden in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
20: Bij de protesten waren geen incidenten. Zeker 20.000 ouders kregen onterecht compensatie voor het toeslagenschandaal, staat in NRC. De compensatie was bedoeld voor ouders die zonder waarschuwing opeens geen toeslag meer kregen van de Belastingdienst. Maar bij deze groep van 20.000 zou er wel meerdere keren zijn gewaarschuwd en hadden ze dus eigenlijk geen geld moeten krijgen. Op een circuit in België is een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. Hij overleed ter plekke. En als je langs de Broekpolder in Zuid-Holland rijdt en daar middeleeuwse figuren ziet rondlopen, schrik niet. Er worden namelijk opnames gemaakt voor een film met historische veldslagen erin. De streekomroep nam een kijkje.
23: Het is geweldig eigenlijk. Het is echt een feest om mee te maken. Het trekt ook heel veel bekijkers, vind ik altijd wel leuk. Je hebt heel veel mensen eigenlijk allemaal klaarstaan in goede outfits. En dan heb je hees, dus dan heb je die rook. En dan zegt iemand actie en dan oh, knal. Die denkt, oh man, dat is fantastisch, hè? Fantastisch.
20: Ja, die avonturenfilm is een mix van waar gebeurde geschiedenis en fantasie. De première is in 2027. Het weer, een mix van zon en wolken met in het oosten nog een buitje. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en lokaal 25 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Den Haag richting Utrecht voor Woerden nu 10 minuten. En een melding van de A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond. 3 kwartier vertraging.
21: 3FM.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
28: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe...
0: 3 kwartier vertraging.
21: 3FM.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
21: Honor the craving.
27: Domino's. Je toekomst begint op

0: Hoop om er te komen. Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb, boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Wembley Stadium, Londen.

0: Look Maxing is zo 2025.
1: Ja, jij hebt een nieuwe gezondheidstrend?
0: Ja. Het draait allemaal om het vloeibare goud bij de mannen.
1: Je hoort het zo.

0: hadden het er net al even over, je hoorde het net voorbij komen. Maar kaarten voor Harry Styles die je kan winnen. En niet voor de Harry Styles-reeks in Nederland, want die is al geweest.
1: Nee, gewoon in Londen. En het leuke is, hoor je hem 2 keer achter elkaar komen, Harry Styles, op 3FM. Zo snel als mogelijk appen naar de NPO Luister-app. En dan is het dus leuk, want dan krijg je dus tickets voor 3 juli in Londen. Met vlucht of treinrit mag je kiezen en verblijf.
0: Ja, en alles is dus geregeld voor dat concert van 3 juli. Nog even heel duidelijk. Als wij dus 1 keer Harry Styles draaien in de ochtendshow, moet daarna meteen de 2e van Harry Styles komen.
1: Ja, en dan pas moet je even zo snel als mogelijk appen.
0: Het is niet dat je 2 keer op een dag, maar echt 2 keer achter elkaar. Dat zijn de regels.
1: Ja, hey, een aantal weken geleden zat Andres op mijn plek. Andres Odijk, onze lieftallige collega die altijd in de vroege avond zit. En die ging toen, omdat er toen duidelijk werd dat de sperma van de mannen al niet zo heel erg lekker ging, ging hij zijn sperma testen om te kijken wat is de kwaliteit toch daarvan, toch?
0: Ja, dat is het plat gezegd. Maar we hebben ook echt heel veel gesprekken gehad over mannen die struggelen met zaadkwaliteit, met snelle zwemmers, met onvruchtbaarheid bij stellen. Het was echt een week die ging een beetje over vruchtbaarheid.
1: Over vruchtbaarheid onder de mannen. Nou, en blijkbaar is het een ding wat steeds groter en groter onder de mannen aan het worden is, voornamelijk op TikTok. En er is ook een naam voor gevonden en dat heet sperm maxing.
0: Ja.
1: Oftewel je sperma zoveel als mogelijk of betere kwaliteit voor krijgen. Het blijkt namelijk dat de kwaliteit van jullie vissertjes toch wel echt een partijtje achteruit gaat.
0: Zwemmertjes.
1: Vergeleken met 30 of 40 jaar geleden, wat zei ik? Vissertjes.
0: Zwemmertjes.
1: Sorry. Ja. Dus zijn de mannen allemaal op TikTok allemaal dingen aan het doen in de hoop dat die sperma dan beter gaat worden. Dus die zijn hun hele leven daar weer op aan het
0: maar
1: aanpassen.
0: Maar heb je dus ook van dit soort goeroes die daar dus alles over vertellen? Want ik ken spermaxing ken ik niet, maar wel fartmaxing. Dat is een gozer die allemaal eiwitrijk voedsel eet en dat dan test om zo hard mogelijk een scheet te laten.
1: Nou ja, bijvoorbeeld ook dat lookmaxing. Dat was laatst ook heel veel in het nieuws. Waarbij jongens die willen er dan heel perfect uitzien. Dus die gaan dan bijvoorbeeld ook met een hamer op hun kaak slaan.
0: Tuurlijk.
1: Om die kaak dan strakker en breder te krijgen. Nou, dit is spermaxing. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Je gaat compleet je leven omgooien om ervoor te zorgen dat je dan een bepaald resultaat haalt. In dit geval goede sperma. Dus wat doen zij? Los ondergoed dragen, want de balletjes moeten dan blijkbaar loszitten. Zinksupplementen nemen, want daar wordt dan over gezegd dat dat de aanmaak van voldoende en gezonde zaadcellen stimuleert. En je telefoon mag je bijvoorbeeld niet meer in je broekzak doen en je laptop niet meer op je schoot, want dat is allemaal bestralingen natuurlijk, weet je wel, die dan of noem je dat, van die stralingen die dan richting je kruis gaan. En dit vond ik dus heel bizar. Wat ze dus ook elke dag doen is een ijskoud ballenbad.
0: Een ballenbadje?
1: Ja, dus dan doe je niet je gehele slurfje erin, maar dan ga je dus gewoon even zo boven een bakkie hangen, weet je wel, even hurken. Steeds meer naar beneden en dan doe je gewoon alleen even die twee zakjes, die doe je dan even zo in
0: dus
1: wat water met ijs.
0: Eén zakje met 2 balletjes, maar dat maakt niet uit.
1: God, ja, alsof ik dat nog nooit heb gezien. Je weet toch wat ik bedoel?
0: Ik denk overigens wel dat ze gewoon alles dippen.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Oh, nee.
1: Het is koud, hè, gek?
0: Ja?
1: Nee. Ga jij dit een keer testen? Wat jij dan het lekkerst vindt.
0: Een ijskoud ballenbadje.
1: Ja.
0: Maar wat, dat
1: ik
0: is
1: denk
0: ook
1: niet
0: weer
1: dat je dan ook nog een keer je fluitje erbij wil doen. Ik denk dat je dat namelijk helemaal niet lekker en fijn vindt. En ik denk dat dat per direct hops en zo helemaal naar binnen kruipt.
0: Dit is wat ze noemen womansplaining, hè? Dus
1: waarom?
0: Een vrouw die mij uit gaat leggen.
1: Nou, zeg jij
0: hoe
1: dan?
0: Ik mijn ballen in koud
1: maar
0: water
1: zeg jij
0: moet
1: dat
0: doen?
1: Dan? Denk jij dat je het lekker vindt als je je ballen er al in moet doen, wat al ijskoud is?
0: Ik denk dat een man niet ook nog de slurf omhoog gaat houden,
1: nee,
0: om dan met die ballen te dippen. Dat is heel,
1: ik
0: dat
1: vind,
0: is heel raar.
1: Wat ga je ik nou zo wil is, jij gaat dit vandaag even testen. Dat is een kleine moeite. Je moet alleen even wat ijsklontjes en wat water. Probeer het even. Wat
0: lieve
1: beter
0: schat,
1: is.
0: Ik ga toch ook niet vragen of jij koud water op je schaamlippen wil doen?
1: Best voor je doen nog.
0: Nee, maar dat gaan we gewoon niet doen.
1: Nou, je kan het toch wel even testen om te kijken wat dan handig is. Jij zegt dat ze die piemel erbij doen. Ik wil dat dan wel even weten.

0: grensoverschrijdend dan wel.
1: Als ik dit andersom op de radio zou gaan zeggen, van jij moet nu eventjes dit, ga jij dan eventjes dit in je vagina stoppen of even dit doen met je vagina, dan heb ik binnen no time de hele goede gemeente op mijn dak. Daar staat Instagram vol en dan moet ik bij de baas komen. Ja. En jij zegt, stop even je geslachtsdeel in een bak met koud
0: omdat
1: water.
0: Omdat het over een trend gaat die het uitbezoeken. En jij zegt, het is A en ik zeg, het is B. En de enige die het kan uitproberen, dat ben jij.
1: En jij kan gewoon blijven zitten. Er is geen baas die jou vandaag gaat bellen. Maak je geen zorgen.
0: Ja. Ja. Nee. Ik vind het niet zo gek, wat ik zeg. Is het nou heel raar?
1: Koester dat maar, ja.

0: maar eerlijk. Ik kom in je irritatiefactor.
1: Ja, je zit echt zwaar in mijn irritatiezone. Ja. Omdat jij dat... Ja, maar dit wordt weer zo'n gigantische discussie maar, ook.
0: Leg gewoon. Het nog even uit. We hebben het net over spurmaxing. Dat is een nieuwe trend waarvan Lars zegt dat TikTok wordt toch ook steeds meer een nare koorstroom. Zit je lekker met je koffie in de auto, gaat het over klootjes in een bak met koud water leggen, ja?
1: Ja, je moet wat ze dus zeggen is om je sperma betere kwaliteit te maken. Dat je dan, dat mannen dat eens uitproberen, om een ballenbad te nemen. Dus wij hebben hier een soort discussie over waar jij terecht over zegt. Jij kan mij niet mansplainen hoe ik dat moet doen, want nee. Ja, ik heb geen penis
0: of,
1: en
0: of
1: geen
0: mannen. Of mannen dan...
1: alleen hun ballen doen of ja. Hun gehele zaak erbij. Ja. Dus ik zeg, ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan ook je penis erbij wil doen, want het is hartstikke koud en pijnlijk.
0: Jij zegt, ik zeg, nou, ik zou dat wel doen. En jij zegt, nou, doe dan.
1: Ja, ik zeg, probeer dat dan even uit. Wat dan het handigste is, zeg en ik maar. Zeg gelijk, als in wat dan het fijnste is.
0: Hallo 2026, als het andersom zou zijn en ik zou dat even tegen jou zeggen, dan heb ik de hele groep gemeente.
1: En ik vind dat dus geen vergelijking.
0: Er komt een berichtje binnen van Frank.
2: Hey Wijnand, Jamie, morgen. Ja, Wijnand, ik ben het helemaal met je eens. Die vrouwen die kunnen alles maar roepen wat ons betreft. En wij mogen niks zeggen over vrouwen of hoe of wat. Want we hebben het meteen gedaan, bij iedereen en alles. Maar ik ben het wel met Jamie eens. Hang even je bal in een bak uit, joh.
1: Precies. Precies.
0: Ja, maar hij is een man, hij mag moeilijk. Dat zeggen.
1: Oh, hij mag dat wel zeggen. Oké. Okay.
0: Gisteren hadden we fantastische, mooie nieuwe muziek hier in deze studio. Namelijk, ik wou nog zeggen 3FM talent. Maar ze is nog helemaal geen 3FM talent.
1: Maar ze is wel een mega talent.
0: Zo, wat was dit goed.
1: Ontzettend goed. Het gaat om Isabel van Gelder. En je hoort haar live versie nu nog een keer. I don't wanna fall in love again.

0: Jamie hier in de ochtend op 3FM met Goldband en Noodgeval. En een appje van Rens, een NPO-luisteraar, die zegt... Hey Wijnand, heb je al gekeken hoe ver het lopen is naar Arnhem? En is Jamie al om? Omdat wij natuurlijk vorig jaar voor Seriously Quest... de dubbele marathon hebben gedaan naar Den Bosch, vanaf Hilversum. Maar ik denk eigenlijk dat jij op dit moment even met heel ander hardlopen... situatie in je hoofd zit.
1: Nou, over Arnhem gesproken voor Seriously Quest, we hebben het er nog niet over gehad. Het is 60 kilometer, jij kan dat, want het is minder dan vorig jaar. Maar je gaat het niet doen, dat weet ik nu al zeker. Maar ik zit met morgen in mijn hoofd, of overmorgen moet ik zeggen. Morgen na de show vertrek ik naar Frankrijk. Ja. Want donderdag is daar de Tour de ALS. Ik ben ambassadeur van Stichting ALS Nederland, een spierziekte ALS... waarbij langzaam al je spieren uitvallen, dood tot gevolg, geen medicijn. Dus daar is geld voor nodig, voor onderzoek. En donderdag ga ik met heel veel mensen die berg beklimmen. Sommigen doen het op de fiets, sommigen doen het wandelend. En ik ga hem oprennen. En dat is 22 kilometer omhoog
0: de lucht
1: met stijgingspercentage tot 11%.
0: En hoe zit je er nu in? Want we horen je er eigenlijk weinig over. En vaak is geen bericht goed bericht. Ja. Maar in Wijnandse geval toch echt wat minder.
1: Ja, het is vreselijk. Ik heb al, nou, hoe lang nu al, denk ik, 2 maanden klaag ik over mijn nek. Over ja, dat ik heb uitstraling naar mijn duim. Omdat er blijkbaar zenuwen knel zitten ergens in mijn nek. Dus als ik ga hardlopen, dan voel ik de hele tijd ook mijn hand trillen.
0: Oh.
1: Ik heb wel getraind hoor. Ik ben sportschool geweest.
0: Maar dan doe je echt... gewoon die loopband dan op een heuvel.
1: Ja, op een heuvel zetten. Maar echt trainen op 22 kilometer omhoog.
0: Dat is niet te doen.
1: En de weersverwachtingen zijn heel warm, 30 graden.
0: Oh.
1: Maar kijk, weet je, ik denk ook, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor Stichting ALS
0: Nederland.
1: Uiteindelijk
0: kom je daar. Je komt uiteindelijk op die top. Alleen hoe lang en hoe... Dat is even de vraag.
1: 3fm.nl /berg. Daar kun je me sponsoren voor overmorgen. Doe dat vooral als je dat nog niet gedaan hebt. En mocht je denken van, nou ja, waarom is dat zo belangrijk? Zometeen hebben we de broer van een grote motivatie van mij aan de lijn. Davy, die leerde ik een paar jaar geleden kennen, is inmiddels overleden. Dat is een heel verdrietig verhaal. Maar zijn broer die vertelt zometeen waarom het zo belangrijk is dat er zoveel mensen die berg oprennen en waarom jij mag sponsoren. Dat binnen nu en een kleine 10 minuten.
2: NOS op 3.
1: 7:58, Martijn, het laatste nieuws.
3: Ja, goedemorgen. Viktor Orbán wordt definitief nooit meer premier. De oud-baas van Hongarije werd in april verslagen tijdens de verkiezingen. En het Hongaarse parlement zorgt er nu voor dat hij nooit meer terugkomt als premier. Ze hebben de grondwet gewijzigd, waardoor iemand maximaal 8 jaar premier mag zijn in Hongarije. En die termijn heeft Orbán er al op zitten. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatfenomeen El Niño. Daarbij ontstaat er extreem weer door opwarming van oceaanwater. El Niño komt vaker voor, maar dit jaar wordt het een zogenaamde super El Niño. De heftigste in bijna 80 jaar. Dat kan op veel plekken zorgen voor extreem weer en mislukte oogsten door droogte en overstromingen. Vooral landen die het al zwaar hebben, worden hard getroffen, zegt het Rode Kruis.
4: En dan denken we natuurlijk met name aan Afrika. Daar maken we ons zorgen om, landen als Soedan, Zuid-Soedan, maar ook het Midden-Oosten. Syrië, Jemen, Irak, maar ook landen als Somalië en Bangladesh. En daar kon er wel eens een dubbele ramp plaatsvinden, want daar zijn we eigenlijk bang voor en droogte en overstroming.
3: Het Rode Kruis zegt dat ze veel meer geld nodig hebben om de slachtoffers van extreem weer te kunnen helpen.
2: Het WK voetbal.
3: En de Australische scheidsrechter die dit weekend een white power gebaar maakte op tv, wordt niet gestraft door de FIFA. Sean Evans was zondag assistent videoscheidsrechter en toen het VAR-team werd voorgesteld, maakte die in beeld een teken dat vaak wordt gebruikt door extreem rechts. Ja, het levert een hoop ophef op. De FIFA heeft nu onderzoek gedaan en zegt dat hij geen regels heeft overtreden. Evans zelf zegt dat hij het handgebaar niet met opzet maakte, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Het weer, een mix van zon en wolken, met in het oosten vanmorgen nog een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en lokaal 25 graden.
1: Fijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, nog 113 kilometer. Meldingen komen van de A12 Den Haag richting Utrecht voor Woerden. Een half uurtje de A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond. Nu 10 minuten en de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 een

0: Mojo met Leden.
1: Donderdag is het zover, de Tour du ALS. En het is een beetje wat jij met Vinkeveen hebt. Daar ga je ook goed op, weet je wel. Jij bent een soort van ambassadeur van Vinkeveen, toch?
0: Ben jij dan voor ALS? Is dat een goede vraag?
1: Dat je ergens trots op bent en er graag over vertelt.
0: Oh ja, nee, ja.
1: Ik denk, Amsterdam?
0: Ik denk dat jij trotser mag zijn op ALS, de stichting ALS, dan dat ik ook Vinkeveen mag zijn.
1: Als je er nooit van gehoord hebt, ALS is een spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen. Met onvermijdelijk de dood tot gevolg. Er is geen medicijn voor. En ik ben sinds een tijdje ambassadeur van die stichting. Dus als er iets is wat ik daarvoor kan doen of over kan vertellen, vooral in mijn radioprogramma, ons radioprogramma, dan doe ik dat graag. Nou, donderdag de Tour de ALS. Daar gaan heel veel mensen in Frankrijk fietsen, lopen en ik ga hem rennen de Mont Ventoux op. Dat is nogal een ding. Je kan je laten sponsoren. Je kan mij ook sponsoren. 3fm.nl/berg. Dan kun je een kleine donatie doen. Maar ik vind het ook belangrijk om te vertellen waarom we dat doen en wat de impact is van zoiets. Ik leerde een paar jaar geleden Davy kennen. Davy van Dijk. Hij overleed vorig jaar aan de gevolgen van ALS. En zijn broer Leroy is ook onderweg naar de Mont Ventoux. Die gaat hem ook opfietsen aankomende donderdag. En als het goed is, nu ergens in de bergen van Frankrijk. Leroy, goedemorgen. Wat betekent die berg voor jou, die Mont Ventoux?
2: Die betekende tot 3 jaar geleden eigenlijk nog niet zo heel veel. En wij zijn 2 jaar geleden ben ik met mijn broertje op een race tandem zijn we omhoog gefietst. Hebben we deelgenomen aan Tour de ALS. En eigenlijk sindsdien betekent die berg eigenlijk heel veel voor mij, ja.
0: Waarom ben je dus, dat gaan doen dan, met je broertje samen?
2: Mijn broertje had een half jaar daarvoor de diagnose ALS gekregen. En wij zijn toen, daar ken ik Wijnand ook van, wij zijn tijdens het Glazen Huis, zijn we ook in actie gekomen, zeg maar. En toen kon hij nog zelf fietsen. En een halfjaartje later kwam Tour de ALS op ons pad. Omdat we net een race tandem beschikbaar hadden gekregen. Dus ja, dat was eigenlijk, als je het nu terugkijkt, onze laatste gezamenlijke fietstocht eigenlijk. 31 toen hij de diagnose kreeg. Net 31. En hij is eigenlijk 1,5 jaar na zijn diagnose is hij overleden op 32-jarige leeftijd. Ja.
1: Het is bij hem heel snel gegaan, hè? Hoe ging hij daarmee om?
2: Toen hij net de diagnose kreeg, toen gaven ze hem 3 tot 5 jaar, omdat hij natuurlijk jong en fit was. Je hebt hem toen bij het Glazen Huis gezien. Ja, toen was het al best wel chockerend of heftig om hem daar aan het raam te zien. En het was gewoon heel verdrietig. Maar hij was eigenlijk tot 10 minuten voor zijn euthanasie is hij gewoon altijd gewoon heel erg sterk en dapper gebleven. En ook gewoon alles eruit gehaald. Dus daarom heeft hij die Mont Ventoux, die heeft hij ook nog zelf beklommen. Wel samen met mij en samen met een groepje duwers, zeg maar. Alleen hij heeft nooit, zeg maar, nagedacht over dat het snel ging. Of dat het. Hij heeft zich ook nooit vastgehouden aan die 5 jaar. Dus voor hem was het gewoon iedere dag, zeg maar, het beste eruit halen. En dat heeft hij tot het laatste moment gedaan, ja. Dus dat heeft hij wel heel knap gedaan.
0: Hoe is dat dan nu voor jou, Leroy, als je dan nu daar zo staat en richting die Mont Ventoux gaat, met dit in gedachten, dat je dat met hem hebt gedaan, en dat het zo snel allemaal ging bij hem?
2: Ik ben nu zelf met mijn gezin. Ik heb een tweeling van 1,5. Zijn we eigenlijk voor het eerst op vakantie ook. Dus we hebben er meteen een hele vakantie van gemaakt. En dat is dus eigenlijk heel erg fijn en heel erg mooi. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon. Het wordt ook heel moeilijk om aankomende donderdag, zeg maar, die berg weer te trotseren. Alleen ik heb eigenlijk het doel om dit jaar gewoon echt ook te genieten van de klim en de omgeving en de mensen. Ik ben vorig jaar ook in mijn eentje, met een vriend gegaan. Eigenlijk 3 weken na zijn uitvaart. Ja, en toen was het echt. Toen heb ik denk ik van de 21 kilometer 15 kilometer gehuild, zeg maar, op de fiets. Maar dit jaar Ja, voor nu is het heel erg fijn en het zal ongetwijfeld ook moeilijk worden. Maar ja, dat is juist waarom ik het ook doe. Om weer gewoon hem te herdenken en even nog extra erbij stil te staan. En gewoon samen te zijn met de mensen van wie je houdt, zeg maar. Dus,
1: Davy gaat aankomende donderdag ook met mij mee die berg op. Dat wordt heel bijzonder. Ik probeer zoveel mogelijk geld op te halen. Je kan ons sponsoren 3fm.nl/berg. Ga daar naartoe en doneer zo voor onderzoek naar deze vreselijke, nog niet behandelbare ziekte. Leroy, ik zie je aankomende donderdag, jongen.
2: Ja, tot donderdag en succes, hè.
1: Dank je.
2: Dank je wel. Doei.

0: lekker met die heupjes los kunnen gaan.
1: Jugo en Soto Jamaican.
0: Bam bam.
1: Bam bam.
0: Het is ochtendshow van 3FM met Olivia Rodrigo. Dit is Good For You.
1: Bam bam.

0: Olivia Rodrigo.
1: And good for you.
2: For you, I guess you moved on really easily.
3: Hoe laat zullen zij opstaan, denk je?
4: Nou, ik denk wel 7 uur. 7 uur hun eigen tijd. Het is niet dat zij uitslapen.
3: Dus dat is dan bij ons in de middag 2 uur of zo dan?
4: Ja, exact. Ja, want om 4 uur begint hun middagshow. Dus dat is bij hun om 9 uur 's ochtends.
3: Oh ja. We hebben het over Barend en Benner, de middagshow van 3FM. Die op dit moment hartstikke in Amerika zitten. Die zijn namelijk het Nederlands elftal achterna aan het gaan. En alles wat rondom het WK te maken heeft, daar compleet aan het vastleggen en aan het volgen. Doen ze met een camper, oftewel, wat is het ook weer? Olé, olé, olé. Barend en Benner. In de USA.
4: Juist, daar zijn ze dus nu. En het mooie is, Nederlands elftal heeft natuurlijk afgelopen weekend gespeeld. Toen ging het heel veel over voetbal. Maar ja, in de tussentijd moet je ook wat doen. Maar ze beleven een hele hoop, wat ook niet met voetbal te maken heeft. Zometeen alvast een kleine sneak peek naar de middagshow van vandaag. Een update vanuit Amerika, dankzij Nelly.
1: 3FM.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Hey jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Boek nu een reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
13: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
14: We love you, president.
13: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
15: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
0: ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
23: Alles voor kampeergeluk.
0: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
3: 3FM. Het is 8:00 bijna van Jamie in de ochtend.
4: Met het laatste nieuws, NOS op 3, gelezen door Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
24: Ja, goedemorgen. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten.
3: NOS op 3.
24: Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen.
25: Het WK voetbal.
24: Geen winnaars vannacht en gisteravond op het WK. Alle vier de wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Iran-Nieuw-Zeeland werd 2-2. Saudi-Arabië-Uruguay eindigde in 1-1. Ook België is aan het WK begonnen. Die speelde 1-1 tegen Egypte. Maar dat een gelijkspel ook spectaculair kan zijn, bewijst het feest bij Kaapverdië. Die eilandenstaat doet voor het eerst mee en wist de 0-0 te houden tegen het grote Spanje. In Rotterdam wonen ook veel Kaapverdianen en die vierden die 0-0 als een grote overwinning.
26: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè?
27: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk, we gaan niet verliezen. En ik dacht, oeh, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
26: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. Staan we allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam. Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor. Echt serieus.
24: En geschokken reacties na het overlijden van Wim T. Schippers. Bij veel mensen bekend als de stem van Ernie uit Sesamstraat. Cabaretier Paul Hane, die de stem van Bert deed, zegt tegen het ANP dat hij erg schrok toen hij het hoorde. Hij vond Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. 50 jaar werkten ze samen aan Sesamstraat.
28: Goed, Ernie, ga maar slapen.
29: Heel goed. Ik zal nooit meer koekjes in mijn bed opeten.
28: Ernie, wat doe je nou?
29: Ik ga mijn koekjes in jouw bed opeten, Bert.
24: Schippers was ook kunstenaar, tv- en radiomaker. Hij was 83 jaar. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. In het oosten eerst nog een buitje. En het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
4: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. 170 kilometer meldingen komen van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet nu een half uurtje. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Nieuwenbrug nu 20 minuten. En de A35 Enschede richting Almelo. Voor Almelo-Zuid een kwartier vertraging. Sterkte.
25: 3FM.
30: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
31: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
32: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
31: Sorry Bo, het is beauty.
32: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
33: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
32: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
34: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
35: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
36: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
32: Beauty deals en meer op socialdeal.nl.
31: Sorry Bo, het is beauty.
32: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
34: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
35: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
36: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje.

0: De kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: actie vind je bij Bol.
1: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Jamie.
4: Goedemorgen, met ook deze ochtend weer kans op een airfryer.
5: Heel simpel, wil je een nieuwe airfryer voor jezelf of voor een ander? Stuur even je naam via de NPO Luister-app.

0: voor Harry Styles. En niet in Amsterdam, want dat is allemaal al geweest, maar wel in Londen. Moet je even goed opletten, deze week hoor je Harry Styles 2 keer achter elkaar gedraaid worden. Dus 2 liedjes van hem achter elkaar. Dan moet je zo snel als mogelijk naar de NPO Luisterapp appen waarom jij naar Harry toe zou willen. En wie weet ga je dan op 3 juli naar Londen toe. Vlucht, treinrit, whatever, verblijfkosten, alles is voor je geregeld. En jij kan daar dan een heerlijke tijd beleven samen met iemand.
1: En je krijgt ook nog zakgeld mee.
0: Ook nog zakgeld.
1: Dat is lekker,
0: even lekker wat eten of wat drinken.
1: Lekker shoppen. Ja. Ja, vanavond en vannacht wordt er ook weer gevoetbald op het WK voetbal. Genoeg wedstrijden te zien. Vanavond om 9 uur de Fransen tegen Senegal. En vannacht om 12 uur Irak tegen Noorwegen. Om 3 uur vannacht A tegen A, Argentinië tegen Algerije.
0: Heb je nou bij dit soort wedstrijden dat je dan soms denkt, oeh, daar zou ik echt mijn wekker voor willen zetten? Want ja, eigenlijk is bijna alles natuurlijk in de nacht.
1: Ja, ja, ik heb dan laatst, was het vrijdag of zaterdag nacht, heb ik nog een wedstrijd zitten kijken. En ik was zondagochtend echt vroeg wakker. Toen heb ik met mijn dochter nog naar Australië, Turkije zitten kijken.
0: Oh, ja.
1: En het voordeel is wel, van door de weekse wedstrijden die om 3 uur spelen, ja, wij zijn hier altijd wel vroeg. Dus ik kan altijd nog een staartje zien van een wedstrijd. Dan maak je toch nog een beetje van het WK, van die nachtwedstrijden mee.
0: Nou, dus Argentinië, Algerije, kun jij morgen even een beetje het staartje nog van meepikken?
1: Ik ga ervoor zitten. Maar Barend en Benner, die kunnen er sowieso voor gaan zitten. Ik weet niet of je de socials van 3FM gevolgd hebt. Zij zijn daar in een camper waar ze een studio ingebouwd hebben. Ze reizen oranje achterna. Ziet er echt fantastisch uit en ook gestoord. Want ik zag gisteren op social media bij 3FM zo'n filmpje van Barend, die zit daar dan. Die kijkt gewoon naar 800 schermen. Maar ja, echt zo groot en zoveel. En dat is dan een bar. Ze maken daar echt van alles mee. Op dit moment liggen ze lekker op 1 oor. Maar Nelly stuurt elke avond, dus eigenlijk ja, daar is dat een paar uurtjes geleden, voor het slapen gaan ons even een berichtje om jou op de hoogte te brengen van wat er vanmiddag allemaal in de middagshow van 3FM zit vanuit Amerika.
2: A good morning, Wijnand en Jamie. It's Nelly from the United States of America. How are you doing? And how are all your listeners doing? Wij zijn net bij een hele grote soort foodhall voor barbecues geweest. Gadverdamme. Echt, nou, het was ook heel erg lekker, maar ook vies en veel. Ik voel me dik en funzig. Desalniettemin hebben we vandaag een geweldige dag gehad. Morgen wordt echt een hele gave show. We hebben de mannen van de podcast van Grof Geld in de show. Die maken een podcast over de macht van geld in de voetbalwereld. Ik ben naar de Walmart gegaan. Meine Güte, en ik heb nog nooit zo'n grote supermarkt in mijn hele leven gezien. Echt, ja, en ik met mijn supermarkt fetish, nou, dan weet je ook hoe dat eraan toe gaat. We gaan verder over onze reisperikelen praten. Gewoon echt een bomvolle, zo'n leuke show. Het wordt echt heel erg leuk. Dus ik wens jullie een hele fijne ochtend. En iedereen die luistert, heel fijn dagje. En tot vanmiddag allemaal. Heel veel kusjes. Love you very much, all. Yeah. Bye bye.
0: Nou, dat is echt een ding. Kijk, ik weet dat jij ook een beetje jaloers bent op Barend.
1: Ja,
0: dat Barend nu door Amerika aan het toeren is en helemaal zo met het voetbal midden in dat WK zit. Maar als Nel dit zegt, dan ben ik jaloers op haar. De Walmart. Dit soort, zeg maar, gewoon in het buitenland boodschappen doen is het lekkerste wat er is.
1: Maar
0: zo'n oneindige supermarkt met van die gangpaden dat je denkt, ja, ik zie het einde gewoon niet. Er zijn honderden verschillende chipsoorten. Er zijn honderden verschillende snoepjes.
1: Chocolade.
0: Oh,
1: gekkenhuis.
0: Heerlijk.
1: Je gaat er vanmiddag alles over horen. En ik denk dat Nelly ook maar een boek moet gaan schrijven. Gewoon zo, ik zie het voor me, zo'n kinderboek. Nelly in Amerika. Toch?
0: Ja, dat ze dan zo'n lief vrouwtje, dat ze dat allemaal aan het ontdekken is. Ja.
1: Dan zie je zo'n klein blond meisje die in de grote Amerika komt. Nelly ja, in Amerika, samen met Barend vanmiddag 4 uur. Olé, olé. Barend en Benne in de USA missen helemaal niks.

0: Lights Off, Justin Jack Style.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Goedemorgen, een heerlijke week hier bij 3FM. Want naast dat je het Nederlands elftal volledig kan volgen, waar je zometeen van alles over gaat horen, kan je deze hele week ook bij 3FM kans maken op tickets

0: En los van die festiviteiten van het WK voetbal en de Amerikaanse trip, hier in de ochtendshow ook gewoon wat te winnen, hè?
1: Zo, een airfryertje. Ja. Of bedoel je die niet?
0: Jazeker.
1: Oh,
0: even je naam, even via de NPO luisteren, en dan kan die zo snel mogelijk van

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Met een liedje wat jou gewoon per direct tranen in je ogen gaat brengen. Ze hebben zoveel pijn weten te verwerken en dat gemaakt naar eigenlijk alleen maar liefde. Gaat hem Asker en de Wolf samen met S10, Safe and Sound.
5: 3FM.
6: S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
5: 3FM. Mega.

0: meegift van deze week. Asker en de Wolf, S10, Safe and Sound.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Negen spelen laatste letter. Jouw kans op een airfryer in de ochtendshow. De Wijnand en Jamie Airfryer. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Klopt het antwoord, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter. En je volgend antwoord als je een nieuwe categorie krijgt. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen.
0: Ja, en uiteindelijk is de bedoeling dat je aan het einde van de week op de vrijdag tijdens Air Friday de hoogste score hebt om die airfryer dan te bemachtigen. Op dit moment staat die hoogste score op 6. En Danielle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: 7 punten of meer. Dat is eigenlijk een beetje wat ik voor je aan het manifesteren ben op dit moment.
3: Ja, dan gaan we ervoor, toch?
0: Oké, goed zo. Dat is precies het motto. Hey, wat is jouw startletter?
3: Ik had gedacht de D van Danielle.
0: Hartstikke goed. Een bekende Nederlander.
3: David Kabouter.
0: Schoolvak.
3: Duits.
0: Beroep. Dat klopt niet. Nee,
2: moet een R
0: Kabouter
2: zijn.
0: Moet een R zijn. Schoolvak met een R.
3: Schrikenen.
0: Beroep.
3: Nederlands spoorwegovergangaar.
2: Huh? Een beroep.
0: Een N. Klopt, Danielle.
3: Neuroloog.
0: Oké, wie kent je uit?
3: Groningen.
2: Ja.
3: Nee, ik ging al meteen mis.
0: Ik bleef bij de D hangen. Sorry hoor, Danielle, maar Wijnand zit hier maar ook een partijtje teleurstellend.
2: Ja,
0: maar,
2: ja. Ik had gewoon gehoopt, je ging wel goed van start. David de Kabouter, ik weet nog David de Kabouter, dit bekende Nederlander. Maar toen dacht jij natuurlijk even, ik moet die D hebben. Maar je moet dus de laatste letter van dat antwoord hebben.
3: En dat weet ik.
0: Het kan soms gewoon gebeuren. En weet je, volgende keer beter.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
2: Is het David de Kabouter of Paulus de... Ik dacht Paulus de Boskabouter.
0: Oh, dat zou ook wel kunnen.
2: Ken je iemand een David de Kabouter? Even kijken hoor. David de Kabouter. Oh, sorry. Oh, ja, maar dat is gewoon een film. Dus David de Kabouter is gewoon een bekende Nederlander.

0: ochtendshow van 3FM. Milky en Melgrab, Just the Way You Are.
1: Met zometeen jouw kans om samen met Jamie... Het is geen grap, het is echt waar. Samen met Jamie volgende week naar Bad Bunny te gaan... in het Gelredome in Arnhem.
0: Ja, heb ik alleen wel je hulp in nodig.
1: Heb je nog voorkeur trouwens? Man, vrouw of maakt het je echt niet uit?
0: Nee, dat moet zo eerlijk mogelijk gaan natuurlijk. Dat
1: als het
0: gaat
1: maar
0: gewoon
1: een fan
0: in de tombola.
1: Ja.
0: En degene die eruit komt, dat is het.
1: Elke dag twee vragen. De eerste vandaag is al geweest. Een ABC'tje, een lyric. En Jamie moet raden wat het betekent om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen bij dat concert.
0: Want het is in het Spaans.
1: Het is in het Spaans.
0: En dat kan
1: dat is
0: ik niet.
1: Bunny.
0: Nee. Die man die zingt in het Spaans. En ik heb geen idee. En dat willen we leren.
1: Juist. Dus dat leren we aan de hand van die quizjes. Zometeen weer een nieuwe quiz. Jij kan meedoen. Zit je bij het goede antwoord, dan maak je dus ook kans om met haar naar Bad Bunny te gaan. Eerst het laatste nieuws. Het is 8:55. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Meer dan 800.000 Nederlanders wonen in een buurt met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Een grote groep maatschappelijke organisaties trekt daarover aan de bel bij het kabinet. Het gaat onder meer om Natuur en Milieu, de Woonbond en de ANWB. Die zeggen dat vooral in steden de temperatuur tijdens een hittegolf enorm oploopt door alle stenen en beton. Een grasveld of een rij bosjes kan er een enorm verschil in maken. Het kabinet zou volgens de organisaties met regels moeten komen waarin staat hoeveel parkjes en bomen er minimaal moeten zijn in een buurt. In Rotterdam is een jongetje van 2 overleden nadat hij uit een raam is gevallen. Het kindje viel vanaf de 2e verdieping van een huis in de wijk Sjaarloos. We weten nog niet hoe dat gebeurd is. Het jongetje van 2 is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Irene Wüst wordt de Nederlandse eindbaas voor de Olympische Spelen. Ze volgt Pieter van der Hogeband op als chef de mission. Eerst tijdens de Spelen in Los Angeles in 2028. En als dat goed gaat, wordt de oud-schaatster ook verantwoordelijk voor de Winterspelen in 2030.
3: Het WK voetbal.
2: En Iran heeft zijn eerste wedstrijd op het WK erop zitten. Het werd vanmorgen vroeg 2-2 tegen Nieuw-Zeeland. Tijdens het duel waren er veel protesten van tegenstanders van het Iraanse regime. Mijn collega Noortje zag veel mensen die met de oude Iraanse vlag van voor het regime het stadion in wilde.
4: Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Die moesten mensen weggooien of ze moesten het stadion uit. Je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: Zo, maar dus de FIFA laat niet toe dat er andere vlaggen dan de officiële vlaggen van een land naar binnen gaan.
2: Ja, ja, want anders wordt het natuurlijk politiek. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij het Songfestival. Hè. We willen vooral niet dat het altijd politiek wordt allemaal. Maar goed, die Iraniërs hebben zich wel van zich laten horen. Ook buiten het stadion trouwens, hoor. Voor en na de wedstrijd.
1: Ja, joh, het lukt ze wel. Ja.
2: Het weer nog even. Nou, een mix van zon en wolken vandaag. In het oosten kan nog een buitje vallen vanmorgen. En het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog 194 kilometer. Daar staat de teller nu op. Meldingen komen van de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor naar de West, kwotte auto, een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Dordrecht Centrum. Staat weer een te hoog voertuig, een half uur vertraging. A28 Groningen richting Zwolle, voor Zwolle Noord een half uur. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweert is een ongeluk.

0: voorkomen. Het gaat 23 graden worden en daarna alleen nog maar warmer en warmer de aankomende dagen. En er hoort dan natuurlijk wel een beetje de bouza bij met McNerry.
1: Heerlijk, ja. Zuid-Amerikaanse temperaturen en we zitten sowieso in die Zuid-Amerikaanse vibe, want... Of Midden-Amerikaanse vibes, moet ik officieel zeggen, als ik de topo moet geloven.
0: Puerto Rico.
1: Ja, en onderdeel van het grote Amerika. Maar vooral thuisland van niemand minder dan Bad Bunny. Klein beetje Engels, maar vooral veel Spaans. En een paar maanden geleden hadden we het hier al over... dat zoveel fans, voorafgaand aan het concert van Bad Bunny in Europa... al Spaans gaan leren, omdat ze willen begrijpen wat er gezongen wordt.
0: Nou ja, en ook omdat als je naar het concert gaat... je het wel gewoon wil mee kunnen zingen, want dat is natuurlijk het allerleukste.
1: Volgende week is het zover, dan is hij in Nederland... en jij maakt kans om samen met Jamie naar dat concert te gaan. Het is eigenlijk heel simpel. 10 quizvragen over de komende periode... waarvan Jamie er 7 goed moet beantwoorden om genoeg punten te verzamelen... om die kaarten voor jou en voor haar te verdienen. Ja. Score staat op 2 op dit moment.
0: Ja, ik moet je heerlijk, dat is meteen een disclaimer... ik ben gewoon niet goed in Spaans. Ik weet echt helemaal niks. Nou ja, de 2 woorden, hallo en doei, en that's it. Dus het zou ook fijn zijn als je me er even bij helpt... als je enthousiast bent om naar Bad Bunny samen met mij te gaan. Alsjeblieft, help dan vooral. Want het zou natuurlijk wel leuk zijn als dat uiteindelijk dan zou gebeuren... en we minimaal die 7 punten weten te scoren.
1: We hebben lyrics van bekende platen van Bad Bunny... en de vraag is, wat zingt hij hier precies? Het is een ABC'tje, dus je krijgt de opties. Luister mee, het gaat over Titi.
0: Titi.
1: Ken je het ooit van Titi gehoord?
0: Nou, weet ik wel, zoals een tante zijn of zo.
1: Nou, dit is Titi en luister heel goed.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Hey.
1: Ja, nog een keertje.
2: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Hey.
1: Wat betekent dit?
0: Het is toch zo zwoel en heerlijk als je naar
1: iemand
0: luistert.
1: Pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Hey, Titi is A. Vroeg me of ik langs kon komen en haar kon verwennen. Vanaf vandaag schreeuwt ze mijn naam, dus morgen ook. Of B. Hey, Titi vroeg me of ik er even kon bellen. Even kon bellen. Vandaag heb ik er geen tijd voor. Morgen misschien wel. Hey. Of C. Hey. Titi vroeg me of ik veel vriendinnen heb. Veel vriendinnen. Vandaag heb ik er 1, morgen een ander. Hey! Ja, sorry, maar deze moet je weten.
0: Ik weet het.
1: Ja, is het A, B of C? Ja. En je kan Jamie helpen en jezelf ook kwalificeren door het antwoord in te sturen.
3: Ik

0: Novias. Novia, Novia, Muchas, Novia, Muchas, Novia. Het is spannend, want we hebben twee kaarten liggen voor Bad Bunny. Eentje kan van Jamie zijn, eentje kan van jou zijn. Als je haar helpt en als je er samen uitkomt, als Jamie aan het eind van deze reeks die we de komende dagen spelen 10 vragen, 7 goed beantwoord, dan krijgt zij die kaarten en gaat ze misschien wel met jou naar Bad Bunny. En met jou bedoelen we in dit geval Nadie. Nadie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jamie en Nadie, de opgave was als volgt. Wat wordt hier gezegd of gezongen door Bad Bunny?
2: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Hey.
0: Titi,
3: Nadie, ben je eigenlijk een beetje fan van Bad Bunny?
1: Ja, zeker.
3: Oh, goed zo.
1: Kan je al een paar jaar. Ik heb geen kaartje kunnen kopen, helaas. Dus
3: okay.
1: Hopelijk dat...
3: Dus dat zou super zijn. En kan jij al een beetje Spaans, of niet?
1: Een beetje. Okay. Ik niet vloeiend. En het is wel eens beter geweest. Maar ik weet wel vaak van de woorden ongeveer waar het over gaat.
0: Okay, maar wat wordt hier gezegd? Wordt er gezegd, hey Titi vroeg me of ik langs kon komen en haar kon verwennen? Gaat het om Titi die vroeg me of ik er even kon bellen? Of Titi vroeg me of ik veel vriendinnen heb? Veel vriendinnen.
1: Voor mij is het C. Titi vroeg me of ik veel vriendinnen heb.
0: Jamie?
3: Ja, ik denk dat ook. Want Novia is vriendinnen.
0: We vullen vriendin in, oftewel antwoord C. En jouw naam schrijven we op, want jij hebt haar geholpen. Dus dat betekent dat we jou misschien ook wel gaan helpen aan die kaarten om samen met Jamie naar Bad Bunny te gaan.
3: Ja, zou leuk zijn, Nadie.
1: Ja, het zou echt heel super zijn.
3: We gaan ons wel best doen.
0: Nadie klinkt ook wel als iemand die het gezellig met jou zou kunnen
3: Jamie
0: hebben.
3: Jamie en Nadie naar Bad Bunny, weet je, klinkt leuk.
0: We horen het volgende week.

0: Can't Drive Safe van Mel Smith en Nel Horn.
1: Zometeen tijdloze tracks met Breukje. Is het Breukje weer terug? Ja, wel, Breukje is er gewoon weer. Gisteren nog Sebastian Okhuis, maar Ivo van Breukelen is erbij. Met zometeen onder andere, deze is tijdloos. Elton John en I'm Still Standing. Oh,

0: Wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
10: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. 2,49. Ja, echt alles.
11: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
12: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Pakken ze een podium?
19: Pakken ze een podium?
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.

0: is een oud-Romeins badhuis ontdekt. NOS op 3. Ja, met bijna 5000 vierkante meter oppervlak is het het grootste Romeinse badhuis dat ooit in ons land is gevonden. En dat is heel bijzonder, zeggen de archeologen die het opgraven.
1: Dit is heel bijzonder, ja. Dit is een van de grootste opgravingen in de Romeinse stad Nijmegen. De Romeinse stad Ulpia Noviomagus lag niet op de plaats van het centrum van Nijmegen, maar in Nijmegen-West, aan de Waal.
0: En delen van het complex zijn goed bewaard gebleven, met chique marmeren baden. Ze hebben ook spullen gevonden waaraan je ziet dat de bewoners van Nijmegen in de Romeinse tijd best rijk waren. Zo zijn er sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De afgelopen dagen is het onrustig in Indonesië. In verschillende steden gingen mensen de straat op. Correspondent Mustafa Margadi in Jakarta vertelt waarom ze protesteren.
2: De regering die nam vorige week het besluit om de subsidie van een aantal brandstoffen op te heffen, waardoor de prijzen met meer dan 30% stegen. En dat was wel de druppel voor veel Indonesiërs, want het is de middenklasse die daardoor buitenproportioneel geraakt wordt. En die hebben het al moeilijk zat, economisch gezien.
0: Binnenkort mogen de demonstranten op bezoek bij de vice-president en kunnen ze hun problemen aankaarten.
3: Het WK voetbal.
0: Ja, het is wat je noemt een first world problem, een luxe probleem. Maar online wordt volop gemopperd over het tenue van het Nederlands elftal, schrijft Hart van Nederland. Tijdens de wedstrijd tegen Japan vonden sommige kijkers het oranje van de shirts en broekjes te fel. De oplossing ligt volgens Hart van Nederland bij jezelf. Het is het makkelijkst om de instellingen van de tv aan te passen. Deze tech-expert legt uit hoe dat moet.
4: Standaard staan vaak tv's op dynamische beeldmodus. Daar zou je me al vanaf kunnen halen bij de volgende wedstrijd van oranje. Dan zet je hem even op de film- of cinema-modus. Trekt er al heel wat kleur uit. En als je nog eventuele contrast- en kleurversterkers hebt, zet die ook even uit op je televisie. En dan gaan we gewoon naar die finale. Ja, toch?
0: Heb ik nog het weer? Nou, de dynamische weermodus staat aan vandaag. Een mix van zon en wolken. In het oosten nog een buitje vanochtend. En het wordt vandaag.

0: Utrecht voor knooppunt Rijsweert. 20 minuten vertraging. Heel veel sterkte en een goede reis.
1: En zo meteen door je IPO.
0: 3FM.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzicht.
6: Vindt altijd laag. Lekkere van Albert
0: Heijn. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner.

0: ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: 3FM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Mr. Know-it-all. Hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Tot 10, 12 uur. Zo, dat zou lekker zijn. Tot 10 uur. Hey. Tot

van tijdloze tracks. Nogmaals, tot 12 uur alleen maar tracks die blijven plakken. Nu bijvoorbeeld eentje uit een genre wat sowieso natuurlijk bestaat bij de kunst van het samplen.

0: weet jij wel welke er aankomt nu, hè?
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
0: Ja, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Gast erop.
0: En zo is het. Na zijn dood uitgebracht. Overleden

3FM. 2009 was het jaar waarin Michael Jackson overleed. Niet heel gek dat hij natuurlijk ook wereldwijd de meest gezochte artiest was op Google. Maar iemand die dat jaar bijna net zoveel werd opgezocht online was de mevrouw met de naam Lady Gaga. Kwam allemaal omdat deze in dat jaar een gigant...

Outcast, Roses. Hoor je een tijdloos straks met 3FM. Goedemorgen. En de bloemen, om het daar maar eens over te hebben. Die gaan ook naar mijn lieve collega's Barend en Nelly. Die zijn in Texas om live verslag te doen van het WK voetbal met een mobiele studio in een camper. Een roze camper wel te verstaan, zijn ze elke middag te horen vanuit de USA. En het mooie is, al hun avonturen kun je ook volgen via de socials. Zo zag ik dat ze gisteren ook al bij een echte Texas rodeo zaten. Hoe leuk is dat? Hartstikke leuk. Vanmiddag weer vanaf 4 uur, Barend en Benner vanuit de USA. Tijdloze tracks met 3FM, het

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
1: lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18. Ster.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1+1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1+1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2+1 gratis.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: van 10 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dat er een akkoord is tussen de VS en Iran betekent niet dat tanken meteen een stuk goedkoper wordt. NOS op 3. Gisteren kwam er buiten dat de landen het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot een eind aan de oorlog. Onderdeel daarvan is dat de straat van Hormuz, als het goed is, eind deze week weer open gaat. De olieprijzen zijn sindsdien flink gedaald, maar dat is niet meteen te merken aan de pomp, zegt deze brandstofexpert tegen BNR.
2: De duur ingekochte voorraad willen de oliemaatschappijen uiteraard niet met verlies verkopen. Ja, door langer te wachten met het verlagen van de pompprijzen worden ook risico's afgedekt en blijft de winstmarge intact. En er is nog steeds heel veel onzekerheid.
1: Hij denkt dat het in kleine stapjes zal gaan van 1 à 2 cent en dat het nog maanden kan duren voor de prijzen weer op het niveau zijn van voor de oorlog. In Nijmegen is een enorm Romeins badhuizencomplex ontdekt. Het is veel groter dan de badhuizen waar we tot nu toe van afwisten. Het complex komt uit de 2e eeuw na Christus en was volgens de archeologen een behoorlijk chique tent. De Australische scheidsrechter die dit weekend een white power gebaar maakte op tv, wordt niet gestraft door de FIFA. Sean Evans was zondag assistent videoscheidsrechter en toen het VAR-team werd voorgesteld maakte hij in beeld een teken dat vaak wordt gebruikt door extreem rechts. De FIFA zegt dat hij geen regels heeft overtreden. Evans zelf zegt dat hij het gebaar niet met opzet maakte. En het Rode Kruis maakt zich zorgen over de gevolgen van El Niño. Het klimaatfenomeen waarbij er door opwarming van oceaanwater extreem weer ontstaat. El Niño komt eens in de zoveel tijd voor, maar dit jaar wordt het een zogenaamde super El Niño. De heftigste in bijna 80 jaar. Het kan in veel landen bijvoorbeeld zorgen voor droogte, overstromingen en mislukte oogsten. Het is niet te voorkomen, maar het Rode Kruis wil zich er wel graag op voorbereiden.
3: We kunnen wel de mensen erop voorbereiden dat de gevolgen voor mensen minder zullen zijn. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. De ene is soms al maanden of weken van tevoren ervoor zorgen dat er op tijd hulpgoederen komen, zoals voedsel, nu al water, hygiënepakketten, maar ook chloortabletten. We bouwen watertanks, dat soort zaken.
1: Het Rode Kruis zegt dat ze veel meer geld nodig hebben om alle landen te kunnen helpen. Het weer, ja, wat zon, wat wolken. In het oosten nog een buitje. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
0: Dankjewel Martijn. Jojo. Weer een verkeer door de ANWB. Krijgt twee langste vertragingen in Nederland. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet daar 11 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En weer onder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweerd. Daar is je vertraging

0: zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja.

0: achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.
7: Hi, I'm Harry Styles.
6: Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Ivo van Breukelen.
8: En hele goedemorgen. Je luistert het programma met alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM. Met zometeen The Killers. Lord komt eraan.

Lord, you're the team met 3FM. Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen. Ik heb een klein stukje vertraging op de lijn, neem me niet kwalijk. Het is een stukje Oliver Tree te luisteren, die ons ook ontvallen is, helaas. Het is een bijzondere week. Sinds gisteren maak je bij 3FM kans op 2 tickets voor een concert van Harry Styles in Wembley, Londen. Wat eraan zit te komen, betrekkelijk snel al, 3 juli is dat. Inclusief reis, verblijf, trein of vliegtickets. Een hotelovernachting en 150 euro zakgeld. Het enige wat je moet doen is appen naar de studio via de NPO Luisterapp waarom jij naar Harry Styles moet. Maar dat doe je pas op het moment dat je 2 tracks van Harry Styles achter elkaar hoort hier bij 3FM. Dus als je 2 tracks van Harry achter elkaar hoort, dan heb je als de sodemieter naar de studio via de NPO Luisterapp waarom jij naar Harry Styles toe zou moeten. Niet alleen ik wil winnen, of ik wil, of ja, of je naam. Nee, laat echt even weten wat de reden is waarom jij die ticket zou moeten krijgen. Wanneer Harry Styles 2 keer achter elkaar hoort hier bij 3FM en je weet het maar nooit, het kan elk moment gebeuren. Nou, niet nu dus, dat is dan duidelijk. Dit zijn namelijk The Killers, Mr. Brightside, bij 3FM.

hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Een hele goede morgen. Zometeen maak je kans op een bakje breuk weer, hè? Het levenselixer te winnen als je meespeelt met Breukensblend. En weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten. Dat is allemaal hartstikke lekker.

Ja, sorry hoor. Sorry voor deze 5 Seconds of Summer jumpscare. Nee, het was niet 2 keer Harry Styles achter elkaar. Mensen boos. Nou, boos is niet het goede woord, maar mensen op het verkeerde been gezet. Dat wel. Je weet het, hoor je deze week 2 keer Harry Styles achter elkaar op 3FM. Dan maak je kans op tickets in de hele Rimram Forse concert op 3 juli, Wembley, Londen. Alle info 3FM.nl. Is het weer tijd om het levenselixer weg te geven. Een bakkie breuk als je meespeelt met Breukies Blend en weet te raden welke 2 tracks er in de mashup van vandaag zitten. Als je het antwoord zo weet, dan kun je dat insturen via de gratis NPO Luisterapp en dan maak je kans op een bakkie breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kan voor jou zijn, laat het weten via de NPO Luisterapp als je weet welke 2 tracks in deze mashup zitten.

Twee tracks zaten in deze mashup. En als je het juiste antwoord hebt, dan maak je kans op een bakje breuk, een zak luchtdicht verpakte koffiebonen, gemalen koffie of thee. Kom maar door via de MBO Luisterapp. Ondertussen zometeen hier bij 3FM Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll, Another en 54 Ultra hoor je met Talk To You. Na The Band With Three Stripes, Oasis en Wonderwall 3FM.

0: kerst was. Want wat schreef jij in je appje?
1: Eminem met Houdini en Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head.
0: Dat is hartstikke goed natuurlijk. Dat heb ik jou van Bakkie Blok op. Die waren op, zei je, hè?
1: Ja, die waren op.
0: En dan hebben, dan hebben we het over de bonen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Wat lekker.
1: Hele bonen.
0: Gaan we kakelverse bonen naar je opsturen. Dank voor meespelen en een mooie dag.
1: Geweldig, dankjewel. Jij ook.

0: isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
4: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: vind je bij Bol.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen, €12,99. Prachtige prijs.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Obelie, alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
15: Goedemorgen, zo meteen in tijdloze tracks hoor je The Magician. Ook de Black Eyed Peas komen eraan met Where is the Love? En eerst het nieuws van 11 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen. Grote kans dat je niet op mij zit te wachten.
17: NOS op 3.
16: Want steeds minder mensen volgen het nieuws. 6 jaar geleden had 61% van de Nederlanders veel interesse in nieuws. Dat is nu nog maar 45%, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren laten het nieuws vaker links liggen. Steeds vaker vinden mensen hun nieuws op social media, terwijl ze weten dat de info daar niet altijd betrouwbaar is. Mensen hebben nog wel veel vertrouwen in ouderwetse journalisten. Nederlanders noemen de NOS het meest betrouwbare nieuwsmerk, gevolgd door persbureau ANP en het RTL Nieuws. Afhaalrestaurants zijn verslaafd aan plastic. Ze maken volgens de AD nog volop gebruik van plastic bekers, bakjes en bestek, terwijl er allerlei regels voor zijn. De krant deed een steekproef van 110 afhaalwinkels in 12 steden. Bij meer dan een kwart kun je nog plastic rietjes krijgen. Die zijn officieel al sinds 2021 verboden. En bij 63% krijg je een gratis plastic tasje, terwijl je daar eigenlijk voor moet betalen. Viktor Orbán wordt definitief nooit meer premier. De oud-baas van Hongarije werd in april verslagen tijdens de verkiezingen. En het Hongaarse parlement zorgt er nu voor dat hij nooit meer terugkomt als premier. Ze hebben de grondwet gewijzigd, waardoor iemand maximaal 8 jaar premier mag zijn in Hongarije. En die termijn heeft Orbán er al op zitten. En Jip en Janneke, pluk van de pettenflat. Dikke kans dat jij ook bent opgegroeid met de tekeningen van Fiep Westendorp. En vanaf vrijdag krijgen 150 van haar originele illustraties een bijzondere plek, namelijk het Rijksmuseum. De conservator legt uit waarom deze tekeningen voor kinderen een plekje verdienen tussen de grootmeesters.
0: Nou, ten eerste omdat het supergoed is en het hoort totaal bij de 20e eeuwse geschiedenis en beeldcultuur van Nederland. En de kwaliteit is heel hoog. Ze is naar de kunstacademie gegaan. Ze weet alles over perspectieftekenen en anatomie. En het is gewoon eigenlijk heel erg virtuoos. En dat zie je misschien pas als het hier aan de muur van een museum hangt.
16: Vanaf vrijdag dus Fiep Westendorp in het Rijksmuseum. Het weer, nu nog aardig wat bewolking, maar vanmiddag is er volop zon en staat er weinig wind. En ook vanavond blijft het lekker lang zonnig. Het wordt 20 graden in Friesland tot 25 graden in Limburg.
15: Thanks for that. Jojo. Mooi nieuws, nog meer mooi nieuws wou ik zeggen. Nederland is officieel filevrij.
8: En zo meteen hoor je Ivo.
15: 3FM.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Hey jij daar!
22: Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
22: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
21: Prijsvrij vakanties.
23: Pakken ze podium?
24: Pakken ze podium?
23: Pak zelf eens een podium.
25: Pakken ze podium.
26: Pakken ze een podium.
27: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
21: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
28: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
32: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
33: Mart, wat ga je doen?
34: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
35: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
36: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
35: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en
30: Promovendum. Verzekeringen voor hoger.

0: Mart, wat ga je doen?
1: Nu ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
2: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Balletje wordt opgegooid, komt stil te liggen op een vakje. Daar hangt een categorie aan. En dan weten we meer. Dan kunnen wij ook weer door, hè? Dat is meteen een nieuwe request hier bij DFM. Eerst tijd voor een plaat om toch een beetje bij af te koelen. Werd geschreven toen de gitarist van de band in New York verbleef tijdens een horrorwinter. Was het toen zo rond de -20 graden Celsius. Nou, daar zat inspiratie in. Foreign.

0: vaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in het

0: De vervangster afgelopen weekend op Best Kept Secret, Pommelie Thijs. En Mo deed ook nog een moppie mee op het podium. Dat was fantastisch. De foto's zagen er ook top uit. Jorden, het midden bij 3FM. Ja, zo is het gewoon weer tijd geworden om een balletje te laten kletteren op het metaal van het roulettewiel. Om erachter te komen met welke, in welke muzikale categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Spannend moment weer, eerlijk is eerlijk. Zeker als je het een dag niet... Ik was er gisteren niet, dus dan heb je het een dag niet gedaan. En dan dat is toch die gokverslaving die dan weer om de hoek komt zitten. Dan wil je gewoon weer dat balletje horen.
1: Nou, we laten er wel geen gras over groeien.
0: Nee, dat doen we ook niet. Rob Jansen, dankjewel voor het lenen van de pauken. Here we go. Het koetluk in de handen blazen. Heerlijk. Oké, gaan wij er even uit voor een hydration break. En we zijn terug. En volgens mij is er
1: weer een. Is het balletje wel gevallen, ja. Dus dat is even voor de audio even wat minder. Maar hij is echt gevallen en het is geworden. Moet ik even goed kijken. Ja, en dat is wel hartstikke leuk, hoor. Het is gewoon de nummer 6 zwart.
0: Oh, dat is heel leuk. Dat is de categorie boybands namelijk. Nou, dat is toch top. Bijvoorbeeld iets van... One Direction.
1: NSYNC.
0: NSYNC, The Backstreet Boys.
1: Take That.
0: Een Nederlands soap-acteursbandje uit de jaren 90, For Fun.
1: Wanneer is iets een boyband?
0: Als het dus een band is bestaande uit boys. Blue.
1: The Opposites.
0: Volgens mij moeten het er wel meer dan twee zijn, anders is het een duo.
1: De jeugd van tegenwoordig?
0: Nou, bijvoorbeeld, ja. Kan wat mij betreft gewoon in die categorie. Kom maar door met jouw ultieme tijdloze track in de categorie boybands. Er zit geen vrouw in Coldplay, hè?
1: Nee.
0: Nee,
1: nou.
0: Dan ga je al. Laat me weten, welke ultieme tijdloze boyband track zou je willen horen? Laat me weten via de NPO Luister. Ondertussen zometeen gewoon wel ook wat dames, hoor. Ellie Goulding komt eraan met Light. Shanna Spyro hoor je zo met Material Lover. En eerst dus Coldplay, The Scientist in tijdloze tracks bij 3FM.

helemaal niet in de gelegenheid voor een gesprekje op de radio. Dus dat hielden wij vrij kort. Komt nu wel weer een appje binnen van Loes. Super bedankt dat jullie de Backstreet Boys gaan draaien. Dat had ze aangevraagd namelijk. Ze had gestuurd welk liedje dan ook. Zo kom ik mijn dag wel door. Sorry dat ik niet in de gelegenheid was voor een gesprekje. Ja, dat geeft helemaal niks, Loes. Dat kan gebeuren. Ja, ik dacht, laten we gewoon eens even lekker deze plaat draaien van de Backstreet Boys. As long

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met ons.

0: bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ik heb veel superpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Domino's.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: eerst naar het nieuws en dat krijg je van Stef Bandstra.
1: Tim Hart, goedemiddag. In België is een jarenlange zelfstraf geëist tegen een man die 7 mensen doodreed. NOS op 3. Als daar het Belgische Openbaar Ministerie ligt, gaat die man 27 jaar de cel in. 4 jaar geleden reed hij met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. En afgelopen vrijdag werd hij al schuldig bevonden door de jury, zegt deze verslaggever.
2: De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
1: Ja, de eis is dus bijna 30 jaar celstraf. En morgen bepaalt de Belgische rechter welke straf die hardrijder krijgt. In Californië is een Amerikaanse bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden van die B-52 zijn om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte bij Los Angeles. Een opvallende wissel dan bij het Tunesische voetbalelftal. De coach is vervangen. Sabri Lamouchi werd gisteren meteen ontslagen nadat Tunesië een pak slaag kreeg van Zweden en met 5-1 verloor. Zijn opvolger is de Fransman Hervé Renard. Hij is een serie bondscoach, want eerder stond hij al langs de zijlijn voor Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. En als je op dit moment langs de Broekpolder in Zuid-Holland rijdt en er allemaal middeleeuwse figuren ziet rondlopen, nou, schrik dan niet. Er worden namelijk opnames gemaakt voor een film met historische veldslagen erin. En de streekomroep nam een kijkje.
3: Het is geweldig eigenlijk. Het is echt een feest om mee te maken. Het trekt ook heel veel bekijkers, vind ik altijd wel leuk. Ik heb heel veel mensen eigenlijk allemaal klaarstaan in goede outfits. En dan heb je hees, dus dan heb je die rook. En dan zegt iemand actie en dan oh, knal. Die denkt, ja man, dat is fantastisch, hè. Fantastisch.
1: Ja, die avonturenfilm is een mix van waar gebeurde geschiedenis en fantasie. En de première is in 2027. We hebben nog weer voor je. Nou, het ziet er goed uit hoor allemaal. Vanmiddag veel zon bij 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En ook vanavond. Overal droog. Ja, dat zou ik zeggen.
0: Sorry Stef, ik was net iets te enthousiast.
1: Is oké.
0: Wil je nog 1 keer doen of is het goed zo?
1: Nee, vanavond blijft het overal droog.
0: Mooi, dankjewel.
1: Doei.
0: God, ik heb echt zo'n ontzettende dinsdag. Wacht even, nu heb ik allemaal knopjes aangedrukt die het niet doen. Deze. 3FM. Dan deze. Ja.
4: Scoren bij Jumbo. Kia Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Da. Domino's.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.

0: durf eigenlijk geen knopje meer in te drukken nu. Ik ben bang dat ik alles verziek. We gaan het toch proberen.
1: 3 juli. Wembley Stadium, Londen.
2: Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld,

0: 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ik durf eigenlijk geen knopje meer in te drukken nu. Ik ben bang dat ik alles verziek. We gaan het toch proberen.
2: 3 juli. Wembley Stadium, Londen.

de 3 over 12 van dinsdag 16 juni. Met op nummer 3 vandaag de grootste stijger in de online streaming. Na het concert van afgelopen zondag in de Ziggo Dome, Olivia Dean. Je hoort haar samen met Sam Fender. Dit is Rain Me In.

Me Again. 3 over 12. Hij is eigenlijk alles. DJ, producer, hij is de broer van Britse songfestivalkandidaat James Newman. En hij is ook zanger. Nou, dat weet je misschien en dat kon je zojuist ook goed horen. John Newman. En daarnaast is hij vandaag ook een jarige John. Job. Jarige Job. Blaast vandaag 36 kaarsjes uit. En werkt ondertussen vooruit aan een van zijn megasets op Tomorrowland 2026. Want hij heeft heel lang liedjes gezongen en heeft zichzelf op een gegeven moment omgeturnd naar DJ. En daar is hij ook buitengewoon succesvol mee. Love Me Again hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12. Het is de lijst met de belangrijkste liedjes en de meest relevante artiesten van vandaag. Iedere werkdag na 12 uur breng ik, mijn naam is Martje, even op de hoogte van alles wat er gebeurt in muzikaal land. Ja, ik ga het weer doen. Ik ga voor de nummer 1 Nederland in 2 splitsen. Dan hoeft het dus een keertje niet met vind jij koriander lekker? Of wat vind je van Crocs? Maar we gaan het even muzikaal gezien doen. Sommige plekken in het land gaan mensen de komende 3 minuten helemaal uit de stekker. En sommige mensen moeten even netjes tot de 180 tellen met een klein washandje in de nek. Maar we kunnen er niet onderuit. Het meest gestreamde liedje van eigen bodem. En het meest gestreamde liedje van de afgelopen 3 dagen is Cheerio van Justin de Wild. Je hoort hem bovenaan de 3.

daarna om de 3:12 van 3FM van vandaag stond Justin de Wild met Cheerio, meest gestreamde Nederlandse liedje van de afgelopen dagen en eigenlijk al maanden bijna onafgebroken bovenaan. Ik zat wel te denken van de week, in het kader van het WK, denk ik dat Justin de Wild wel echt een kans gemist heeft om hier een WK-plaat van te maken. Ik zat ernaar te luisteren en ik dacht, zolang ik de scheids niet hoor fluiten, ga ik niet naar buiten, wij worden kampioen. Het gras

Het is 3FM, je hoort de Taylor Swift. Stel je voor dat ik nu zou aankondigen... Hallo, ik ben Martje, luister naar 3FM... en ik ga de komende 21 minuten een verhaal vertellen. Dat kan niet, toch? Onze kompies kunnen dat toch niet meer aan... zonder dat er ergens in de hoek ook Subway Surfers te bekijken is... of mensen die in Minecraft een huis aan het bouwen zijn of zo. Gen Z-breinen zijn er gewoon helemaal niet meer op gebouwd. Maar Taylor heeft het toch geflikt. Die heeft de labtekst van 21 minuten... wel met allemaal prachtige inhoud weten op te sommen. Dat deed ze omdat ze sinds afgelopen zaterdag met haar 36 jaar... de jongste vrouw ooit is geworden in de Songwriters Hall of Fame. Amerika is ongeveer de belangrijkste titel die je kan krijgen als artiest. Ooit gecreëerd om muzikale bijdragen van legendarische liedjeschrijvers... uit allerlei genres te eren, te bewaren en te vieren. En haar speech duurde, nou, ik denk ongeveer net zo lang als een half album. Alleen een half album van Taylor Swift, daar gaat 2,5 jaar werk in zitten. En deze speech had ze vrij snel gedaan. Ik wil je toch aanraden, misschien dat dit je dan inspireert... dat je naar artiesten kijkt en denkt... als ik maar mooi vertel, dan kunnen mensen 21 minuten aan mijn lippen hangen. Mijn lieve zusje is een maand geleden getrouwd. Daar waren ook mensen die dat idee hadden. Ik heb daar wel geleerd wat de kracht is van een korte speech. Bij de radio heb ik ooit geleerd, less is more. Met minder woorden kan je soms meer vertellen omdat het beter blijft plakken. Dat geldt voor speeches vaak wel, behalve als je zo'n poëet bent als Taylor Swift. Dan kan het. I knew it, I knew you. Zo heet haar.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

met gelijkwaardige bangers aan deze Bebe Rexha. Dirty Blonde heet haar nieuwe album, afgelopen vrijdag uitgekomen. Staat onder andere weer een samenwerking met David Guetta op. Ze heeft helemaal haar dancekant omarmd. Sommige zangeressen worden een soort dancevocalist en dan zijn ze de featuring op allemaal DJ's hun platen. Dat is op zich best wel aardig. Bebe Rexha is zelf gewoon echt een dance queen en zij mag DJ's uitzoeken om met haar een liedje te maken. Zo heeft zij het gefixt. Onder andere Faithless ook. Zij remakte een liedje van Faithless en het werd uiteindelijk New Religion. Hey, je hebt toch van die artiesten die als soort Nederlandse huisbands voelen, die niet uit Nederland komen, maar hier zo regelmatig op de podia staan. Ja, dan zeg ik dit, dan ga ik weer nadenken. Dan weet ik het weer niet. Behalve dat Olivia Dean, denk ik, al voor de derde keer dit jaar in Nederland heeft gestaan. Festivals aandoet, weet ik veel. Er zijn van die bands, daar kan je gewoon op vertrouwen. Of artiesten, die komen gewoon vaak naar Nederland toe, omdat ze het hier leuk vinden. Counting Crows is een goed voorbeeld. Ben ik fan van en staan hier elk jaar, elke twee jaar wel, omdat ze hier veel succes hebben gehad. Keen is ook een aardig voorbeeld. Nou, komen we er toch. En van deze band heb ik ook het gevoel dat ze elk jaar wel een festivalletje aandoen, een show doen, of ze nou iemands voorprogramma doen, of een eigen show hebben, zoals dit jaar op 9 oktober. Dan staan ze weer in Nederland. Hun naam is Simple Plan. Je hoort ze bij 3FM met Welcome to My Life.

0: Lil Nas X. And that's what I want. Ik ben zeer benieuwd wanneer er weer een keertje nieuwe muziek over hem gaat komen. Het is een tijd voor Lil Nas X nadat hij naakt met zijn piemel liep te zwaaien en de politieagent aanviel. Oké, lachen, maar dat is wel precies wat hij gedaan heeft. Is hij naar een afkikkliniek gestuurd en zo. Hij heeft wel een aantal keer laten weten dat het daar goed met hem gaat. Maar verder weten we niet zoveel van hem. Ja, in een jaar waar zoveel artiesten je links en rechts inhalen terwijl jij aan jezelf aan het werken bent, lijkt me dat een taaie sessie. Dus ik ben zeer benieuwd wat er van Lil Nas X gaat komen, of hij een hele andere kant op gaat. Maar tot die tijd zullen we toch met andere nieuwe releases moeten doen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En dan is daar altijd wel iemand die er absoluut geen gras over laat groeien. En het is, er is niet eens tijd om te zaaien, want ze blijft maar met nieuwtjes naar ons toe komen. Het laatste nieuwtje is een heel nieuw album dat afgelopen week dropte. Zelfs als zij geen muziek uitbrengt, dan is er altijd iets rondom haar gaande optredens, dingen. Altijd in positieve zin van het woord uiteraard. En nu is er afgelopen week een nieuw album van haar gekomen. Olivia Rodrigo. En ik zat een interview met haar te lezen. Wat blijkt? Zij is aan haar linkeroor 60% doof. En ik vind dat dus echt knap dat je, zeker op haar leeftijd, oudere artiesten gebeurt het bijvoorbeeld wel. Mijn grote held Paul Simon, die is ook bijna helemaal doof. En die moet dan helemaal aangepast optreden met allemaal moeilijke speakers om hem heen. En geen in-ears, want dan kan hij het allemaal niet horen. Olivia, geen enkel probleem. Doet de grootste podia, de grootste weides, de meest galmende arena's aller tijden. Dus na Paul Simon en Beethoven is zij de volgende artiest die met een half gehoor toch echt ongelooflijke bangers kan uitbrengen. Hoewel Beethoven bangers misschien een beetje raar verwoord. Nou, dit is haar nieuwste. Olivia Rodrigo, Stupid Song, 3FM. New York City.

vernoemd naar een specifiek type regenworm. Ofwel naar mensen die graag de hele nacht doorgaan en midden in de nacht opstaan. Ik denk dat tweede, gezien de sound van de muziek. En dat doet me dan weer denken aan onze collega's. Grote vrienden van de middagshow, Barend en Benner, die je iedere dag van 4 tot 7 hoort. Letterlijk iedere dag te horen deze week, want ze zijn in de USA. En je hoort ze op een vertrouwde plekje, zometeen na 4 uur. Ze zijn er om alles rondom het WK en natuurlijk voornamelijk het Nederlands elftal te volgen. En het zijn wel behoorlijke nachtbrakers, want ik zet eens eventjes te kijken. Zij zijn hier natuurlijk tussen 4 en 7 middags te horen. Maar wat betekent dat qua tijdsverschil voor Nederland en voor Amerika? Het is daar op dit moment 7 uur vroeger dan hier. 12 uur, 7 uur terug in de tijd, 10 minuten voor... 5, 6, weet ik niet. Ik kan niet goed genoeg overrekenen. Maar het is in ieder geval nog vroeg in de ochtend. Maar ze moeten eruit, want ze zijn zometeen om 4 uur weer aan de beurt. Alles vanuit Amerika rondom het Nederlands elftal hoor je vanmiddag van 4 tot 7. Iedere dag, ook vrijdag, ook zaterdag, op zondag. Dat was uiteraard hier.

0: Shakira, Burna Boy.
1: Die Die, hoorde je bij 3FM. Bijna 1 uur kan maar 1 ding betekenen. Binnen een paar minuten kan je hier de 3FM kantoorplant winnen. Het allerleukste ornamentje voor op je werkvloer. Hij brengt vrolijkheid, positiviteit. Hij brengt nieuwe zuurstof. Is ook wel belangrijk. We hebben net het raampje opengeknakt in de studio om ervoor te zorgen dat hier nog een beetje zuurstof naar binnen komt. Want je weet hoe dat gaat in kantoorpanden. En hij heeft het 3FM logo in het blad. Binnen een paar minuten kan hij van jou zijn.
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer Maart.
2: Met onder andere deze.

0: eens opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ruitschade?
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
11: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Bekijk nu de collectie van Keesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: 3FM. Heel goedemiddag, 1 uur en zometeen op 3FM hoor je Harry Styles. Maar hoor je hem 1 keer of hoor je hem 2 keer achter elkaar? Hoor je 2 liedjes van Harry Styles achter elkaar hier op 3FM... dan maak je kans op kaarten voor zijn concert in Londen... met vlucht en verblijf helemaal geregeld, dus stay tuned. Het is 1 uur, het nieuws krijg je van Stef Bandstra.
16: Goedemiddag, de rijken zijn gisteren alleen maar rijker geworden. NOS op 3. En hoe dat precies in elkaar zit, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Italië. Daar zijn 7 mensen opgepakt... die tijdens de Olympische Winterspelen afgelopen februari... het spoor hebben gesaboteerd. Zo werden bij Bologna en Venetië stroomkabels doorgeknipt. Hierdoor was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld. De mensen die zijn opgepakt, worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven hebben gebruikt bij de sabotage aan die spoorlijn. In Den Haag hoefden sommige ambtenaren vanochtend niet naar hun werk toe te komen. Afgelopen nacht is er brand uitgebroken in een oud schoolgebouw waar die ambtenaren werken na een explosie. Ja, toen het vuur ontstond, waren er binnen 2 beveiligers aan het werk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
17: Die waren er dus ook bij toen er wat naar binnen is gegooid. En die jongens die stonden hier net nog te trillen op hun benen, kregen een politiejas om zich warm te houden. Die zijn zich kapot geschrokken. Gaven wel al aan dat het al wat langer rommelt hier in de straat bij dit pand. Dat er eerder al geprobeerd is om vernielingen te brengen. Het is een behoorlijke bende hier.
16: Ja, bij de explosie zijn ook de ramen gesprongen in dat pand in Den Haag. En ook de buren zijn gitzwart. En gisteren zijn de allerrijkste op aarde nog een stukje rijker geworden. Want toen de beurzen in Amerika sloten, hadden de 500 rijkste mensen op deze planeet meer dan 330 miljard dollar erbij gekregen. En dat is de grootste stijging ooit, op één dag. Ja, hoe komt die megastijging? Het heeft te maken met de deal tussen Amerika en Iran. Beide landen hebben afgesproken dat de belangrijke zeestraat van Hormuz weer open gaat. En dat is dus goed voor de handel. En dus schoten alle beurzen in de plus. En schoten de vermogens van de allerrijkste op deze planeet dus ook omhoog. Het weer goed, ziet er goed uit hoor allemaal. Vanmiddag veel zon bij 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Vanavond blijft het overal droog.
15: Dankjewel Stef. Brief en verkeer dan van de ANWB. Twee files in Nederland. Op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Bij knooppunt Del heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 tussen Almere en Gorkum bij de afrit De Bilt staat een vrachtwagen met pech. Daar heb je daar twee rijstroken minder tot je beschikking. En op dit moment 10 minuten vertraging.
4: 3FM.
9: Ster. Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met twee accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
20: Praxis.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
21: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
26: Hallo.
27: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
26: Ja hoor.
27: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
26: Tuurlijk.
27: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
26: Ja.
28: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
29: Wembley Stadium.

0: spelletje doen.
1: Spelletje, zoals je misschien gehoord hebt, heet BN'er met een baan. Ik vind het heel leuk om voor me te zien hoe BN'ers die altijd in een comfortzone zitten, die altijd precies hetzelfde dingetje doen en daar eindeloos maar bij talkshows voor uitgenodigd worden, nooit een keer uit die comfortzone komen. Hoe zij eruit zouden zien als ze ineens aan de grond zouden raken en een totaal nieuwe baan zouden moeten zoeken. Nou, dat ga ik dan met het enige dat we hier bij de radio hebben, namelijk geluid, proberen in elkaar te fietsen. Dus je gaat zometeen de stem horen van een bekende Nederlander en allemaal achtergrondgeluiden van een nieuwe baan die ik die BN'er heb aangemeten. De vraag is, welke BN'er hoor je en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? Als je het goede antwoord instuurt via de NPO Luisterapp, maak je kans op het allerleukste ornament voor op je werkplek aller tijden, durf ik al te zeggen. Dat zal ik zo meteen uitleggen. Eerst eens eventjes dat fragment en de vraag, welke BN'er hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven?
2: Nou, het was, weet je wat zo bijzonder was? Toen ik op Curaçao woonde, toen had ik dat niet door. Rijken hebben we ons gevoeld. En het was echt een moment toen met Elijah was echt 5 jaar. Ik ging toen naar de sportschool hier. Hij was 5 jaar. En op een gegeven moment, hij vond het heel zielig. En ik voelde echt het verdriet. En hij zegt, papa, we wonen hier. Want dit is eigenlijk het huis. Hè? En waar speelde je dan? En waar sliep je dan?
1: Oké. Geluid dat je denk ik weer vaker gaat horen deze week. Zeker na vandaag. Meer ga ik er niet over zeggen. De vraag is, wie was deze bekende Nederlander? En welke baan heb ik diegene aangemeten op basis van de geluiden die je hoorde? Antwoord is welkom met een gratis berichtje in de NPO Luisterapp. Je maakt kans op de 3FM kantoorplant. Voor op je werk of gewoon lekker voor op je thuiskantoor. Kan jou het schelen.

Je weet hoe het werkt, hè? Deze week kaarten winnen voor Harry Styles in Londen. Heb je vlucht en je verblijf en zakgeld voor je gefixt. Het enige dat je moet doen is appen naar de studio op het moment dat je twee liedjes van Harry Styles achter elkaar hoort op 3FM. Dan maak je kans om te winnen, geen enkel ander moment. Je hebt zojuist Dance No More van Harry gehoord. Ik ga nu op de knop drukken voor het volgende liedje en dan gaan we kijken wat dat is. Direct. Oeh, maar je zat er wel bovenop. Je was wel scherp, hè? Ergens deze week die kaarten te winnen. Niet nu, maar een ander moment dat je twee liedjes van Harry achter elkaar hoort. Dit is Direct en Through the Looking Glass nu.

0: Wesley.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, het is daar. Hey, voordat we gaan revealen wie deze BN'er was en welke baan ik hem had aangemeten, want dat is het hele doel van BN'er met een baan. Deze baan op dit moment zou niet slecht uitkomen, denk ik.
1: Nee, ik zou hem wel kunnen gebruiken als hij hier even langskomt.
0: Stel je voor dat hij zo nu voor de deur zou staan. Mag jij dan van je baas even naar buiten rennen?
1: Uiteraard.
0: Ja, ik weet niet hoe streng het daar bij jou allemaal is.
1: Nee hoor.
0: Als ik het doe, stopt de muziek. Dus dat zou niet heel erg gewaardeerd worden. Het is dus vaak zo, hè, trouwens, bij ons. Dan is het zo, het is lekker warm vandaag. We hebben hem weer opgeroepen en hij staat buiten. Dan zit ik hier binnen liedjes te draaien. Kan ik niet naar buiten. Maar goed, dat terzijde. Ik heb het ook niet voor je in de aanbieding. Wel de 3FM kantoorplant. Als je die wil, is dat ook goed?
1: Ja, absoluut.
0: Oké, dan wil ik alleen nog even antwoord op de vraag, welke BN'er heb je zojuist gehoord en welke nieuwe baan heb ik diegene aangemeten op basis van de geluiden die je hoorde. Voordat we naar het antwoord gaan, laat ik de opgave nog even één keer horen voor iedereen die hem gemist heeft.
2: Nou, het was, weet je wat zo bijzonder was? Toen ik op Curaçao woonde, toen had ik dat niet door. Rijken hebben we ons gevoerd. En het was echt een moment toen met Elijah was, echt 5 jaar. Ik ging terug naar de sportschool.
0: Ja, vertel maar, wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik hem aangemeten?
1: Dit was Jan Dino als ijskoman.
0: Ja, de ijskoman heb je helemaal goed gehoord. Was dan niet zo makkelijk. Veel mensen dachten iets met een draaimolen of wat dan ook. Maar ijskoman klopt helemaal. En dan gaan we die stem ook nog even losknippen.
2: Toen ik op Curaçao woonde, toen had ik dat niet door. Hè. Rijken hebben we ons gevoeld.
0: Ja, zeker waar. Als je dan ineens hoort dat hij vertelt over dat hij op Curaçao heeft gewoond, dan kan het alleen maar Jan Dino Asporaat zijn. Klopt helemaal. En dat betekent dat het plantje jouw kant op komt.
1: Super. Dankjewel.
0: Het mooie aan de 3FM kantoorblad is dat hij ook altijd al met een naam komt. Die voor jou heet Willem.
1: Willem.
0: We gaan hem naar je opsturen. En succes met lekker binnenwerken in de warmte. En trakteer jezelf even vanavond. Waarom niet?
1: Komt goed. Dankjewel.
0: Later, Wesley.

0: 3FM. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM.

Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar ik ga het wel proberen uit te leggen. Dit liedje van Oscar de Wolf en Steen vind ik zo ontzettend bijzonder. Twee mensen die best wel open zijn geweest over moeilijke periodes waar ze doorheen gaan. Twee bijna enigma's van de muziek. Je weet nooit helemaal wat je van ze gaat krijgen, welke kansen opgaan. Steen heeft ons vorig jaar nog heel erg verrast met haar nieuwe album. Wat weer een heel andere sound had. Maar twee mensen die elkaar hebben gevonden in dat het leven gewoon niet altijd even aardig voor ze is geweest. En dat ze bij elkaar daarin steun hebben gevonden. En dan ook nog besluiten ons te blessen met een liedje daarover. Is echt zo ontzettend bijzonder. Als een duveltje uit een doosje waren ze daar ineens met z'n tweeën. En ze zijn deze week het belangrijkste nieuwe liedje bij 3FM. De megahit Oscar en de Wolf en Steen, Safe and Sound. Hoorde je zojuist uiteraard bij 3FM.

0: Freestyle.
1: Yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

verdrietig nieuws uit kamp Jelly Roll. Hij gaat scheiden van zijn vrouw. Ze zijn al 10 jaar samen. Zij is een podcastmaker. Zij heet Bunny XO. Heb ik ook niet verzonnen. Niet heel veel I'm good te vinden in het leven van Jelly Roll. En dat deed de radertjes in mijn hoofd een beetje draaien, dit nieuws. Want volgens mij is het break-up season. In mijn directe omgeving zijn de afgelopen maand 3 relaties gesneuveld, waarvan 2 huwelijken zijn. En ik heb dus wel vaker het gevoel dat je dan ineens om je heen een golf hoort van relaties die tegelijkertijd uitgaan. Dus ik ben dat even gaan uitzoeken. En er zijn 2 momenten in het jaar waarin relaties het meest sneuvelen. Het ene is net voor de feestdagen, zo'n beetje eind november. En het andere is nu, in de lente. Nou, dat komt eigenlijk, ging ik even uitzoeken, door onze hormonen. Zoals altijd als je afvraagt hoe werkt iets, het is altijd hormonen. Je maakt wat meer liefdeshormonen, meer seksstofjes aan, waardoor je de blik wat meer naar buiten toe richt. Maar je krijgt ook meer energie en meer levenslust van de langere dagen en het zonnetje en het lekkere weer. Waardoor je ook wat energie overhoudt om kritischer te kijken naar de dingen waar je energie weglekt, waar je niet zo blij van wordt, zoals misschien wel je relatie. Dit is een tikje aan de late kant voor Jelly Roll en die 3 mensen in mijn omgeving. Maar mocht jij of iemand in je omgeving dus weer single zijn, weet dat je niet alleen bent, dat het hier aan ligt. En heel veel sterkte ermee. Een warme knuffel namens 3FM. En de Foo Fighters, kan je even een beetje je woede eruit rammen. Dit is Wop.

artiesten op rij die in het, weet ik veel, Bastion Hotel Heerlen of in het Van der Valk ergens in de buurt van Landgraaf gaan zitten komend weekend. Rechtstreeks achter elkaar Sarah Larsson en de Foo Fighters die allebei op Pinkpop staan komend weekend. En ook met 3FM zijn we erbij. Als je vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 7 uur 's avonds luistert, hoor je de optredens vanaf het podium. En Sophie en ik, Sophie hoor je zometeen aan tweeën. Wij rennen rond met microfoons om je een beetje te laten horen hoe mensen het onweer van vrijdag trotseren. Of er zaterdag nog een beetje Nederland-Zweden gekeken wordt. Maar vooral natuurlijk hoe de muziek daar is. Dus zelfs als je geen kaart hebt gewonnen bij 3FM, hoef je niks van Pinkpop te missen. Vanaf komende vrijdagavond om 7 uur. Nu op 3FM, de nieuwste van No.

0: Meer van deze power zometeen bij Sophie Hielkema. Die heeft ergens tegen vieren, namelijk de Hocus Focus Mix. Op het moment dat je echt aan het inkakken bent, dat het niet eens meer een after lunch dip is, maar gewoon een pre, ik wil heel erg graag naar huis dip, heeft zij de Hocus Focus Mix, muziekmix die van een minuutje of 8 à 9 lang, voor die laatste taakjes. Dat onder andere zometeen bij Sophie.
1: Zometeen op 3.

0: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: twee uur 's middags. Stef Banstra, een hele goede middag.
1: Hey Sophie, goedemiddag. De lucht in Nederland wordt steeds schoner.
2: NOS op 3.
1: En daardoor gaan we ook ietsjes langer leven. 6 jaar geleden besloot de Nederlandse overheid dat de lucht in ons land schoner moest worden. En met tal van maatregelen, zegt het RIVM.
3: Een daarvan is de verschoning van het verkeer. En dat komt onder andere ook door het Europese beleid. Maar ook doordat allerlei lokale overheden bijvoorbeeld plannen hebben op het gebied van het verschonen van binnensteden bijvoorbeeld.
1: Maar ook fabrieken en huishoudens, allemaal moesten ze minder gaan uitstoten. En als die maatregelen nu worden doorgezet, dan worden we in 2030 4 maanden ouder dan in 2016. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn rol in de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de man van 26 die dag een politieauto in brand stak. Volgens de OM gooide die man uit Amerongen ook een soort fakkel in die wagen. In de zwaar beveiligde gevangenis in Vught heeft een gevangene een andere gevangene neergestoken. Dat deed hij met een zelfgemaakt wapen. Het incident was al eerder deze maand, maar is nu pas bekendgemaakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis toegebracht, maar het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. En trappisten van een abdij in de buurt van Tilburg hadden zin in iets nieuws. In plaats van bier zijn de mannen achter het biermerk La Trappe nu frisdrank gaan maken. Ja, op basis van een 75 jaar oud recept dat ze per toeval op zolder vonden.
4: Toen zijn we in het archief van het klooster gaan kijken en daar is de receptuur ook gevonden. Maar die receptuur hebben we niet gebruikt, want dat was mierzoet. Niet meer van deze tijd.
1: Ja, de originele frisdrank werd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gebrouwen. Ze hebben er nu een nieuwe drank van gemaakt, maar dan met minder suiker. Nou, lekker voor vanmiddag. Het ziet er goed uit vanmiddag allemaal het weer. Vanmiddag veel zon bij 18 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. En vanavond blijft het ook overal droog.
2: 3FM.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Jokema.
1: Een hele goede middag. Er is een nieuwe samenwerking die in de lucht aan het hangen is. Antoon samen met puntje, puntje, puntje. Ga ik je zo alles over vertellen. Eerst Rag & Bone Man. Dit is Human.

Fitje voor Ultra en Talk to You. Mocht je gisteren ook geluisterd hebben, dan hoorde je me al vertellen over de marketingkoning Dr. Dre. Maar onderschat ook niet de zanger van Bazaar. Mathieu heet hij. Sowieso een hele prettige man om een gesprek mee te hebben. Hij was ook op bezoek in het Glazen Huis afgelopen jaar in Den Bosch. Nou, ik vond hem zo aardig, zo innemend. Ik ben helemaal dichtgeslagen tijdens het gesprek. Dus je moet wel denken, wat een raar mens is dat. Maar hoe open en hoe vriendelijk die is, net zo slim is die ook. Die man moet je niet onderschatten. Hij heeft een soort van strategie voor de band bedacht. Dat is zo slim voor de laatste single die hij heeft uitgebracht met de naam Amsterdam. Heeft hij met allemaal BN'ers een video opgenomen. En die gingen dan heel eerlijk een oordeel geven over zijn liedje. En ik vraag me alleen maar af, hoe ken je deze mensen dan ineens? Hoe kom je zo random in contact met iemand als Gerard Joling? Nou goed, hij krijgt het voor elkaar. En nu heeft hij dus opnieuw een samenwerking te pakken. Want ik heb het gespot op de Instagram stories met niemand minder dan Antoon. En het kan twee kanten op. Of Antoon gaat echt te horen zijn samen met Bazaar. Hopen we.

16 en Vrouwtje. Satisfy heeft hij geproduceerd van Roxy Dekker. Dus ja, wanneer komt dit, is de grote vraag. Nou, de mannen hebben gisteren in ieder geval dus in de studio gezeten samen. Met een beetje gas erop kan ik je over een maand laten weten hoe dat nou precies zit. Maar dan moet ik ook even mijn eigen netwerk gaan raadplegen. Ik kom erop terug. Je hoort hem in ieder geval nu...

gesproken zit er wel een dieptepunt in je carrière. Als je twee keer hetzelfde liedje draait achter elkaar, als je even niet goed oplet. Maar in dit geval betekent het iets heel goeds als jij deze week twee keer achter elkaar Harry Styles hoort op 3FM. Het liedje maakt dan niet uit, maar twee keer Harry Styles achter elkaar. Dan zou ik als een malle naar de NPO Luister-app gaan. Dan ben je er snel bij en wij gaan je terugbellen. Dan win jij twee tickets voor Harry. Niet in Amsterdam, not in Paris, maar in London. Voor jou in een concertvriend, hotel is geregeld. En we gaan je natuurlijk niet met lege zak op pad sturen. €150 aan zakgeld. Nou, je ziet het al voor je, dan kan je lekker uit eten of cocktailtjes klappen voordat het concert begint. In Wembley Stadium staat hij op 3 juli. Nou, dat is al supersnel. En wij geven daar als enige tickets voor weg. Dus hou 3FM aan. En als je een overload aan Harry Styles hoort, twee liedjes achter elkaar van hem, dan zou ik je naam en ook zeker je motivatie doorsturen in de NPO Luister-app. En dan ga jij lekker naar Londen en dus naar Harry. Isn't that

50 kinderen per jaar is er één geluid dat de boventoon voert. Het moment dat het vreselijk misging. Vrijwel iedere dag raakt een kind in Nederland ernstig verbrand. En op dit moment is de zorg nodeloos pijnlijk en onnodig verouderd. Tijdens 3FM Serious Request zamelen we geld in voor een gloednieuw kinderbrandwondencentrum in Beverwijk. Voor minder pijn

Het was de nieuwste van Hugel Jamaica. Alvast een goede hint geven. Ik heb een mega-hit memory meegenomen. En het klinkt een beetje lullig, maar ik vind het einde hiervan eigenlijk het hoogtepunt. Ja, dat klinkt heel stom, maar gewoon dat laatste stuk, dat is zo vet gedaan. Dan denk jij, joh meid, laat dat dan even horen. Maar daar geef ik al veel te veel weg. Je krijgt 1 seconde van me, meer niet. En aan jou dan de taak om te laten zien dat jij de expert bent op muziekgebied. Ik heb alle vertrouwen in je. Ben je er klaar voor? Welk liedje hoor je hier? Ik zoek de artiest en de titel. Wat is die mega-hit memory van vandaag? Nou, het is sowieso een banger. Je gaat hem ook in zijn geheel horen. Maar misschien vind je het leuk om alvast een gokje te wagen in de NPO Luister-app. Artiest en titel. Heb je het goed, krijg je een dikke vet.

Tate McRae die gaf echt een van de beste pingpong shows ooit weg. Ik kwam even niet uit, hoorde je dat? Vorig jaar gaf ze een van de beste shows weg op Pinkpop. Aankomend weekend zijn we er als 3FM zijn er ook weer bij. Meer info daarover later. Eerst snel naar een stukje sentiment. Je dagelijkse dosis throwback bij 3FM. We roepen iedere week een mega-hit uit. En er zitten zoveel hoogtepunten tussen. Vergeten parels, te lang niet gedraaide bangers. Nou, ik pik er met alle liefde eentje uit voor je. Met vandaag afkomstig van een van de beste popalbums ooit gemaakt. Gen Z zou zeggen, he was in its prime. Nou, ik ben het daarmee eens. Deze man die heeft heel veel hits gemaakt. Maar dat album Future Sex Love Sounds, nou, het stond alleen maar vol met bangers. Ik

denk voor velen echt een enorm onderdeel van je eigen muziekgeschiedenis. Nou, dat blijkt als ik zo naar NPO Luister-app kijk. Siree had het goed. Brian, Henriette, Arjan, David, Robert en Rien. Hartstikke lekker gedaan. De Megahits Memory van vandaag is inderdaad Justin Timberlake met Love.

Het is de zomerse versie van Alex Warren. Ik vind het wel leuk dat duister is er vanaf. Lekkere frisse sounds en nieuws hoorde je net bij 3FM Passenger. Waar Mike laat weten dat hij zin heeft in een cocktailtje. Ja, dat komt door al die zomerse tunes natuurlijk. Sire die heeft ontzettend genoten van de mega

0: Het is dinsdagmiddag. Ik kan me voorstellen dat je concentratie iets lager is. Ik heb er vandaag ook last van. Misschien heb je dat wellicht al gehoord. Maar ik heb daar dus een oplossing voor.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: In de vorm van een Hocus Pocus mix. Hoor je iedere dag na 3:30 op je radio. Zodat je lekker die laatste

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Obelink, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
13: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij EY.

0: Last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.

0: Mix. En ook de nieuwste van Stromae samen met Tove Lo. Maar eerst het nieuws van 1 voor 3 vanmiddag. Ja. Stef Wanstra, goedemiddag.
1: Gaat hard, hè, Sofie. Goedemiddag. Werk je via Timber? Jij niet, Sofie, denk ik. Maar nee. Je moet wel even opletten als je dit wel doet. NOS. En waarom, vertel ik je zo meteen. Ik begin in België, want daar is een celstraf geëist tegen de man die 7 mensen doodreed. Tijdens carnaval, 4 jaar geleden, reed hij met hoge snelheid in op de slachtoffers. Het Belgisch OM eist 27 jaar cel tegen die man, vertelt deze verslaggever.
2: Wel, de aanklager ziet gewoon geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, niet in zijn persoonlijkheid. Want volgens hem is Falzone egocentrisch, weinig empathisch en heeft hij weinig inzicht in wat hij gedaan heeft. En hij had ook al een eerdere veroordeling voor dronken rijden en hij reed vaak te snel.
1: En morgen hoort die man welke straf hij krijgt. De politie heeft weer 3 mannen opgepakt voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Dat was in februari dit jaar in Pernis bij Rotterdam. Eerder werden in die zaak ook al 3 mensen aangehouden. Waarschijnlijk was een drugsconflict de aanleiding van die ontvoering. Mensen die werken via het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Die werken via Temper, vaak in de horeca, logistiek of schoonmaak. Temper zelf zegt dat deze mensen ZZP'er zijn, maar daar gaat het gerechtshof niet in mee. En dat betekent dat deze mensen onder een andere CAO gaan vallen. En mag een verloskundige eigenlijk te hard rijden als ze met spoed naar een bevalling moet? Nou, Carolien, een verloskundige uit Amsterdam, heeft het antwoord wel.
3: Als je midden in de nacht naar een bevalling moet en de partner belt dat het hoofd al zichtbaar is. Ja, en je mag 30 rijden. Je bent zelf ook best wel... je zit wel met klotsende okseltjes in je auto, omdat je natuurlijk niet weet hoe snel dat kind geboren wordt. Ja, dan ga je niet 30 rijden midden in de nacht.
1: Zegt ze tegen RTL Nieuws. En ze pakte een bon omdat ze 39 reed in plaats van 30. En ze vocht die boete aan bij de rechter en wil dat de regels voor spoedritten voor verloskundigen nu worden aangepast.
3: En we zijn in Amsterdam ook bezig om over de taxibaan te mogen rijden. Maar dat heeft ook weer meer haken en ogen, want ze denken dan ook dat wij eigenlijk te pas en te onpas over die taxibaan zullen crossen.
1: Ja, kleine kans dat dat gaat gebeuren dus. Carolien had in elk geval mazzel, want haar boete werd kwijtgescholden. Gaan we naar het weer toe. Ja, veel zon nu bij temperaturen rond de 20 graden. Vanavond blijft het overal droog. De komende dagen wordt het eigenlijk alleen maar warmer. Morgen op de meeste plekken zon. Alleen in het noorden kan er dan een buitje vallen. Het wordt maximaal 26 graden. 3FM.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Wembley Stadium, Londen.

Echt bijzonder goed nieuws. You're the Free Your Mind bij 3FM. De nieuwste en de eerste toevoeging van Propsa en Clooney op de 3FM playlist. En deze valt zo lekker bij iedereen. Ik denk, daar moet ik eens induiken. Komt-ie. Propsa, dat is een duo dat deze track mede mogelijk heeft gemaakt. En ik vind hun briljant. Ze hebben dus een heel album gemaakt met dit soort liedjes. En het klinkt zo lekker. Een soort van zomeralbum met alleen maar dit soort bangers. Ik heb er nog even eentje van het album voor je gepakt. Hoor dit. Songs, die kan je herkennen van het sampletje. Dat staat dus ook op dat nieuwe album Free Your Mind van Propsa. Alleen de goedemiddag, Sophie hier. Om je door die laatste uurtjes van je werkdag heen te trekken. Jouw persoonlijke cheerleader heeft zich weer gemeld. En jij mag je ook zeker melden in de NPO Luister-app. En het werd weer eens tijd voor deze classic van Dua Lipa. Dit is Homesick bij 3FM. Hartelijk welkom.

ZFM met Imagine Dragons en Bones. Ik vind het zo vet. Wij zijn de enige radiozender in Nederland die live aan het uitzenden is vanuit het WK voetbal in Amerika. Ja, dat is toch mega cool. En daarmee ook een shout-out naar onze fantastische 3FM middagshow Barend en Benner. Ook een speciale shout-out naar sidekick Jelmer en onze online knaller Gabi, die het voor ons echt tot een waar feestje maken. En ze zenden niet alleen live uit, deze mensen doen alles, hè. Podcasten, ik zag vlogs voorbij komen op YouTube. Staat op het YouTube-kanaal van Pwned. Ja, alle ins en outs wat betreft het WK hebben ze. Ze hebben de meest populaire gasten in de studio. En je kan er allemaal van meegenieten. Niet alleen op onze socials, maar ook tussen 4 en 7 hier op 3FM iedere middag. Dus blijf vooral even hangen om dat allemaal mee te maken. Ga ik ondertussen hele nieuwe muziek voor je draaien. Mijn favorietje van deze week, die komt er zo meteen aan. Taflo en Stromae is echt de moeite waard. Maar eerst nog even een fijne classic van Nelly. Dit is Ride With Me bij 3FM.

0: Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
1: 3FM.

0: luister-app over de Harry Styles tickets deze week. We geven dus 2 tickets weg voor Harry op 3 juli in Londen. En de meest gestelde vraag is uiteraard: wanneer gaan die tickets eruit?
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, ergens voor vrijdag. Dat is echt het enige wat ik kan zeggen. We houden het lekker spannend. En als je dan toch al zo scherp bent en er bovenop zit vandaag, laten we dan die energie lekker vasthouden. Je maakt behalve kans op Harry Styles tickets ook kans op een andere prachtige prijs, namelijk een snoeppot. Valt iedere dag hier te winnen in de show. Moet je alleen wel even laten weten wat voor klusjes jij vandaag te doen hebt. Dus wat staat op jouw to-do-list? Als je dat nu even aan me laat weten in de NPO Luister-app, dan maak je kans op zo'n snoeppot als beloning. Een garantie is dat ik jou zo meteen een tandje harder ga laten werken. Want de Hocus Focus Mix is traditiegetrouw weer aanstaande. De mix met alle ingrediënten die je goed kan gebruiken om nog even door te beunen op de werkvloer, ga je zo meteen horen bij 3FM. Als jij dus even laat weten waarmee je aan de slag gaat. Ik ben reuze benieuwd. En wellicht ben jij zo meteen wel een snoeppot en een heerlijke mix

je dinsdag werkdag. Onder andere Linda is dat van plan. Die stuurt in de NPO Luister-app vanaf een boot, gok ik zo. Lekker leven, Linda. Aan het klussen aan boord, de laatste twee dingen in de olie zetten. Zou moeten lukken tijdens de mix. Nou, geef vooral even door in de NPO Luister-app wat jij gaat fixen tijdens de mix. Grote klusjes, kleine klusjes, dat maakt allemaal niet uit. Je zal zien dat je vooruit vliegt als je het allemaal fixt tijdens de mix. Die Hocus Pocus mix hoor je nu, daar gaan we.

0: niet automatisch in die NPO luister-app. Als je heel veel berichten achter elkaar stuurt, dan krijg je een spamwaarschuwing. Maar begrijp je niet verkeerd, ik vind het alleen maar leuk dat je appt. Ik ga naar Lady Laminaat. Dat is Lize. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, ik heb jou even spontaan die titel gegeven. Want vertel maar even waar je mee bezig was tijdens de Hocus Focus Mix vandaag.
1: Ik was mijn laminaat aan het afleggen in een nieuw appartement.
0: Ja, dat zeg je heel casual. Maar ik vind het toch knap dat je dat gewoon even helemaal zelfstandig voor elkaar krijgt, Lize. Heb je ervaring?
1: Nee, maar wel hulp met ervaring.
0: Kijk, kijk, dat is hartstikke goed. En is dit een nieuw appartementje wat je hebt gescoord?
1: Ja. Helemaal nieuw.
0: Oh, wat een heerlijk gevoel. Wat een heerlijk gevoel. En wat staat er nog meer op de lijst wat je allemaal moet fixen voordat je echt zegt, mijn stulpje is af?
1: Nou, eigenlijk alleen nog de plinten en dan de spulletjes.
0: En dan is het
1: al klaar.
0: Dan is het helemaal ready. Hoe ver ben je op dit moment? Hoeveel procent?
1: Ik denk op 80.
0: Op 80%. En heeft het geholpen, die mix, op de achtergrond?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dat
1: helemaal.
0: Hoor ik heel graag. Nou, misschien is een housewarming cadeautje dan ook wel op zijn plaats. Dus, lieve Lize, jij krijgt van mij de snoeppot.
1: Dankjewel, dat is leuk.
0: Gefeliciteerd!

0: fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Goed, jongens, dit was spannend. Hoe en wat, dat hoor je binnen nu een paar tellen. Eerst even de belangrijke zaken des levens. En nummer 3, hier is Stef Wansla. Stef, goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag. Klopt je buienradar niet? Dat zou goed kunnen kloppen, want er staan bomen in de weg. Ja, hoe dat precies in elkaar zit, vertel ik je zo meteen. Ik begin met heel ander nieuws. Want de jongen van 19 die achter het stuur zat bij het dodelijk ongeval bij het schoolkamp in Zeeland, wordt verdacht van dood door schuld. En ook blijft hij nog 2 weken langer vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Afgelopen donderdag ging het helemaal mis. De auto reed een groep kinderen aan, die op schoolkamp was dus. 3 kinderen uit groep 8 en ook de directeur van die Zeeuwse school kwamen om het leven. Homogenezing in Nederland is definitief verboden. De Eerste Kamer heeft er vanmiddag ook officieel mee ingestemd. Door een nieuwe wet wordt het verboden om zogenoemde conversietherapie toe te passen op kinderen of volwassenen in een kwetsbare positie. De lucht in Nederland wordt steeds schoner. De maatregelen namelijk die daar een paar jaar geleden voor werden genomen lijken nu te werken. De industrie werd vergroend, maar ook het aantal elektrische auto's steeg. Dat zegt het RIVM.
2: We zien in Nederland dat de ingroeien van het aandeel elektrisch verkeer dat toeneemt. En dat eigenlijk ook sneller gaat dan verwacht. Dat draagt inderdaad toch wel belangrijk bij aan schoner verkeer en minder uitstoot in stedelijk gebied.
1: Ja, als alle plannen worden doorgezet, dan leven we in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Alleen dus door schonere lucht. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in Polen. Die kunstenaar reisde door Europese landen, waar hij vervolgens de spot dreef met onder meer president Poetin. Ja, en zegt jouw buienradar dat het gaat hagelen op het moment dat de lucht strak blauw is? Dat zou goed kunnen, want 1 van de 2 radars die we in Nederland hebben wordt op dit moment verstoord door een rij bomen. Ja, die radar staat in Herwijnen in Gelderland. En door die verstoring kan de buienradar kuren vertonen, zegt de oprichter van die app.
3: En de neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die bui gebeurt. Dan krijg je per definitie een verkeerde meting. Zo laag mogelijk meten om te zien bijvoorbeeld als er hagelstenen de aarde bereiken. Ja, dan wil je gewoon zo laag mogelijk meten, zodat je mensen op tijd kunt waarschuwen dat er zware hagelbuien aankomen.
1: Nou, ik heb het weer van de goede radar gekregen. Vanavond blijft het overal droog en de komende dagen loopt de temperatuur steeds verder op. Morgen op de meeste plekken strak blauw, zon aan het boven in de hemel, maximaal 26 graden wordt het.
0: Je hoort ook gelijk een soort ontspanning bij Stef en zijn stem als hij dat weerbericht voorleest voor de komende dagen. Dat is zeer deugdelijk om te horen. America, good morning. Graadje op 21. Luchtvochtigheid is hoog, wel een beetje bewolkt. Maar wij doen voor jou even het 3FM verkeer. Allereerst heb ik hier de A12 Utrecht Arnhem voor Lunette, 22 minuten. De A12 Den Haag Utrecht voor Harmelen, 33. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Kleinpolderplein, 41 minuten. En de A50 Arnhem Oost voor Valburg, 17 minuten. De A76 Akengeleen voor Nutcentrum, 12 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Jongens, ik heb gisteren een verschrikkelijke dag gehad. Hoe en wat, dat zit, hoor je zo meteen. 3FM.
4: Ster. 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: ICN. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren!
9: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
11: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show. En Benner.
0: Ja, je begint je toch snel thuis te voelen in zo'n land. Dat heb je toch. We gaan vandaag verhuizen met pijn in het hart van Dallas naar Houston. Maar ik moet ook het eerlijke verhaal vertellen. Ik heb me gisteren echt een beetje zorgen gemaakt. Doe maar wat, hoor je zo.

0: inderdaad, je gaat het vandaag voor het laatst horen. Nog wel een keertje op 1751 onder de rook van Dallas. Hey. Is dit Jelmer Gustiglo, Nelly Banner en mijn eigen persoon Barend van Delen. Mocht je het gemist hebben omdat je een paar ATV-dagen had. We zitten midden in de trip van ons leven. De trip die het WK 2026 heet. Oh. Onderweg van Dallas naar Houston, naar Kansas. Met de oranje en de WK-gekte mee. Het is Barend en Banner iedere dag. Ook op vrijdag, zaterdag en zondag. Tussen 4 en 7 in...
1: Die wedstrijd was spannend.
0: Ja.
1: Maar het was vanmorgen ook even spannend, hè?
0: Nou, voor de duidelijkheid. Als je een vaste luisteraar bent van Barend en Banner... dan heb je vaker gehoord dat Jelmer een verleden heeft als technicus. Ik heb zoiets als er wat moet gebeuren met stekkers en met draden... dan ga ik even pissen of even douchen.
1: Heel goed, ja, heel goed.
0: Maar ik zag Jelmer is toch een beetje de rust zelf. En ik zag
2: nooit in paniek.
0: Vandaag zag ik voor het eerst een soort zorgwekkende blik. Maar ik heb dan toch dat gevoel hier in the land of the free... onder de rook van Dallas. Ja, wat kan er misgaan, weet je?
1: Ja, dat moeten we zeggen. We hebben Matthijs bij ons. Dat is wel echt een held, hoor. Ja. Die heeft hier onder de camper gelegen met soldeerbout en zo. De linkerkant van de camper is kapot.
0: Ja.
1: Dus we hebben even... Maar uiteindelijk hebben we alleen één scherm niet. Ja. Voor de rest werkt het. We zijn er gewoon.
2: En we onder de rook van Dallas wordt heel serieus genomen. Want net zag ik echt letterlijk overal rook. Ja.
0: Jongens, het is dag nummer 1, 2, 3, 4. We zijn lekker on the road. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen. We vertellen hier in de camper ook gewoon het eerlijke verhaal van de roadtrip. Dat kun je ook zien in onze vlogs. Moet je maar even checken. Barend en Banner op het Poundkanaal. Maar wat ik gisteren toch heb gezien. Hoe je collega's toch op een soort manier niet door de mand kunnen vallen. Maar
1: ach, alles op, man.
0: Zorgwekkend gedrag. Zorgwekkend gedrag. Zo weer het was. Zo meteen meer.

0: En Girls geldt Harry twee keer horen in ticket scoren, dus hou je radio in de gaten.
1: Barend en Benner in de USA.
0: Barend en Benner in de USA, afgelopen vrijdag vertrokken. We zijn er tot en met volgende week vrijdag, iedere dag op de radio. En natuurlijk is het WK, natuurlijk is het voetbal, maar we zijn ook met het team in de Land of the Free. Het is sowieso een soort sociaal experiment waar we middenin zitten. Of we het met z'n viertjes volhouden in de camper, dat we toch net zo sterk zijn als dat we elke dag denken dat we zijn. Is ook een beetje het sociale experiment, maar we moeten dus ook dingen doen waar ik geen zin in heb. En dat was wel gisteren heel erg duidelijk. Jelmer, zou jij, zou je heel even kort kunnen uitleggen wat voor... Wat voor plek waren wij gisteren?
2: Ja, we zijn met z'n allen op trip, maar dat kwam gisteren echt in een bad trip terecht.
0: Ja.
2: Wij gingen naar de Fort Worth Stockyards, de Western Heritage and Attractions.
3: Ja, op tip van een luisteraar. Ja. Daar moet je naartoe.
2: Ja,
3: moet
2: je dus je eigen fantasie gaat dan gelijk aan de haal. Dus ik dacht, nou, we komen op een soort prachtige markt, weet je wel. Zo'n echte markt met allemaal lekkere dingen. En dan af en toe loopt daar een lopende van die koeien, van die ossen, gecastreerde stieren lopen daar dan met echte cowboys. En we komen eraan. Ja, dat is gewoon een soort ponypark slagaar.
0: Ponypark slagaren met alcoholisten op een paard.
3: Ik ben het daar niet mee eens.
0: Dat was het echt.
3: Dit was het echte Texas.
0: Maar wat maakte jou zo gelukkig daar? Ja,
3: ik zie gewoon prachtige dieren, joh. Mooie paarden. Ik word weer emotioneel.
0: Ja.
2: Een schildpaard, een manko.
3: Ach, hou eens op. Nee, maar het was prachtig. Er waren hele bijzondere koeien. Die hadden van die enorme horens. Ja. Ik mocht er op eentje zitten.
2: Op die horen?
3: Ja, nee, niet op die horens. En het leuke was, er was een woordvoerster van dat park.
2: Ja.
3: En een hele lieve vrouw. En die nam ons mee achter de schermen. Dus we mochten naar die koeien toe. Een soort,
2: En dat was echt heel speciaal. Want daarvoor was de prinses van Japan nog geweest.
3: Inderdaad. Dus we liepen daar. En toen zei ze van, we moeten daar naartoe via de catwalk. Dus ik denk, de catwalk? Wat is een soort zijn het modellen of zo? Dus ja, toen zei ze het volgende.
4: When you do the catwalk?
5: Catwalk is like models walking on a catwalk.
4: No, I wouldn't say models. More visitors than models.
5: Oh, okay, because Nelly is a model. She's a model. A model of the Vibra.
4: What is that?
5: The Vibra is a big store in Holland.
4: Okay.
5: They
4: sell?
5: Cheap stuff.
4: Oh, okay.
0: Nou ja, toen ik was bijgekomen van deze portie enorme oud-oom op een verjaardag grappen in het Engels en het ook nog eens een keertje heel slecht, terwijl ik in een soort keukenhof stond in Texas, gebeurde er ook nog iets over castreren.
3: Ja, toch? Ik had een beetje last in translation. Ik wilde vragen, want die stieren waren zo rustig, of ze gecastreerd waren. Dat ging een beetje...
5: Are there all bulls?
4: Yes.
5: And are they circumcised?
4: They are.
5: Yeah.
4: Well, not. Not circumcised.
5: No.
4: Not circumcised. They cut off their balls.
5: Yeah, they cut off the balls. Neutered. Yeah, that's the word. That's the word.
4: That's because Jews call.
5: I had a 6 for my English, so that's like a D in America.
4: Oh, yeah.
5: So sorry. Ik neutered.
4: That's so funny.
5: I never forget that.
0: Yeah. Het ergste is nog, we hebben al deze verschrikkelijke belevenissen ook vastgelegd op camera. Vanavond 6:30. Nee, vanavond 6:00 Nederlandse tijd. Nieuwe Barend en Benner vlog online op het kanaal van Pound. Ik schaam mezelf ervoor dat ik erin zit.
2: Ja, besneden.
0: Heel heftig hoor.
1: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
6: Barend en Benner.
0: Ja, lekker man. We hebben zometeen bezoek in de studio.
3: Ja, leuk.

0: Olivia Dean. Dan moet ik Nel altijd een beetje wakker maken als we Olivia Dean draaien. Die droomt dan even weg.
1: Ach, wat een heerlijke vrouw.
0: En dan zie je haar altijd denken, was ik maar gewoon Olivia Dean? Of heb je dat dan niet? Is het gewoon meer bewondering?
2: Dat droom ik
1: ja, ook. Gewoon bewondering. Oh, ja. Weet je, zo... ik wil zo graag naar een optreden van haar. Want het schijnt ook als je daarbij bent, dat iedereen is gewoon een soort liefdevol en warm. En hangt een super sfeer. En zij is vet cool. Ja, nou, gewoon grote bewondering.
0: Het is elke dag ook weer een hele klus om mensen naar de camper toe te bewegen. Het mooie van een mobiele studio is dat we superveel kunnen doen. We kunnen heel veel video draaien en dat door de uitzending heen lekker wegstarten. Echt superleuk om te doen. Maar ja, niet, er zijn een paar duizend Nederlanders hier en die zijn ook weer vertrokken, weet je wel. Maar ik heb zo meteen bereid gevonden, of wij als team natuurlijk, om de jongens van de Grof Geld podcast hebben we hier in de studio. Die is een podcast over de macht van geld in de voetbalwereld. Ze zijn hier in de USA. Ze blijven hier ook nog even. Ze zijn bij de wedstrijd geweest. We hebben ook wel een paar hot takes als het gaat over Amerika, over het WK, over de geldstromen erachter. Dus met een beetje pech wordt het zometeen een beetje inhoudelijk verdiepend. Dat ben je in principe niet gewend van de middagshow, maar we gaan er een leuke half uur van maken. Mooi!
3: NOS op 3.
0: Hey! En hij is ook van jouw andere favoriete podcast, hè? Of van Schaamteloos.
1: Voorheen Schaamteloze Randstedelijk.
0: Ja, precies, inderdaad. Ja, oké. Okay. Dat lijkt me ook wel een podcast die onze nieuwslezer luistert. Stef Banstra, NOS 3, goedemiddag, jongen.
4: Ja, ze nu dan, inderdaad. Goedemiddag. Bij lokale asielprotesten duiken steeds... Ja, ik begin weer opnieuw. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen mensen met actievoerders erin. Van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van mijn NOS-collega's. Die actievoerders zijn niet alleen bij die protesten, maar roepen online ook andere mensen op om te komen demonstreren. In totaal werden 48 protesten onder de loep genomen. En één man was bij 31 van alle 48 demonstraties te zien. In Heerenveen zijn er zorgen om een nieuwe Snapchat-hype. Jongeren dagen elkaar online uit bij schapenverblijven de hekken te slopen en volgens die schaapkuddes zelf op te jagen.
5: Ja, voor de skiepen is het heel stressvol. Ze krijgen er enorm veel stress van, ruis zien, paniek. Ja, dan kennen ze... Een schaap in paniek, die houdt niemand
4: in. Ja, schaap in paniek houdt niemand tegen, zegt die schapenhouder. Afgelopen weekend ging het 10 keer mis en werden de schapen dus 's nachts opgejaagd door groepjes jongeren. Deze andere schapenhouder is er ondertussen ook al klaar mee.
6: Gewoon strontvervelend. Om je te komen om zo'n schiepskut op te jagen. Ik kan het gewoon niet begrijpen. Ik vind het gewoon verschrikkelijk iets, wat next level... Waar de jeugd mee bezig is, ja.
4: Ja, de rust in Heerenveen lijkt inmiddels teruggekeerd en ook de politie is op de hoogte gebracht. En er is veel te doen om het nieuwe uitshirt van PSV voor volgend seizoen. Dat is op de radio toch altijd een beetje lastig uitleg. Ik ga het toch proberen. Het is een wit t-shirt met oranje, roze en paarse accenten. Niet helemaal alledaags dus. Omroep Brabant verzamelt alvast flink wat reacties. En laten we zeggen dat er veel fans er nog even aan moeten wennen. Om te janken dit, zegt er eentje, wat een afgang, weer iemand anders. En leuk voor carnaval, zegt weer een hater. Nou vraagt iemand zich hardop af of dit een verlaten 1 april grap is. Maar het weer toe vanavond blijft het overal droog. De komende dagen loopt de temperatuur steeds verder op. Morgen overal zonnig. Het wordt maximaal 26 graden dan.
0: Kijk, dankjewel Stef. 2 minuten overal 5. Dit is Barend en Menner. De bijna nummer 1. Live vanuit de USA. Onder de rook van Dallas. Arlington, de plek waar we zitten. En Nel, waar staat het vast in Nederland?
1: Ja, geef me mijn drone over Nederland heen. Er staan een paar lange files. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Lunetten. 33 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. En 19 minuten. De A35 Enschede-Almelo voor Azelo, 13 minuten. En de laatste, de A59 Den Bosch-Os voor Nuland, 21 minuten.
0: Lekker!

0: Goedemiddagshow, bijna nummer 1, Chesto, all the way from Breda, 076. De business bij Baart en Benne. Ik vind dit toch altijd een leuk moment.
1: Heerlijk.
0: Dat je dan in Amerika bent en dat je dan ooit het gekke idee hebt opgevat. Of ooit het gekke idee, 2 maanden geleden. Van jongens, we gaan met die camper gewoon door de USA trappen. En dat je dan een soort van gelijkgestemde vindt. Als in dat er ook mensen zijn die ook dingen aan het maken zijn.
1: Ja.
0: We hebben Sam en Perre in de studio, de boys van de Grof Geld podcast.
2: Hallo. Yes.
0: Ze zijn er. Ik heb inmiddels al van ze vernomen dat het meevalt met de jetlag. Ik zit ook dat te kijken naar onwijs frisse koppen.
2: Dankjewel.
0: Terwijl Nel toch dacht dat jullie onder de opnames van jullie podcast een beetje dronken waren.
3: Ja, nou, dat is, ik ben al meer dan 8 jaar geheel onthouden.
0: Hey, sobriety boys.
3: Yes.
0: Sobriety boys.
3: Dus dat viel mee.
1: Ja. Oh, dat was echt puur je eigen dopamine.
3: Mijn dochter was ziek voordat ik wegging. En dat had ik even overgenomen. En met die airco vlucht, toen kwam ik heel krokant aan.
0: Maar Nel, het gaat altijd over mij dat ik zo snel mensen in hokjes stop. Weet je, je zit die jongens weer te kwalificeren gelijk op 2 uitspraken.
3: Nou, als ik DK 10 jaar eerder was geweest, dan had Nel helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Dan waren wij nu nog 3 dagen wakker geweest. Ja. Zo simpel is het ook. Hey, maar even, jullie zijn van de Grof Geld podcast. We hebben natuurlijk een oerwoud aan voetbalpodcasts in Nederland.
2: Ja.
0: Het wordt ook per dag wordt het groter en wordt het mooier. Maar jullie hebben een soort hele interessante verdiepende tak gevonden.
2: Ja.
0: Waardoor we eerst even wat meer nodig hebben over wie jullie zijn en waarom jullie samen zijn gaan werken.
2: Ja, precies. Nou, ik ben Sam en ik werk veel in de sportjournalistiek. En ik wilde een keer eigenlijk Perre strikken als investeerder. Perre die heeft een succesvol bedrijf, zit in de marketing.
0: Ja.
2: Merkstratege, Per, moet ik zeggen.
3: Ja.
2: En ik wilde hem eigenlijk strikken als investeerder voor een sport iets wat ik wilde beginnen.
0: Ja.
2: Dus ik had hem aangesproken bij een soort reunie van Vice. Daar hadden we allebei gewerkt. Alleen toen gingen we praten met elkaar en toen gingen we elke keer gewoon ouwe hoeren over de zakelijke kant van de sportwereld.
0: Ja.
2: Dus dan zaten we in één keer heel lang te praten over nieuwe Nike commercials of welke speler welke transfer voor hoeveel geld had gemaakt. Toen dachten we, laten we daar alles wat mee doen.
0: Hier zit de show in. En voor de mensen die het niet hebben gehoord, we hebben veel luisteraars die jullie echt wel kennen en zo. Dat kreeg ik net ook allemaal door. Maar voor de mensen die geen idee hebben, wat is een beetje dat zijn de onderwerpen die jullie behandelen?
1: Ja.
3: Kijk, je hebt in de voetbaljournalistiek heb je gewoon alles wat over het veld gaat.
0: Ja.
3: Dus alle tactiek en alle analyses en het gezanik voor en achteraf.
0: Ja.
3: En dan heb je de onderzoeksjournalistiek, wat vaak over onthullingen gaat, schandalen. De FIFA wordt daar ook vaak onder de loep genomen natuurlijk.
0: Ja.
3: En wij zitten daar een beetje tussenin. Dus het gaat bij ons ook wel over voetbalcultuur, maar het gaat altijd met een lens van business. Dus we kijken naar nieuwe verdienmodellen, ontwikkelingen binnen de voetbalwereld. En altijd met die business lens.
0: En word je daar zuur van?
3: Soms wel, soms niet.
2: Soms dreigt dat wel. Weet je, ik ben echt een liefhebber van de sport. Maar door deze podcast te maken, komen we ook achter al die vieze dingen die erachter zitten. Die geldstromen die Perre benoemde.
0: Noem eens kort iets wat je echt tegen het lijf is.
2: Wat heel moeilijk is als je zo erg houdt van het spelletje. En je komt er steeds meer achter hoe bijvoorbeeld politici het willen gebruiken om zichzelf in een ander daglicht te stellen.
0: Ja.
2: Manchester City, hele mooie volksclub, super succesvol nu. Ja. Maar wel omdat Abu Dhabi dat als een soort project ziet om zich als land te sportswashen. Om zich beter neer te zetten. Ja, dat maakt het is leuker om, als je nog niet weet wie er zeg maar in de mascotte zit.
0: Ja.
2: Maar wij leren door deze podcast te maken wat er echt achter zit. En dan dat is een stuk minder prettig soms.
0: Kunnen we het zeker ook over Amerika hebben. Dat gaan we binnen nu in een paar tellen doen. Wat ik altijd wel probeer mezelf te blijven realiseren. Ik ben ook een ontzettende liefhebber.
2: Ja.
0: En ik ben dat WK 1998. Dan ga je erin. Ja, dan is het Bergkamp. Dan is het Boudewijn Zende. Dan is het Sneijder die dan ons naar in 2003 naar alsnog het EK schiet. Ik probeer me altijd te blijven realiseren. Wat er ook gebeurt. Voetbal ontwikkelt zich op allerlei gebieden. We willen ook meer. Het wordt ook groter. De paychecks, alles wordt groter.
2: Ja.
0: Maar toen we zaterdag, wanneer was het zondag in het stadion zaten, toen had ik wel zo'n realisatiemomentje. Ik denk, oké, van al die miljarden jongetjes die op zaterdagmorgen van Zuidoost-Sulawesi tot en met Maastricht een voetbaltasje inpakken, staan er nu van 2 landen de 26 beste tegenover elkaar. Wat dan weer dat blijft altijd de kern en het mooie van het spel, toch?
2: Ja, man, dat is echt. We waren ook bij die wedstrijd en dit was. We zijn gewoon de helft van de tijd zijn we emotioneel geweest.
0: Ja, maar keken dus ook. Nel, vertel, wat was het? Wat van tevoren?
1: Ja, nee, wat was het?
0: Nee, maar dat emotionele, dat je ook denkt van wat gebeurt er met jou, Barend?
1: Barend was zo mooi. Het is altijd op het moment dat Barend echt geraakt wordt, dan zegt hij altijd: ik moet hier met mijn zoontjes naartoe.
2: Ja,
1: en dan komen de traantjes. Ja, zo mooi.
2: Ja, voor Per is ook 1994 een speciaal toernooi. En daar, dat is ook hier. En volgens mij was het een soort full circle moment.
0: Ja, ja. Jongens, even één ding. Dit is voor jullie als toppodcasters natuurlijk op allerlei gebieden. We zitten hier op het ouderwetse medium wat radio heet. Dus Bruno Mars loopt al. Jullie hebben geen koptelefoons op. Maar ik spreek jullie binnen nu in een paar minuutjes. Want ik vind het nu al gezellig. De Grof Geldboys zijn in de camper.

0: Station bij Bart en Benne. Dit is 3FM onder de rook van Dallas, Arlington, de plek waar we zitten. Nel, ben je ook weer een beetje ready om vandaag lekker te gaan piepen?
1: Ja, enorm. Ik ben al zet aan het genieten van jullie.
2: Jullie zien ook fris uit, hoor. Jullie doen net alsof jullie heel brak zijn. Maar jullie
1: we hebben ook goed geslapen voor het eerst eigenlijk vanavond. Ja, wel lekker. Maar ik vind het ook zo mooi. Er komen zulke mooie appjes binnen. Bijvoorbeeld van Kees, zegt die baan, het is zo waar. Ik ben mijn vader zo dankbaar voor die memorale momenten die ik heb mogen meemaken. Van Cruijff die de wereldgoal maakte tegen Haarlem, Ajax, de UEFA Cup zien winnen, Volendam. Nou, vind ik zo mooi.
0: Allemaal naar aanleiding van de boys van Grofveld, de podcast die binnen is, Sam van Raalte en Per van der Brink, maken eigenlijk een podcast samengevat over de macht van geld in de voetbalwereld.
2: Ja.
0: Jongens, jullie hebben daar misschien, hebben jullie daar ook iets van een informerend, maar of ook een beetje een activistisch tintje in? Hoe moet je dat zien?
3: Ja, een beetje wel. Kijk, voetbal is altijd reflectie van wat er in de wereld gebeurt. En, en zoals we in de wereld zien dat steeds meer macht naar steeds en steeds meer geld naar een kleiner groepje mensen gaat, gebeurt ook in het voetbal.
0: Ja.
3: En zo kunnen we dat belichten.
2: En ik denk dat wij wel, we lichten tegels, zullen we maar zeggen. Ja. Maar we kijk, aan de andere kant, ik ben bijvoorbeeld een hele commerciële jongen.
0: Ja.
2: Dus het is ook niet dat wij heftige onderzoeksjournalisten zijn die alleen maar schandalen willen
3: opnemen. Nee, dat is ook zo.
2: Soms kijken we ook ergens met bewondering naar.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Maar waar kijk je tijdens dit WK met bewondering naar?
2: Goeie vraag. Ik moet zeggen dat ik de fan experience. Eigenlijk zit je op het snijvlak tussen Amerikaanse en Europese voetbal, sportcultuur.
1: Ja.
2: En wij kunnen natuurlijk heel veel, wij vinden heel veel van Amerikanen, maar we kunnen natuurlijk op entertainment vlak best wel veel van ze leren.
0: Zo, niet normaal.
2: Jullie zijn ook in het stadion geweest. Dat is wel gewoon hoog niveau entertainment.
3: Per belichaamt nu ook zelf dat snijvlak, want hij is Nederlander, maar we hebben het nog niet benoemd voor de luisteraar. Hij heeft een gigantische cowboyhoed op zijn hoofd.
0: Die heeft hij vannacht met hoeders meegenomen. Hey, maar even, wat altijd een ding blijft, en dat hoor je wel vaag wel eens in de VI, of je hoort het wel eens in een klein artikel in de Volkskrant, tijdens een WK, in welk land dan ook, is altijd, wat heeft de lokale bevolking hier nou aan? Ja, de lokale ondernemer. Ja, is dat iets wat jullie onderzoeken?
3: Ja, dat gaan we in Houston gaan we dat onderzoeken. Dan gaan we ook op pad met lokale ondernemers. Want dat is altijd een ding. De FIFA zegt altijd, die landen hebben er ontzettend veel aan.
0: Ja.
3: Maar we hebben gezien in Brazilië en Zuid-Afrika dat er eigenlijk helemaal geen blijvende impact was.
2: Ja. Ze hebben een ding dat heet clear zones. Dat betekent dat in een straal van, ik weet niet wat de exacte aantal meters zijn, maar rondom de stadions, is er eigenlijk een soort exclusiviteit voor hun partners. Dus dat betekent dat ze die ene met die grote gele M is altijd partner.
0: Ja.
2: Als je dan een burgertentje in de buurt van zo'n stadion hebt, dan kan je gewoon, of je kan gewoon verboden worden om
1: daar te kopen. Ja.
2: In Zuid-Afrika is dat bijvoorbeeld letterlijk gebeurd.
0: Ja.
1: Oh.
2: En dan is dat hele verhaal van dit is fantastisch voor dit land. Is er van ja, voor wie dan? Weet je? Misschien voor de internationale keten die partner is, maar ja.
0: Dat. Hey boys, jullie zijn hier ook met de podcast. Jullie zijn lekker aan het tapen. Jullie zijn lekker aan het opnemen. Wat is de bedoeling voor de komende dagen en de komende tijd met de Grof Geld podcast in de USA?
3: Ja, we gaan in Houston dus onder meer met lokale ondernemers praten. Maar we willen ook duiken in hoe influencers, Nederlandse influencers, dit WK beleven. Want daar zit natuurlijk ook een gigantische markt in.
0: Ja.
3: We zien ze allemaal hierheen komen.
0: Wat is het verdienmodel van bijvoorbeeld een Calvijn, zeg maar? Wat is
3: voorbeeld?
0: Is dat iemand die een paid trip heeft en that's it? Ja, hoe zit dat?
3: Het verschilt per. We zien bijvoorbeeld Appie Moussa heeft bijvoorbeeld de samenwerking met de KNVB zelf.
0: Ja.
3: Samen met Max Stijn.
0: Ja.
3: Zijn verschillende jongens. Chatmo komt deze kant, die is aan het livestreamen.
0: Vooral zeer indrukwekkende livestreamer. Krijgt heel veel voor elkaar.
3: Ja, precies.
0: Hele vette content.
3: Ja, bijzonder.
0: Echt heel cool.
3: Indrukwekkend voor zijn leeftijd, hoe er hij ook is.
0: Ik denk de 21-jarige jongen met een Somalische achtergrond het opgedaan.
2: Ja, volgens mij is dat wel de ook.
0: Ja, een soort ice of speed van Nederland.
3: Ja, precies.
0: Heel cool.
2: Hij is wel sympathieker dan speed.
0: Ja, dat is die zeker.
3: En daar tegenover staat dan weer journalisten die misschien een steeds iets kleinere rol krijgen op het wereldtoneel bij de FIFA. Omdat Infantino, de voorzitter van de FIFA, die heeft het allemaal niet zo op journalisten.
0: Ja.
3: Dus die wil liever dat die plekken door influencers worden ingenomen. Dus dat snijvlak willen we ook nog gaan onderzoeken.
0: Even een interessante vraag. Jullie zijn hier met de podcast. Wie financiert dit voor jullie, deze trip?
2: We hebben een tweeledig businessmodel. Enerzijds hebben we een deal met Podimo, een podcastplatform. Waarvoor we een aantal exclusieve afleveringen maken.
0: Zal ik hem doen? Komende 3 maanden voor €1? Oké, heel goed. Ja, dankjewel. Zo zijn we ook, ja,
2: tuurlijk. Dus dat is de ene helft. En de andere helft doen we gewoon ads in onze podcast. Maar kijk, wij verdienen daar een bedrag mee, maar het kost een, dat weet je, het kost een godsvermogen om hier naartoe te gaan.
0: Ik vind je zo cute dat je gewoon wel gelijk die verantwoordingsblik opzet. Dat vind ik dan wel heel goed.
3: Gisteren liepen we ook nog tegen wat extra kosten aan, hè, Per?
2: Oh ja, we hebben een wielklemmetje gepakt.
0: Wielklemmetje!

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Obeling, alles voor kampeergeluk.
10: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
9: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja? Serieus?
20: Oh, wat een geld!
21: 18.000, potverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
24: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
25: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcrème?
25: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis

0: vanuit de USA is dit de Baartenminner. Je favoriete middagshow met het nieuws van Stef Banstra, NOS op 3.
1: Goedemiddag, tennisfans kunnen hun geluk niet op.
2: NOS op 3.
1: Ja, waarom vertel ik je zo meteen? Ik begin met nieuws uit het strafbankje. Want verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De verschillen zitten niet alleen in de hoogte van die straf, maar ook in de manier waarop zaken worden afgehandeld. Zo krijgen mensen met hogere opleiding of een beter salaris vaker een boete, terwijl mensen met een zwakkere positie vaker voor de rechter moeten komen. En volgens onderzoekers doen rechters dat niet altijd met opzet. In Italië zijn 7 mensen opgepakt vanwege sabotage aan het spoor. Dat zouden ze hebben gedaan rond de Olympische Winterspelen afgelopen februari. Die sabotage ontregelde toen volledig het treinverkeer in Noord-Italië. En de daders hadden het daarop gemunt, zegt onze correspondent.
3: De groep heeft een harde kern in Rome, maar vertakkingen in andere delen van Italië, waaronder Bologna, Milaan en Napels. En de acties waren inderdaad gericht tegen de Olympische Spelen en het kapitalistische en volgens de anarchisten militaristische karakter ervan.
1: Een Belgische hardrijder hoort morgen welke straf hij krijgt voor het doodrijden van 7 mensen 4 jaar geleden. Tijdens carnaval reed hij met hoge snelheid in op de slachtoffers. Het Belgische OM wil hem 27 jaar lang de cel in, zegt deze verslaggever.
4: Wel, de aanklager ziet gewoon geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, niet in zijn persoonlijkheid. Want volgens hem is Falzone egocentrisch, weinig empathisch en heeft hij weinig inzicht in wat hij gedaan heeft.
1: Ja, maar tijdens de rechtszaak vandaag toonde de dader wel berouw. Hij bood ook zijn excuses aan tegen de nabestaanden. En Wimbledon laat weer oude tijden herleven. Want deze zomer spelen Venus en Serena Williams opnieuw in de vrouwendubbel. De zussen wonnen samen 6 keer het dubbelspel op Wimbledon voor het laatst 10 jaar geleden. Serena Williams stopte 4 jaar geleden met tennis, maar keerde onlangs weer terug. De organisatie van Wimbledon geeft nu nog 1 kans om opnieuw samen te spelen op het heilige gras.
5: They've been handed wild cards for the ladies' doubles, which they will play in. Together, all right. So big news this for Serena and Venus Williams.
1: Ja, de zusters Williams zijn 44 en 45. Gaan we naar weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen op de meeste plekken zon overgoot. Alleen in het noorden kan het wat miseren. Zak, max 26 graden wordt het.
0: Dankjewel, jongen. 3 voor het verkeer. De A9 Amstelveen ook maar voor Raasdorp 9 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor Lunette 35. En de A50 Eindhoven Os voor Uden Zuid 18 minuten.
6: 3FM.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen. Zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
15: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
16: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant!
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: jongens, dat kunnen allemaal uit de agenda, hoor. Dat is, er is even wat, nou ja, oké. We zijn hier vanuit de USA, onder de rook van Dallas. Goedemiddag, Batenbenner, 6 over 5. Zijn we echt hier? Knijp eens even wel.
1: Ja.
0: Au, au, au, ja, we zijn er. Oké, middagshow live vanuit Amerika. Fijn dat je er bent.

0: things of today that matter or mattered.
1: Ja, daar zijn we dan. Het is 16 juni 2026. Dit is Bart en Benner. Live vanuit de USA. De komende 10 dagen. Iedere dag tussen 4 en 7. Met het wel en wee van Amerika. Met het wel en wee van het WK. Met alle leuke dingetjes als het gaat om je favoriete middagshow. Die in de camper een soort van tweede leven aan het opbouwen zijn. Waarvan ze nooit dachten dat ze het überhaupt zouden beleven. We zijn er voor je. Fijn dat jij er ook bent. Laat even weten vanuit welke plek je luistert. Ook om onze verbinding met Nederland een beetje op orde te houden. Gewoon even naam, leeftijd en plaats waar je zit. Droppen in de NPO-luisterapp. Altijd leuk voor ons om te zien. Drie dingen van de dag die eerder doen of toe deden. Jelmer, jij mag beginnen vandaag.
2: Ja, jij vond het gisteren verschrikkelijk in Forsburg Stockyard. Waar je allemaal prachtige koeien en paarden en cowboys.
1: Walgelijke dag.
2: Ja, vond je vreselijk. Maar er liep heel prachtig vee rond. Ja. Maar ook andere prachtigs. Er waren, we liepen daar en in één keer zag jij in de ooghoek twee cowgirls.
1: Ja. Ja, gewoon in de Volkswagen twee ontzettende lekkere wijn.
2: Ja,
1: dat en, is, ja maar gewoon echt. Ja, ja. Oh, waarom hoorde is girls support girls, Nel?
3: Nee, we waren echt, ze waren heel, ze hadden zulke opgespookt. Alles was opgespookt.
1: Hoor je dat ordinair?
3: Echt, hun borsten waren groter dan de voetbal gewoon waar ze mee spelen.
2: Volgens mij waren die echt, hoor.
1: Die waren echt, hoor.
2: Ja.
1: Ik sta er, nou,
3: jullie,
1: een beetje
3: jullie
1: jaloers,
3: zeiden, de
1: wel.
3: Ene waren echt echt, nou, maar, de andere waren echt zo hard.
2: Nou, maar, het was zo mooi.
1: Ja.
2: Barend, die dacht, daar moet ik heen. Dus die pakt zijn microfoon, de camera ging erop af. En daar heb je toen het slechtste interview ooit geleverd. Wacht even voordat je hem instart.
1: Ja.
2: Kijktip. Zet even de webcam aan. Voor de gemiddelde man. Echt een kijktip.
3: Of vrouw kan, okay,
1: nee, dat kan ook. Ja, ja. Ik vond het inhoudelijk gewoon heel sterk. Daar gaan we.
4: Where are you from?
5: I'm from here, Fort Worth.
4: And you?
5: I'm originally from Kansas, yeah, but
1: gelijk,
5: I live here now.
1: Gelijk naar de kerk.
4: And what kind of place are we here?
5: Country, fun, I don't know. Okay. Texan.
4: Cool. Hey, and we're for the World Cup. We're here from Amsterdam. What's your opinion about the World Cup?
5: I don't know sports.
4: You don't know sports?
5: No, I don't know sports.
4: And you, what about you?
6: I don't know either.
4: What do you like in life?
6: Myself.
4: And you?
5: I don't know, hang out with my friends, I guess.
4: Okay.
5: Definitely not sports, though, okay. Sorry.
4: Ladies, thanks a lot for the fun.
6: Yeah. Yep.
4: Enjoy your day.
5: Thank you,
6: also. Appreciate it.
4: And yeah, we're going for the World Cup, huh?
5: Ja.
1: Go
5: sports!
1: Ik snap het ook wel. Jullie meiden worden een beetje zenuwachtig.
3: Ja,
1: begrijp ik ook.
3: Van jouw ballen.
1: Dat is het. Dat is het. Nel, wat heb jij vandaag?
3: Oh, ik heb het zo moois. De wedstrijd Spanje-Caverje.
1: Fantastisch.
3: Fantastisch. 0-0. En dat allemaal dankzij de man of the match. Dat is de Kaapverdiaanse keeper. Moet je even helpen met hoe je zijn naam uitspreekt? Vasinha.
1: Ja, helemaal goed.
3: Vasinha.
1: Helemaal goed, helemaal goed.
3: En het is echt zo machtig. Deze man, die ging voor de wedstrijd had hij 50.000 volgers.
1: Ja.
3: Na de wedstrijd had hij 6 miljoen volgers.
1: Wow.
3: En op dit moment heeft hij 8 miljoen volgers.
1: Ja,
3: echt geweldig.
1: We hebben net de Boys van Grof Geld hebben we uitgezwaaid. Een voetbalpodcast over geldstromen in de voetbalwereld. Deze jongen keept in de tweede divisie in Portugal. Waarschijnlijk ergens tussen de 80 en 100.000 euro per jaar. Wat hij verdient, wat ook een hoop geld is. Maar die heeft ze live gewoon.
3: Ja, die is miljoenen binnen haar.
1: Die is hartstikke goed.
4: Gefeliciteerd.
1: En Rotterdam ook gefeliciteerd, want Kaapverdië is natuurlijk half Rotterdam, weet je.
2: Ja,
1: dat is fantastisch.
2: Ja, ja.
1: Oké, de invloed van het WK op het Amerikaanse team. Daar hebben wij zo meteen een hard take over. Met iemand die we gisteren tegenkwamen en die zo'n goed verhaal had. Moet je echt horen. Eerst hebben wij even het gevoel vanuit de camper wat we met je gaan delen. Daar gaan we.

0: Say Yes. Dat hebben wij gedaan tegen het avontuur wat de Campertrip in Amerika heet. We zitten op dit moment in Dallas met Barend en Benner. Onder de rook van Dallas in Arlington. En we zijn eigenlijk show aan het maken tussen 9 en 12 morgens, lokale tijd. En dan gaan we als een raket met een klein microfoontje gaan we gewoon het land in.
1: Ja.
0: Dat is wat we doen.
1: En ik, leuk.
0: Op zoek naar Nederlanders, op zoek naar Amerikanen, op zoek naar het verhaal van het WK, op zoek naar de belevenissen van onze Nederlanders alweer. En dat is wat we een beetje brengen in de vlog vanavond om 6 uur weer online.
2: Ja, want we hebben ook een spelletje bedacht. Ja. Onderweg zien we een hoofd en dan denken we, dat is een Nederlander. Ja.
0: Dat is een Nederlander.
2: En dan geloven we erop af en dan is het, ja, dat klopt. Of, what do you say? En we waren ergens en dan kwam je een man tegen.
0: Nou, op die markt, die Stockport.
1: En toen had jij het eigenlijk helemaal gehad.
0: Ja.
1: Dan dacht je, wat ik hier?
0: Nee, niet eigenlijk, ik had het helemaal gehad.
1: Ja, je had het helemaal gehad.
0: Wat een hel van een plek was dat.
1: Ja, echt een bad trip.
2: Er liep een man rond en we hadden allemaal zoiets, dat is een Amerikaan.
0: Ja.
2: Dit is duidelijk, daar ging niet eens naartoe om te vragen. En toen hoorden we toch in één keer Nederlands uit zijn mond komen.
0: Toen bleek het Sascha van der Morst van Spijk te zijn. Dat is een Nederlands-Amerikaanse soccerscout. En wat zijn werk een beetje is, hij brengt goede Mexicaanse spelers naar de USA League. Dat heeft hij back in the days gedaan. Hij is een van de rechterhanden geweest van de ex-directeur van Feyenoord, Dennis de Kloese, die ook een groot netwerk heeft en in Mexico werkt. En voor hem is dit zeg maar een heel belangrijk WK, omdat hij denkt dat het iets gaat veranderen als het gaat om de belevenis van het Amerikaanse voetbal.
3: Met wie heb ik hier het genoegen?
4: Sascha van der Most van Spijk.
0: Je bent geboren en getogen in Nederland.
4: Ja, Den Haag.
0: En vervolgens even verhuisd naar LA.
4: Ja.
0: En ik hoor jou hier net best wel een interessante take doen. Je bent ver-Amerikaniseerd natuurlijk, omdat je hier woont. Je bent echt een voetbalgek. Je bent afgelopen vrijdag in het stadion geweest. Amerika tegen Paraguay, gedenkwaardige wedstrijd. En waarom, denk jij?
4: Ik denk echt dat het de doorbraak is van voetbal in Amerika.
0: Ja.
4: Het is de afgelopen 30 jaar al gigantisch gegroeid.
0: Ja.
4: Maar met deze wedstrijd, Amerika speelde dominerend. Ja. En met heel veel vertrouwen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien.
0: Wat is er gebeurd in het Amerikaanse voetbal dan op opleidniveau de laatste jaren? Weet je, het is een beetje, is er iets veranderd?
4: Nou ja, MLS heeft veel aandacht besteed aan de jeugdopleiding.
0: Ja.
4: Maar veel jonge spelers krijgen nu ook de mogelijkheid om naar Europa te gaan. Dus je Pepi bij PSV.
0: Ja.
4: Tilman was een van de beste spelers, vond ik vrijdag.
0: Ja.
4: Die heeft ook een tijd bij PSV gespeeld.
0: Zeker.
4: Ja, werd gewoon goed gevoetbald. Ja. En dat was bijzonder.
0: Ja, en een Nederlander die al 27 jaar in Amerika woont, die moet ik natuurlijk ook deze vraag stellen. Hoe vind je dat Nederland aankijkt tegen Amerika?
4: Op dit moment?
0: Ja, wij zijn een beetje gewaarschuwd met z'n allen van tevoren. Ja. En heel negatief, alsof we naar een soort dagenstand gingen, weet je wel. Hoe is dat voor jou?
4: Nou ja, ik kan me dat best wel voorstellen. Ik woon hier al heel erg lang. Maar ja, als je kijkt wat voor beleid er hier is, dan ben ik het niet mee eens.
0: Ja.
4: En dat vind ik jammer.
0: Maar er wonen nog steeds dezelfde mensen.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja.
4: Maar ja, de verdeeldheid, dat vind ik heel erg jammer.
0: Ja. Hoe merk je het in het dagelijks leven in Amerika?
4: Ja, nou, ik denk de polarisatie dat die over de hele wereld op dit moment is. Maar Amerika neemt daar een voortouw in.
0: Maar hoe lekker is dat het dan toch, hè, ondanks al het gezeik overal tijdens zo'n WK, bizar hoe het allemaal wegvalt.
4: Oh, ja, 100%. Maar dat is het mooie van sport.
0: Ja.
4: Wij zaten van L.A. naar Dallas in het vliegtuig.
0: Ja.
4: En vonden het voornamelijk Japanners.
0: Ja.
4: Ja, schitterend. Maar dat verbroedert. Ik vertrek vanavond naar Mexico City.
0: Ja.
4: En dan hebben ze het altijd nog over Noera Penal.
0: Maar dat is
4: eigenlijk meer met een knipoog. Voetbal is liefde. Dat is mooi.
0: Lekker, man. En Amerika, ik ga met je mee, man. Ik denk halve finale.
4: Ja, nee, dat zou best kunnen.
0: Als we halve finale hebben, dan heb jij gelijk. Dan is het de grote doorbraak van de Amerikaanse voetbal. Dan wordt het verste ooit.
4: Ja, nee, 100%. Dat zou best kunnen. Nee, maar dan hoop ik dat Nederland de finale haalt.
0: Nee,
4: dat zou mooi zijn.
0: We kunnen nog steeds met hem lezen en nog steeds met hem schrijven. Goed, man. Leuk je te ontmoeten. Middagshow, mooi man. Sascha van der Mosk van Spijk, even gesproken. En goede takes, man. Over Amerika, over het voetbal, over de mensen en over het WK. En ja, voetbal is liefde, Nel, dan weet je dat.
1: Ja, verbroedering.
0: Zo is het. Fred again, nu.
5: Barend en Benner in de U.

0: Amerikaanse Wikipedia een overgerecht met een korst van deeg gevuld met zoete of hartige ingrediënten. Dus wat is volgens de Amerikaanse Wikipedia een overgerecht met een korst van deeg gevuld met zoete of hartige ingrediënten? Als je dat antwoord goed hebt, dan krijgen wij van jou dat antwoord via de NPO-luister-app met je naam en je leeftijd. En dan sturen wij jou de Barend en Benner WK-schaaf, want
1: Barend en Benner vinden WK-schaaf.
0: Je moet strakker.
2: Ja.
0: Je krijgt van ons de Barend en Benner WK-schaaf, want
1: Barend en Benner vinden WK-schaaf.
0: Heel goed, heel goed. En ik hoor je denken, what the fuck. Het is gewoon een kaasschaaf, lekker
2: nou,
0: Nederlands.
2: Nou, gewoon een kaasschaaf. Het is echt een geweldige kaasschaaf. Helemaal gegraveerd. Het prachtig shinend dingetje.
0: En met Bluetooth, met Bluetooth.
2: Ja. Hij glijdt echt over je kaars heen.
1: Ja, het nadeel is vaak met die kaasschaaf. Bij die jonge kaas, dan wordt het één grote ellende, weet je wel.
2: Ja,
1: deze die gaat die glijdt er doorheen als zwetkramer.
2: Ik denk de tong van Barend wel.
0: Ja, heel goed.
2: Niet normaal, maar dan moet je wel antwoord geven op de volgende vraag.
0: Precies, dus nog even één keertje dat hele gebeuren. Wat is volgens de Amerikaanse Wikipedia, de overlevering daarvan, een overgerecht met een korst van deeg gevuld met zoete of hartige ingrediënten? Laat het weten, drop het in de NPO Luister-app en win die WK-schaaf. Hartstikke goed allemaal, lekker. Het is 6:02. Ja, we doen zometeen wel even die status op DNL. Het is hartstikke druk en het moet ook gewoon gebeuren als het gaat om het nieuws. Stef Bandstra, laatste wapenfeiten van Moeder Aarde. We zijn bijzonder nieuwsgierig.
3: Ja, zeker. Goedemiddag. Tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis afgelopen zondag heeft de FBI een aanslag voorkomen. Volgens Fox News zitten op dit moment 5 mensen vast en hebben ze nog eens 23 mensen in het vizier. Ze hadden een doordacht plan. Met drones wilden ze explosieven af laten gaan. En de paniek die vervolgens zou ontstaan, zou de toeschouwers in de richting van de scherpschutters drijven. Ja, angstaanjagend allemaal, zegt deze deskundige.
4: What is really chilling about this is the level of preparation and planning. This was not just some type of improvised device. This was a well set out pattern of events to maximize casualties.
3: Het kooigevecht bij het Witte Huis was naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten en de 80ste van Trump. De jongen van 19 jaar oud die achter het stuur zat bij het dodelijk ongeluk bij het schoolkamp in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Dat zegt het Openbaar Ministerie. En hij blijft ook nog eens 2 weken langer vastzitten. Afgelopen donderdag ging het volledig mis. De auto reed een groep kinderen aan die op schoolkamp was in Zeeland. 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de Zeeuwse school kwamen om het leven. Ja, en mag een verloskundige eigenlijk te hard rijden als ze met spoed onderweg is naar een bevalling? Nou, Carolien, een verloskundige uit Amsterdam, heeft het antwoord wel.
5: Als je midden in de nacht naar een bevalling moet en de partner belt dat het hoofd al zichtbaar is. Ja, en je mag 30 rijden. Je bent zelf ook best wel, je zit wel met klotsende okseltjes in je auto. Omdat je natuurlijk niet weet hoe snel dat kind geboren wordt. Ja, en dan ga je niet 30 rijden midden in de nacht.
3: Vertelt ze aan RTL Nieuws. Carolien pakte een bon omdat ze 39 reed in plaats van 30 daar. Nou, ze volgde boete aan bij die rechter en wil dat de regels voor spoedritten voor verloskundigen nu worden aangepast.
5: En we zijn in Amsterdam ook bezig om over de taxibaan te mogen rijden. Maar dat heeft ook weer meer haken en ogen, want ze denken dan ook dat wij eigenlijk te pas en te onpas over die taxibaan zullen crossen.
3: Ja, maar kleine kans dat dat gaat gebeuren dus. Carolien had in elk geval mazzel, want haar boete is kwijtgescholden. Gaan we naar weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen op de meeste plekken zon overgoten. Alleen in het noorden van het land kan het wat gaan miezeren. Het wordt ongeveer 26 graden maximaal.
0: Nellebel, waar staat het vast?
2: Op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Maarheersen 27 minuten. De A9 Diemen-Amstelveen voor Amstelveen 5 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Lunet 49 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer 17 minuten.

0: Camping. Het is Barend en Benner, 3FM live vanuit Arlington, USA. Zoveel berichten die binnenkomen. Ik heb hier onder andere een berichtje van Monique uit Beestersveld. Die is lekker vanuit de keuken aan het luisteren. Gabriella vanuit New York City, trouwe luisteraar. Fijn dat jullie bij ons zijn. Uit Arnhem krijgen we liefst van Emma, 37 jaar. En Lars van der Weijden is er natuurlijk weer zoals altijd bij. Heel veel mensen die ontzettend genieten van de show en die het onwijs vet vinden dat we er zijn, krijgen ook wel even een kritisch kritiekpuntje waarvan ik denk, nou, daar ben ik het wel mee eens. Het is eigenlijk niet per se kritiek, maar meer dat ik denk, oké, dat vergeten we misschien een beetje. Goedemiddag, kunnen jullie wat meer Amerikaanse klassiekers draaien op de radio?
1: Nou, daar hebben we 90's tijd voor.
0: Ja. Zo is het.
1: Komt alleen maar klassiekers daar.
0: 90's tijd, the American edition. Ja. Oké. Hey, we zitten met een heel bijzonder iemand in de studio. Viral koningin Nelly Benner, dames en heren. Het is echt niet normaal.
2: Ja. Nee, dat je naar Jomer wees.
0: Nelly is het internet aan het afbreken met bij elkaar 700.000 views voor die Huntelaar-video.
2: Ja, ach, wat een schat was dat. Huntelaar.
0: Wat zei je tegen hem aan Elf? Zal ik hem naaien en even in het kort?
2: Nou ja, ik zei tegen Huntelaar dat vroeger elke vrouw, gewoon elk meisje was verliefd op hem.
0: Ja.
2: Ja, en toen stuurde mijn beste vriendin, Nel, wat lul je nou? Ik zeg, hè, waarom? Ik zeg, wie was jij dan verliefd? Op Daily Blind.
0: Ja, maar het was een beetje een ongemakkelijke conversatie, want jullie begrepen elkaar niet en het hele pakket. Je kreeg wel veel kritiek in de comments.
2: Ja.
0: Zo van, ja, hoe kun je nou hem voor de camera slepen? En dat is een hele geliefde voetbalspits, dus mensen zijn er gelijk heftig op aan het reageren.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Terwijl het was echt een heel leuk gesprek, maar we konden elkaar af en toe gewoon niet helemaal verstaan. Maar we keken wel elkaar recht in de ogen en dat was echt verbindend en liefde.
0: En daarbij, wat je niet weet, als je alleen maar de TikTok hebt gezien, is Nelly haar omstandigheden, die er op dat moment ook fysiek aan het spelen waren.
2: Ja.
0: Ik heb toevallig wat opnames vanuit een lokale mega supermarkt genaamd de Walmart.
2: Vrouwen perikelen, hè? Moet even naar de supermarktje. Ik weet net dat het mij overkomt gewoon. Dat je dan net één dag in zo'n caravan bent. Ja, ik word hier dus opgewonden van. Hè? Ik heb echt zo'n enorme supermarkt fetish. Even kijken hoor. Can I ask you something? I'm searching for something for the pussy. Hey, feminine care. Dan hebben ze natuurlijk alleen maar van die jaggers met zo'n applicatie erin. Ik haat OB. Die glijden er gewoon uit, joh. Jezus, keuzes. Ik ga even een keuze maken. Mag ik dit heel even privé doen?
0: Heel goed, Nel. Hoe is het met de bloeddruk?
2: Ik ga best wel goed.
0: Gaat wel goed, hè?
2: Ja.
1: Heel bijzonder dat ze ook pashokjes hebben voor die dingen.
0: Middagshow live vanuit de USA. Barend en Benner, Swedish House Mafia.

0: Oi, oi, oi. Hoe dan ook wil ik je sowieso. Idali, Ronnie Flex en Frenna, populair bij Barend en Benner. Inderdaad, excuses, je hebt helemaal gelijk, Chantal. Je hebt helemaal gelijk, Herman. Je hebt helemaal gelijk, Wim. We zijn 5 minuten te laat met de volgende vraag, die American Edition. Barend en Benner, next question. Ja, we spelen vandaag de volgende vraag met wie?
1: Elisa Rossum.
0: Hi, en waar kom je vandaan?
1: Ik woon in Meerkerk.
0: Het altijd mooie Meerkerk.
2: Of zoals ze in Amerika zeggen, Moorchurch.
0: Moorchurch. Moorchurch. Heel goed, heel goed. Ja. Hey, we gaan ervoor. We moeten een beetje tempo maken. Vind het fijn dat jij in de show bent. Is leuk om naar te luisteren, Barend en Benner vanuit Amerika?
2: Eerlijk.
1: Zeker.
0: Heel goed, heel goed. Ja, maar dat is top. Dat is top. Dat willen wij voor horen natuurlijk. Hè? Anders kunnen we onszelf ook niet meer in de spiegel aankijken.
2: Nee.
0: Hey, Jan, leg nog één keer uit. Wat is de bedoeling van volgende vraag?
2: Bij de eerste vraag geeft Elisa als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Daar ga je.
1: Kom maar op.
3: Wat is volgens de Amerikaanse Wikipedia een overgerecht met een korst van deeg gevuld met zoete of hartige ingrediënten?
1: Volgende vraag.
3: Wat is de achternaam van Memphis die in het Nederlands elftal speelt met nummer 10?
1: Hi.
3: Welke Mike was van 2017 tot 2021 vicepresident van de Verenigde Staten? Mike?
1: Nee, Pai.
3: Welk woord met een P gebruiken Amerikanen voor een dollarcent?
0: Hallo?
2: Elise?
0: Dit is inderdaad.
2: Is dit wachttijd?
0: Is niet het antwoord dat we zoeken.
2: Oh. Nee!
0: Maar Elise is weggevallen, weet
2: ik wel. Ik denk het, het is angstvallig stil. Ja.
0: Oké, nou heel goed. Dan doen we het even simpel. Krijg je morgen weer een kans.
2: Ja.
0: Toch? Dan bellen we morgen even.
2: Gaan we gewoon verder.
0: Dus dat het gaat, prima. Ja, het is ook, ja, we zitten in een klein bunkertje.
2: Ja.
0: Onder de rook van Dallas.
2: Ik denk dat ik het weet.
0: Wat dan?
2: Ik heb mijn prepaid niet betaald.
0: Ja, sorry.
2: Heel goed.
0: Lekker geregeld, joh. Ja.

0: eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
2: Pakken ze een podium?
3: Pakken ze een podium?
2: Pak zelf eens een podium.
4: Pak een podium.
5: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Live vanuit een camper in Amerika. Barend is even zijn grote slurf leeg op de campingtoilet. Hij is net binnen. We gaan zo verder. Eerst NMS op 3 met Stefan Zra.
1: God, ik ben heel blij dat ik niet in de camper zit, geloof ik. Goedenavond, zometeen een vooruitblikje op de WK-avond. NOS op 3. Maar ik begin met stikstofnieuws, want er is uitgelekt welke plannen het kabinet heeft om de stikstofcrisis op te lossen. Rondom 20 grote natuurgebieden in Nederland moet een zone komen waarin boeren veel minder stikstof mogen uitstoten, vertelt mijn Haagse collega Lars Geerts.
2: De overheid gaat veel vragen van de bedrijven in die regio. Dat ze wellicht moeten verplaatsen, dat ze meer landbouwgrond moeten aanhouden, dat ze innovaties moeten toepassen of inderdaad in het uiterste geval moeten stoppen.
1: Het kabinet hoopt dat ze met dit plan de steun hebben van de boeren.
2: Nou ja, er is een heel breed overleg opgezet en er wordt ook steeds, zo wordt ons benadrukt, gesproken met de boerenorganisaties. De boeren zelf die geven ook aan dat er nu wel iets moet gebeuren, want die zitten al 7 jaar in onzekerheid. En voor hen begint het nu ook te knellen. Maar andere, wat activistische organisaties zoals Farmers Defence Force en Agractie, ja, daar rekenen ze eigenlijk sowieso al niet op de steun. Maar als ze de grote organisaties binnenhouden, dan vermoeden ze dat dit plan gaat werken.
1: Ja, het gaat dus om plannen van de coalitie, maar die heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom zullen dus ook oppositiepartijen op moeten zoeken om steun te zoeken voor dit plan. Als je huurt in de vrije sector, gaat een groot deel van je inkomen naar je woonlasten toe. En het is veel meer het geval dan mensen die een koophuis hebben, blijkt uit CBS-cijfers. Bij huurders gaat zo'n 30% van hun inkomen naar woonlasten. Bij mensen met een koophuis gemiddeld 16%. Bij lokale asielprotesten duiken steeds opnieuw dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van mijn NOS-collega's. Die keken naar in totaal 48 demonstraties en één man was er zelfs 31 keer bij.
3: Het WK voetbal.
1: Ja, nog geen wedstrijden die rond deze tijd beginnen. Het is eventjes afwachten tot 9 uur vanavond. Maar dan gaan we ook wel echt helemaal los, vertelt mijn sportcollega Anne de Jong.
4: Vandaag is de WK-dag van de supersterren. Dat begint al om 9 uur, waar de grote titelfavoriet Frankrijk met Kylian Mbappé aftrapt tegen Senegal. Een vrij lastige tegenstander. Misschien wel, naast Marokko, het beste team uit Afrika. Even later, Haaland en Noorwegen, die aan het WK begint, worden gezien als favoriete Dark Horse. En dan midden in de nacht, Lionel Messi, zijn 6e WK tegen Algerije. En als je dan echt nog heel veel zin hebt om voetbal te kijken, kun je morgenochtend om 6 uur lekker ontbijten met Oostenrijk-Jordanië. Wat een heerlijke tijd beleven we toch als voetbalfans.
1: Heb ik nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen op de meeste plekken zon overgoten. Alleen in het noorden wat regen. Het wordt maximaal 26 graden.
5: 3FM met het verkeer. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Muiden, 10 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Lunette, 33. De A58 Tilburg-Eindhoven voor Batendorp, 15. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Boksmeer, 21. 20 minuten.
3: 3FM.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show. 3FM. Barend en Benner.
10: Ja, terwijl ik even aan het ontbijten ben met de restjes van de barbecue van gisteravond.
11: In een doggy bag.
10: Oh, wat heerlijk. It's amazing. Zijn wij nog live vanuit de USA. Dallas, de plek waar we zijn. En Kent zit er op de radio.

0: vanuit de USA onder de rook van Dallas Arlington, de plek waar we zijn. Heerlijke show vandaag met van alles en nog wat. Eerst wil ik je... wat piept er nou?
1: Dat ben jij.
0: Ben ik dat?
1: Ja, want je hebt hoofdtelefoon tering hard staan en een pet op.
0: Nou, dat is waar, ja. Nu gaat het...
2: Hey.
1: Oh,
2: nee. Nee, het is een spitsmuis, denk ik.
0: Het is iets anders.
2: Wat is het? Hoor je dat? Als een Texaans, Texaanse kat.
0: Zou die meegekomen zijn van de barbecue gisteren?
1: Denk het.
0: Ja. Dat is wel even vet. We waren gisteravond waren we in Dallas zelf weer. Om, wat kut.
1: Ja, ik denk dat alleen jij dit hoort.
0: Ja?
1: Ja, er zit een piepje, maar dat is...
0: Oké, nou, ja. Dan zet ik mijn koptelefoon wel even uit. En dan kan ik een soort van radio maken zonder dat het heel storend is. Maar doe je laptop even dicht, Nel.
2: Ja, ik heb
0: dat gedaan. Is misschien goed.
1: Ja, dat is hem.
0: Dat is hem, even die
1: nee,
0: laptop.
1: Dat is hem niet.
0: Nee, ook niet? Oké, okay. Nee. Nou, maakt niet uit.
1: Goed.
0: Kan ook aan mij liggen. Gisteravond, wij gaan eten. Dat moet hier ook gebeuren. Dat gebeurt ook in grote getalen. Het is echt bizar wat er af en toe naar binnen moet gaan. En wat er af en toe gebeurt. Ja, als wij dit horen, dan is het voor de rest ook niet te volgen, toch?
2: Nee, nou, okay. Ga lekker doorpraten.
0: Maar wij zijn lekker aan het barbecue geslagen. En dan bestel je zo'n plaat voor 4 tot 6 mensen. En dan komt daar een weiland naar binnen lopen.
2: Och, jij
0: op een plaat. Er was zoveel eten. Nou,
1: een kinderboerderij.
2: Het was echt een kinderboerderij.
0: Nee, dat moralistische gemekker over vlees eten, daar wordt ook niet van.
1: Dat was zeker gemekker.
0: Nee, maar voordat ik dan moet gaan eten, is Nel van, het kan echt niet eten. En al die diertjes op een plaat. En... dan moet ik nog gaan eten.
2: Ja.
0: En was je ook nog gaan vloggen? Vond ik echt irritant.
2: Ja,
0: vond ik echt irritant.
1: Ja, ik bedoel, ik ben vegetariër, maar heb ik lopen zeiken?
0: Nee, helemaal niks.
1: Niks.
0: Nee.
2: Je mekkert standaard.
0: Ja. Maar goed, hey, was wel geweldig. En ik moet je ook zeggen, we hebben het wel netjes meegenomen allemaal in Doggybags.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dat vond ik echt netjes.
0: Een soort van radio maken zonder dat het heel storend is. Maar doe je laptop even dicht, Nel.
2: Ja, ik heb
0: dat is misschien goed.
1: Ja, dat is hem.
0: Dat is hem, even die
1: nee,
0: laptop.
1: Dat is hem niet.
0: Nee, ook niet? Oké. Okay.
2: Nee.
0: Nou, maakt niet uit.
1: Goed.
0: Kan ook aan mij liggen. Gisteravond, wij gaan eten. Dat moet hier ook gebeuren. Dat gebeurt ook in grote getalen. Het is echt bizar wat er af en toe naar binnen moet gaan. En wat er af en toe gebeurt. Ja, als wij dit horen, dan is het voor de rest ook niet te volgen, toch?
2: Nee, nou, okay. Ga lekker doorpraten.
0: Maar wij zijn lekker aan het barbecue geslagen. En dan bestel je zo'n plate voor 4 tot 6 mensen. En dan komt daar een weiland naar binnen lopen.
2: Och, jij
0: op een plate. Er was zoveel eten. Nou,
1: een kinderboerderij.
2: Het was echt een kinderboerderij.
0: Nee, dat moralistische gemekker over vlees eten, daar wordt ook moe van.
1: Dat was zeker gemekker.
0: Maar voordat ik dan moet gaan eten, is Nel van, het kan echt niet eten. En al die diertjes op een plate. En... dan moet ik nog gaan eten.
2: Ja.
0: En was je ook nog gaan vloggen? Vond ik echt irritant.
2: Ja,
0: vond ik echt irritant.
1: Ja, ik bedoel, ik ben vegetariër, maar heb ik lopen zeiken?
0: Nee, helemaal niks.
1: Niks.
0: Nee.
2: Mekkert standaard.
0: Ja. Maar goed, hey, was wel geweldig. En ik moet je ook zeggen, we hebben het wel netjes meegenomen allemaal in Doggybags.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dat vond ik echt netjes. Vond ik echt cool.
0: En het is dan ook vandaag gewoon ontzettend lekker te vreten. Ik,

0: Ja, daar moet ik ook
1: dat was zeker gemekker.
0: Nee, maar voordat ik dat moet gaan eten, is Nel van, ik kan echt niet eten. En al die diertjes op een plate. En dan moet ik nog gaan eten. Ja. En was je ook nog gaan vloggen? Vond ik echt irritant.
2: Ja,
0: vond ik echt irritant.
1: Ja, ik bedoel, ik ben vegetariër, maar heb ik lopen zeiken?
0: Nee, helemaal niks.
1: Nee.
2: Mekkert standaard.
0: Ja. Maar goed, hey, was wel geweldig. En ik moet je ook zeggen, we hebben het wel netjes meegenomen allemaal in Doggy Bags.
1: Ja, zeker.
2: Ja, dat vond ik echt netjes. Dat vond ik echt cool.
0: En het is dan ook vandaag gewoon ontzettend lekker te vreten. Ik zie Gabe net, onze social queen. Het is net grillworst. Nee, dit is gewoon echt een grillworst.
1: Ja. Maar het is echt niet normaal, want je hebt dat zijn dan pitmasters, heet dat. Daar hebben ze gewoon barbecues. En die gasten hebben gewoon nachtdiensten.
0: Ja.
1: Om die briskets gewoon 24/7 gewoon helemaal gaar te stomen in hun eigen vet. Nou, als ik koe was geweest, had ik ook zo willen eindigen.
0: Zo is het.

0: minuutjes uit de jaren 90. Ja. Staat de poll al online?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Ik zie het al, jammer, zijn bewegingen. Die staat zo druk met alles en nog wat. Dan zie ik dat die poll niet online staat.
1: Nee, dat klopt. Heb je me gelijk in.
0: Maar dat maakt niet uit. Minuutje A, minuutje B, die zijn bijna ready om te gaan. Ja, Nel, het verhaal wil dat jij een van mijn favoriete platen uit de jaren 90 hebt.
2: Ja, klopt. Dat is echt top. Ja, ik weet het. Ik vind het ook een geweldig nummer. En vandaag gaan we normaal schuiven het in de oven. Vandaag schuiven we menu A of menu B in de barbecue.
0: Zo is het. Nou ja, laat het die van mij maar lekker simpel houden. Minuutje A is onze eerste kennismaking met het fenomeen wat later zo ontzettend is afgegleden. En ze kwam binnen als dat mooie, blonde, onschuldige meisje. Achteraf bekeken ook wel eens een beetje gek toen ik daarvan nadacht dat de hele wereld zo aan het geilen was.
2: Op een meisje, ook heel raar.
0: Op een meisje van 16, weet je wel.
2: Ja, heel raar.
0: Dat ze daarvan in de war is geraakt is misschien ook wel heel erg logisch. Het gebeurde allemaal met Britney Spears. Baby One More Time is vandaag.

Zo'n goede plaat. Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Het is minuutje A of minuutje B wat je mag even droppen in de NPO Luister-app. Ondertussen in de NPO Luister-app is het een soort aflevering van het geluid van Q Music. Ja. Iedereen is aan het klagen over de zachte piep. Jongens, er wordt aan gewerkt.

0: luisteren?
1: Hé.
2: Hey. Ja, nou ja. We doen ons best. We doen ons best. Komt er maar een keer door. En altijd is het antwoord daar. Wat je ook even wil horen is namelijk hele goede muziek. Shanna Spyro, nu.

0: 454 Ultra. Nee, 450 Ultra, excuses. Am I in the war? Talk to you, that's what the American Rickman is doing to you. Baden de Banner, ik ben heel erg benieuwd. Even stil allemaal, jongens. Ik wil even gewoon even dit goede geluid horen. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Laat er niet te veel. Hetzelfde als dat je kiespijn hebt, niet te veel nadruk leggen op je kies.
1: Nee.
0: Dus als dat er gaat, gaat het prima. Even schakelen naar een prachtige plaats in Nederland. Te weten, met wie heb ik het genoegen?
2: Sarah,
0: hallo. Sarah van 16, waar kom je vandaan?
2: Schagen.
0: Altijd mooie Schagen. Ja, hebben ze daar nog die markt? Hoe heet het ook weer? Die schapenmarkt? Of die, wat is het ook weer? Schagense dag?
2: Paasvee of zo?
0: Paasvee, inderdaad. Ja. Dat is wel, het daar.
3: Het is wel leuk, want je kunt natuurlijk op de NPO Luister een account aanmaken.
0: Ja.
3: En dan bellen wij jou op als je gestemd hebt via de poll.
0: Ja.
3: Maar Sarah heeft helemaal niet gestemd. En dat is waarschijnlijk jouw vader heeft jouw account misbruikt.
2: Ja, en de enige reden dat ik die app heb geïnstalleerd is voor Harry Styles.
0: Oh! Oh, mijn god,
4: dus jij werd gebeld?
0: Jij dacht Harry Styles? En we komen
2: maar dit is voor iets anders.
0: Ja, dit is voor iets anders.
3: Ja!
0: Maar je was nog steeds in de veronderstelling dat het over Harry Styles ging.
2: Wat zei je?
0: Nee, laat maar zitten. Dat is heel veel. Oh, ja, maar luister, Harry Styles actie loopt nog steeds. Gewoon door blijven luisteren.
2: Ja, ik ben nog sinds gisteren aan het luisteren, maar...
0: Perfect. Weet dat we het jou in ieder geval gunnen. Ik weet niet of het iets van de pijn verzacht, maar dat is wel hoe het is.
2: Ja.
0: Jij bent 16, hè?
2: Ja, zo wat.
0: Oké, dat betekent dat je bent geboren in 2010.
2: Ja.
0: Toen hadden wij een geweldig WK in Zuid-Afrika met het Nederlands elftal. En het werd toen tweede. En het werd uiteindelijk, dat was toen. 11 jaar daarvoor had je een geweldige plaat op de radio. En die heette Genie in a Bottle van Christina Aguilera. En ik weet niet hoe oud jouw vader is, weet je dat?
2: Hij is 47.
0: Oké, dan weet ik precies waarom die op Christina Aguilera heeft.
2: Ja. 1979.
0: Nou, dat zit

0: en Dracula bij Bart en Benner op 3FM. 6:58, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag, met andere woorden, dag nummer 4 van onze grote Amerika-trip. Ik wil even mijn complimenten uitspreken aan het team. Daar heb jij niet zo heel veel aan als luisteraar, maar je maakt je van tevoren toch ook een klein beetje dat je denkt, ja, is allemaal leuk natuurlijk. Ik zit per dag een paar uur opgesloten met die guppies, maar wat gebeurt er eigenlijk met Nelly, weet je wel, die ik onder de show ook wel eens ken. Als je moe wordt, dan vind je het allemaal wel best, weet je.
1: Ja,
0: dan
1: ook vaak een beetje vervelend.
0: Ja, nee, dat. Maar
1: vervelende grapjes.
0: Dat blijft gewoon hier, maar ja. Het is, ik zie net de afgelopen 20 minuten die studio instorten. Buiten de schuld van de techniek hier, jongens, om. Maar gewoon calamiteit die je
2: kan gebeuren.
0: Als je in een camper zit. En niks aan het handje, jongens. Iedereen blijft lekker zitten. Inmiddels is de boel weer gefixt. Zitten we er gewoon. En zijn we er nog een half uur vanuit Amerika. Voordat we de grote tocht gaan maken, heb ik ook onwijs veel zin in vandaag.
2: Ja, een roadtrip. Roadtrip.
0: Nou, maar het is niet dat we even van Almere naar Amsterdam moeten, hè?
1: Nee, ik moet wel even één ding zeggen. Wij houden echt complimenten, zeker aan jullie, gezellig. Maar Jelmer, die laat wel echt de hele tijd echt hele vieze scheten.
0: Nou, dat is niet het enige. Hij heeft ook... Hij heeft het moppenboek in 1994 heeft hij nog eens.
1: Ja, scheten. Iedereen die luistert, het is gewoon echt precies je vader die mee is.
0: Ja, maar dat is toch ook lekker? Dat is ook voor de dynamiek in het team is het toch ook goed?
1: Ja, maar mijn vader gaat straks niet opeens naast me liggen.
0: Nee.
2: Dat is, pas op, hè. Ze luisteren thuis mee.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Oh, zie die angst in zijn ogen gelijk. Zie het gelijk gebeuren. Oké, jongens, alright.
2: Maar trouwens, wel leuk om te vermelden. De roadtrip gaat zo dadelijk naar Nederland.
0: Precies.
1: Ja, we gaan naar Nederland.
0: Nou, Nederland is dan een plaatsje, dat is 5 uur rijden. Echt bizar. En jullie kennen de regels. Je mag onder het rijden, niet achterin in je bed liggen in de camper. Gaan we wel doen. Ja, is toch heerlijk, man. Even een tukkie.
1: Ja, lekker, ja. NOS
0: op 3. Exact 6:30. Dit is Bart en Benner. Fijn dat jij er bent. En de laatste wapenfeiten van Moeder Aarde krijg je middels Stef Bansta. Hier is NOS op 3.
3: Ja, zeker. Goedenavond. Ik begin in Den Haag. Want de plannen die het kabinet wil nemen om de stikstofcrisis op te lossen zijn uitgelekt. Er zijn 20 natuurgebieden aangewezen. En daar is nu een zone van 1 kilometer omheen getekend, waar boeren straks veel minder stikstof mogen uitstoten. Dat vertelt onze politiek verslaggever Marleen de Roy.
4: Ze willen veel meer gaan kijken per gebied wat er nou precies nodig is. In gebieden in Nederland waar de natuur er heel slecht voor staat, daar strengere regels laten gelden dan in gebieden in Nederland waar het eigenlijk helemaal nog niet zo slecht gaat. Al met al een breed pakket dat volgende week vrijdag in de ministerraad moet worden afgetikt. En dan is het natuurlijk een minderheidskabinet. Dus moeten ze op zoek naar steun in de Tweede Kamer van nog andere partijen.
3: Ander nieuws dan. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van mijn NOS-collega's. Het gaat echt niet alleen maar om extreemrechtse defendgroepen, zegt mijn onderzoekscollega Bas de Vries.
5: Je hebt ook allerlei andere groeperingen, met name als Nationale Trots, Vaderlandsliefde, Freedom Fighters, Brigade Holland. En sommige mensen zijn alweer actief voor verschillende van die clubs tegelijk. We zagen bijvoorbeeld een paar mensen uit de Defendhoek die per persoon sinds september dus bij 20 tot 30 verschillende demonstraties aanwezig waren.
3: En kappers in Rotterdam vliegen elkaar in de haren vanwege alle concurrentie. Ja, niet letterlijk, maar er zijn wel meerdere kappers bedreigd nadat ze hun eigen zaak openen. Het overkwam ook deze kapper in Schiedam. Zijn ruiten werden ingeslagen en hij wordt nu bedreigd, naar eigen zeggen, door een kapperszaak waar hij eerder werkte.
6: Ja, hij is niet blij als ik hier gewoon Schiedam open. Hij zegt, ja, je gaat mijn klanten gewoon nemen daar. Hij zegt, je hebt 2 weken en moet deze zak gesloten. Als je niet, we gaan je kinderen en vrouwen alles doodmaken.
3: Ja, in Vlaardingen werden in de afgelopen maanden meerdere kapperszaken beklad en ook vernield. We gaan uit Weerthoe. Vanavond blijft het nog een tijdje zonnig. Morgen aardig wat bewolking. Tussendoor ook kans op wat zon. En in het noorden kan er een buitje vallen. Kijk nog even naar de temperatuur. 19 graden in Groningen tot 26 in Maastricht.
0: Nillebe. Wow. Gaat die goed? Gaat die goed?
1: Ja, hallo.
0: Ja, we zijn er weer.
1: We zijn er.
0: Nillebel, waar staat het vast?
1: Op de A1 Amsterdam Amersfoort voor Muiden. 20 minuten komt een ongeluk. De A12 Utrecht Arnhem voor knooppunt Lunette. 6 minuutjes. De A50 Zwolle Apeldoorn voor Heerde. 11 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht voor Boksmeer. 17 minuten.

0: Ik zag gisteren de beelden van de camper al op de Instagram van Samuel.
1: Ja, mooi hè.
0: Samuel, dankjewel daarvoor. Dankjewel voor de toptune. Het is 6:53. Een grote uit, Amerika spreken wij, die wel geboren is in Nederland, maar het hier ontzettend goed doet. En hoe dat zit hoor je zo meteen als Justin Turn the Lights Up.

0: Dames en heren, Shakira en Burna Boy, Die Die Die, officiële WK Anthem editie 2026 aan de telefoon, of aan de telefoon, op het scherm, overal waar we hem kunnen zien en horen in de camper, hebben wij ja, bijna een mysterie voor ons wat nu weer duidelijk wordt, want we zijn met hem bezig geweest om hem hier naartoe te halen en hopelijk komt hij nog naar de camper. Maar nu hebben we hem eerst even op het scherm, dames en heren, Mark Blomsteel. Woehoe!
1: Hey.
2: Hey!
0: Geboren en getogen in, als ik goed heb, Ommoord?
1: Ja, Rotterdam, ja.
0: Rotterdam. Kun je dat niet horen dan? Praten ze een beetje, dan kan je een beetje horen.
1: Ja, meestal zeggen ze inderdaad dat dat er nog wel een beetje in zit.
0: Ja, maar, ik hoor het. Ja, heel goed. Er zit een beetje vertraging op de lijn, dus ik ga heel simpel het aan je overgeven. Jij bent 15 jaar geleden uit mijn hoofd richting Amerika gegaan.
1: Ja, klopt. Ik was op dat moment de nummer 1 singer-songwriter op myspace.com. En toen werd ik benaderd door de manager en producer van de Beach Boys van vroeger.
0: Ja.
1: En die wilde met mij een album op gaan nemen. Dus toen ben ik eigenlijk daar naartoe gegaan en nooit meer omgekeken.
0: En waarom ben je nooit meer omgekeken? Want hoe is het gegaan met de muzikale carrière?
1: Ja, het is natuurlijk geweldig om gelijk in zo'n studio terecht te komen. Treasure Isle Recorders, waar Johnny Cash toen de tijd ook op had genomen. En Dolly Parton en Jason Aldean, nu heel erg bekend natuurlijk. Ja, je mag met de beste muzikanten werken in Nashville. En ja, wat wil je nog meer?
2: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk een jongensdroom echt. Maar je had eigenlijk als kind een andere droom, hè?
1: Ja, ik wilde eigenlijk profvoetballer worden inderdaad.
0: Ja, ja. Wie wel,
1: maar, en dat waren de meeste, denk ik.
0: In welke club wilde je voetballen?
1: Ja, ik ben een Rotterdammer, dus Feyenoord, hè?
0: Ja, maar die spelen geen profvoetbal, hè?
2: En waarom is dat niet gelukt?
1: Het afgelopen seizoen was niet best.
0: Maar even voor de mensen die zoiets hebben. Oké, leuk, je gaat daar opnemen, je gaat toffe studio's. Maar zou je even Nederland kunnen vertellen hoe groot jouw succes hier is?
1: Nou goed, kijk, het is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Ik heb een heel groot billboard heb ik gehad in Nashville. Dat is natuurlijk voor weinig mensen buiten Nashville of buiten Amerika weggelegd.
0: Ja.
1: Ik heb op nummer 1 staan in de Airplay chart met een song Tennessee. Awards gewonnen ook in Texas, waar jullie nu zijn. De Texas Sound International Music Award. Dus ja, we doen gewoon hele leuke dingen. En vooral in de zomer, elk weekend zijn we gewoon on tour. Dit weekend spelen we in Ohio en Michigan. Dus je kan gewoon lekker je ding doen.
0: En hoe groot zijn de venues? Wat zijn een beetje de aantallen waar jij voor staat?
1: Dat is eigenlijk heel erg verschillend. Ik heb 2 jaar geleden eigenlijk... dan kom ik op een podium terecht in een klein dorpje met een platte car. En het volgende moment sta je weer voor 10.000 mensen.
0: Ja, geweldig, man.
1: Het is maar waar je terecht komt. En dat is eigenlijk het leuke van Amerika.
2: Ja, je maakt veel country. Wat is de schoonheid van country?
1: Ja, voor mij is het vooral de verhaallijn, de stories in de songs. En ik kan gewoon, alle stijlen van de muziek kan ik eigenlijk mixen. Het is eigenlijk, vind ik, de popmuziek die wij in de jaren 90 hadden, is wat nu country is. Je mixt eigenlijk pop met R&B en rock en dan die country sauce eroverheen.
0: Ja, heel goed. Heel vet, man. Echt onwijs leuk om je te spreken. We gaan een track van je draaien. Barely Made It Home. Over Barely Made It Home gesproken. Misschien wel leuk als je even... Je zit in Nashville. Wij gaan in Houston. Het is allemaal natuurlijk bizar met die afstanden. Maar het is ook wel leuk als we toch een manier zien te vinden de komende tijd om jou voor deze kant op te krijgen.
3: Je bent sowieso altijd welkom.
0: Je bent sowieso altijd welkom. Eens even kijken of wat zou wel leuk zijn als we gewoon een ochtend kunnen doen.
1: Leuk.
0: Ja, even een paar liedjes live en zo. Weet je. Dat lijkt me super cool om dat voor elkaar te boksen. Dus dat zou heel goed zijn. Hey, we gaan je nu even optillen in het Nederlandse publiek en wederom kennis met je laten maken. Thanks a lot. Laat je horen voor Mark Blomsteel. Hey, thanks man. Enjoy your day, bro.
1: Jullie ook.
0: Oké, kijk.

0: One Republic Runaway bij Barend en Benner op NPO 3FM. Het is heel goed dat we even de boel in het vet gaan gooien. Daar heb ik het niet over de barbecue van gisteren, maar dat we even de boel gaan onderhouden. Je voelt een beetje aan de uitzending en aan de show dat we... Ja, we zijn in Amerika in een campertje. Het is niet per se altijd vanzelfsprekend dat alles het doet.
1: Nee, net de technicus zei ook al... Ja, kan Barend alsjeblieft misschien... Kunnen ze in Hilversum alvast iets vroeger beginnen? Want dan kunnen we gaan sleutelen.
0: Dan moeten we
1: maar even 3 minuutjes langer wachten, hoor. Jammer dan.
2: Ja, en ik hoop ook dat de camper start. Want wij moeten gaan crossen.
1: Dat was eergisteren ook een probleem.
0: Jongens, dus... maakt allemaal geen reet uit. We gaan ervoor. Onze avonturen van gisteren, die zijn je gelijk alweer bekijken op het YouTube-kanaal van Pound. Barend en Benner in de USA is er weer een top video geüpload. Nee, hij staat er nog niet op van vandaag. Hij staat er nog niet op.
2: Nou, misschien maar goed ook.
0: Dus voor jou, maar lijkt me dat wel beter.
1: Ja, wat is dat er nog niet op? Gisteren kwam je echt serieus naar me toe van, weet je zeker?
0: Ja, ik dacht echt van, jongen, grap, dit is wel ook imagotechnisch en zo. Maar ja, toen kwam jij weer met, ik heb mijn hele leven voor stand-ups ben ik er soort clowntje geweest. Heb ik in mijn blote reet door het Spartastadion gelopen. Het zal allemaal wel. Gisteravond, terwijl Jelmer de laatste hand was aan het leggen voor de montages die we net hebben gebruikt in de uitzending, zat ik met Nel een beetje YouTube te kijken. En dat maakte wel een beetje wat in mijn wakker achteraf bekeken. Want ik had met Nel een beetje... Hij was over vroeg aan het praten. Hoe we altijd met Barend en Wijnand bezig waren met de show. Hoe we altijd rappers en nieuwe mensen de kans aan het geven waren. En dat was leuk, weet je. We waren oude 101 bar sessies van Kevin aan het kijken. En ik ging naar bed. Dus ik was een beetje hyped van al die muziek en zo. En toen ging ik toch nog even mijn hersens frituren. Middels TikTok. En op een gegeven moment kom ik in een soort ding terecht dat ik een paar keer hetzelfde geluidje hoor, waar ik heel erg op aansla. Ik zie een opening set van Carl Cox, The Legend, in de DC-10, zie ik die staan, of in de Space, ergens in Ibiza. En ik zie een paar hele mooie meisjes een geluidje gebruiken. En toen denk ik, hey, dit is niet toevallig of zo, dat ik dit in één keer weer voorbij zie komen. En toen zag ik Luc van Dijk, grote Nederlandse DJ, deze plaat draaien. En toen dacht ik, hey, we hebben deze zomer nog wel op Crossfire Clonay na een soort van ander Barend en Benner house anthem nodig. En dit is in mijn beleving echt alles wat het moet zijn. Het is een gast uit Duitsland met een mooie snor. Zijn naam is Colter en ik vind het zo goed. Het is zo lieflijk, zo positief. En we gaan dan draaien in een middagshow.

0: zo'n lekker vriendelijk houseplaatje opgegeven, hè?
1: Perfect, ja, vriendelijk zomerbriesje.
0: Middagshow. Ik weet zeker dat Andres deze nu hard heeft staan in de studio vanuit Nederland. Als die enig. Oh, Andres, the voice of a generation. Is er zometeen tussen 7 en 10. Ik had nu even gehoopt dat hij dan zeg maar de mic had opengetrokken. Dat we een opzender hadden gehoord. Maar ik denk dat Andres is gewoon...
2: Hij zit bij de Sodexo, de bedrijfskantine.
0: Andres zit nog bij de bedrijfskantine. De macaroni uit zijn ogen te vegen natuurlijk. Of erger nog, hij ligt nu op de bank en wordt nu een beetje wakker. Omdat hij ergens in zijn onderbewustzijn ons hoort.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik werd wakker met een hoofdje.
0: Andres, hoor je ons?
3: Ja, tuurlijk jongens.
0: Ik hoor je wel heel zacht. Zet je mic eens wat harder.
3: Ja, maat, die staat helemaal open.
0: Hey, wat vond je van die plaat?
3: Ja, die beukt lekker door, hoor. Dat is echt...
0: Goed, Colter.
3: Het is echt alsof ik op Intercell sta.
0: Maar dat is het, jongen. Dat is het gevoel dat wij proberen te geven. Maar dan vanuit Amerika, live met de camper. Hoor je de shows een beetje?
3: Ja, man. Ja, ik had jou zondag al geappt, want toen zat ik in de auto. Ik moest 1,5 uur vanuit Duitsland naar huis rijden. Ik heb die hele show gehoord. Waanzinnige sfeer. Terwijl, ik weet niks van voetbal, hè. Maar ik vind het echt leuk om naar te luisteren.
0: Maar wat heb je in Duitsland gedaan?
3: Daar kan ik niet over uitweiden.
0: Excuses aangeboden namens je opa natuurlijk.
3: Ja, dat was niet van jou.
0: Grote vriendje. Veel plezier, jongen. Maak er een mooie show van.
3: Yo, thanks. Yo.
0: Yo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan. Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
21: En vanuit de camper van Barend en Benner in de USA terug naar de studio in Hilversum met de avondshow. Eerst krijg je dit nieuws, het is 1 over 7.
22: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
23: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
22: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
24: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
22: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
25: Ster. Brilbeu. Lenzen zat. Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
27: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
29: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
30: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
31: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch Accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
32: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij.
0: Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

had hij gewoon als schuld. En één liedje, het was oesh, als sneeuw voor de zon verdwenen. Dat ga ik ook proberen bij mijn studieschuld. Bruno Mars en I Just Might.

0: ik snap het niet. Ik zit gisteren VI terug te kijken, weet je wel, vandaag in Sight. En daar is Gerard Joling te gast. En ik weet niet waarom, maar misschien heb je dat ook. Ik heb gewoon een zwak voor Gerard Joling. Ik vind dat een grappige gast. Ik vind het een hele amabele guy. Het is ook een beetje een rare vet, maar dat maakt hem ook wel weer leuk. Maar ja, ik ben gewoon van mijn bank geblazen toen ik hoorde wat hij verdient.
1: Het ligt er hoeveel mensen in de zaal zitten. Maar ja, gemiddeld is dat 18, 19.500 euro.
0: 18.000 euro per optreden. Sorry, maar ik heb nog niet eens 18.000 euro in mijn bezit gehad. Moet je nagaan. Hij pakt dat in een half uur. Ik heb vanavond iets, ja, wat jij dan kan pakken. Het is geen 18.000 euro, maar het is eigenlijk iets veel mooiers. Het enige wat je hoeft te doen is je even aan te melden. Stuur je naam naar de app van NPO Luister. Dan weet ik dat je vanavond aanwezig bent. Bouw jij en ik een streak op. En hetgeen wat ik jou dan kan geven, is ook nog eens belastingvrij.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: And this is my new single.

0: Zo'n track die gewoon niet kapot te krijgen is, toch? Best Hill maakt de Pompeii.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ga jij dit weekend naar Pinkpop? Dan kan ik je echt aanraden om daar Soulwax te gaan zien. Soulwax is een groep uit België. Zij maken hele donkere, hele duistere muziek. Kan je echt heel goed op dansen. Maar ik ga je ook dingen laten horen die je daar absoluut niet gaat horen. Ik heb Soulwax namelijk in mijn leven denk ik al 2 of 3 keer live gezien. En elke keer hoop ik dat ze iets van hun remixen doen. Want zij zijn ook bekend geworden omdat ze hele alternatieve tracks remixen tot iets nog alternatievers en nog coolers. Maar je gaat het niet horen. Ze doen dat namelijk nooit in hun live sets. En elke keer denk ik dan, hè, gadverderrie, wat jammer. En daarom dacht ik, ja, omdat we het dus op Pinkpop niet kunnen gaan horen, dan even op de radio. Want dit is toch een liedje wat je even on top of mind moet hebben. Fontaine's DC.

De avondshow met muziek van Sommieu, Dark Before the Dawn. Ik pak even mijn administratie erbij, maar dit gaat helemaal niet goed, jongens. Dit gaat helemaal niet goed. Als je Lars heet, of als je Edwin heet, of Arthur. Ik zie dat je pas één keer geluisterd hebt naar de avondshow deze maand. Kijk, wat is het ding? Ik ben in de avondshow op zoek om samen met jou een streak te maken. Eigenlijk is het gewoon de vraag, wie heeft de langste? Aan het eind van de maand wil ik namelijk kijken wie het vaakst naar de avondshow geluisterd heeft. En als jij dat nou bent, dan win je een pot zelfgemaakte Sambal Odijk. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf eventjes op aanwezig te zetten. Voor de avondstreak schrijf het allemaal op in een document. En wie weet ben je er zometeen gewoon bij.

0: Ik dacht, laten we gewoon de dinsdag een beetje dansend beginnen. Jorden No Broke Boys van Disco Lines bij 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. En ik vind het leuk om even met je te connecten. Ik vind het leuk om te zien als je naar de avondshow luistert. Stuur even je naam naar de app van NPO Luister.
1: Andres Avondstreak.
0: Dan zet ik je namelijk op aanwezig. En dan weet je gewoon dat je erbij bent. Ben je er nou aan het eind van de maand het vaakst bij, dan win je een pot vers gemaakte sambal. En aan de telefoon is Roelof K. Dijk. Roelof, een hele goede avond. Ja, dat vind ik ook.
2: Dat is het zeker.
0: Nee, Roelof, ik hoorde jou niet. Ik hoorde een soort robot.
2: Ja, nee, ik was even mijn oortjes zijn uit en op verzoek.
0: Oh, zit je op een PGP-telefoon?
2: En wat voor telefoon?
0: Ja, zou ik ook zeggen. Zo'n criminele telefoon. Hey, Roelof, je staat op aanwezig bij deze vanavond voor de avondstreek. Hoogtepunt van jouw dag. Wat was dat?
2: Nou, niet echt een hoogtepunt. Ik ben gewoon de hele dag aan het werk.
0: Oh.
2: Ja, dat is voor mij ook een hoogtepunt eigenlijk.
0: Nou, hey, bij deze de werknemer van de maand. Die gaat naar jou toe, Roelof.
2: Hey, super, dankjewel.
0: En hopelijk ook het potje sammel, maar daarvoor moet je wel vaker luisteren.
2: Ja, klopt. Ik ben laatst niet veel aan het luisteren geweest s'avonds. Ik had andere dingen, dus ik ga mijn best ervoor doen.
0: Wat voor andere dingen had je dan?
2: Wat persoonlijke dingetjes allemaal.
0: Oké, nou ja, weet je, ik hoop gewoon morgen weer met je te spreken.
2: Is goed. Ga mijn best ervoor doen.
0: Yo.

0: Ideale roadtrip anthem. Kids MGMT. Esmee uit Amersfoort, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wanneer heb jij voor het laatst 100 euro verdiend in een minuut?
1: Oh, nooit, denk ik.
0: Ja, dan kan dit je eerste keer worden. En ik hoop dat het een fijne ervaring zal zijn voor je. Ik heb namelijk 10 vragen voor je klaar liggen. Daar heb ik goede antwoorden op nodig binnen 1 minuut. Lukt dat je, dan pak je 100 euro te besteden bij je lievelingsconcert of festival. De vragen gaan over jouw lievelingsartiesten. Wie zijn dat?
1: Hayley Williams en Sam Fender.
0: Kijk, dat is top. De vragen hebben ook een beetje algemene kennis. En de laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Daar mag je op zeggen ja of nee. Als je zegt ja, dan speel je morgen voor 200 euro. En als je zegt nee, dan cash je vanavond uit.
1: Oké.
0: Esmee uit Amersfoort, ben je ready?
1: Ik ben ready.
0: Dan gaan we beginnen met een vraag over Sam Fender. In een van zijn hits gaat het, gaat hij op een bepaalde leeftijd zogezegd going under. Maar welke leeftijd is dat?
1: 17.
0: Dat is goed. Noem naast Sam Fender een andere Fender, oftewel een Fender gitaar.
1: Pas.
0: Dan, nieuws uit Hollywood. Tom Holland zegt dat hij eindelijk is getrouwd met een actrice. Maar hoe heet zij?
1: Zendaya.
0: Hayley Williams, die vrouw staat bekend om haar kleurrijke lokken. De vraag aan jou, heeft ze in haar haar wel eens alle kleuren van de regenboog gehad? De ja of de nee?
1: Ja.
0: Doe een gele quickstartkikker na. Dan verdrietig nieuws uit Sesamstraat. Wim T. Schippers is overleden. Hij was een van de stemmen van Bert en Ernie, maar welke?
1: Bert? Ik had moeten passen natuurlijk.
0: Je had moeten passen.
1: Ja.
0: Kijk, het maakt mij echt niet uit of jij een heel legioen aan collega's of vrienden ernaast zet. Ik heb alleen een goed antwoord nodig.
1: Ja.
0: Mag ik altijd nog een keer proberen?
1: Ja, ga ik zeker doen.

Je kan hem gaan zien deze zomer op Tomorrowland Festival. Calvin Harris, Jordan, Miracle. Het is de avondshow en ik wil je graag een nieuw liedje laten horen. Het komt van The Haunted Youth, een band uit België. En het gaat erover dat jongens ook gewoon gevoel hebben. Weet je wel, we zijn niet alleen maar van het voetbal en het schreeuwen, maar we hebben ook een hart dat soms bloedt en soms straalt. En dat is verpakt in 3 minuten 19. Ja, ik weet niet, ik kan het niet zo beschrijven. Maar ik vind het wel heel knap dat The Haunted Youth dat kan. Forget Me is nieuw bij 3FM.

0: Het is een grote droom van mij. En ik denk dat het nooit gaat uitkomen. En ik weet, Joost Klein zegt altijd droom groot. Maar dit is wel echt, zeg maar, droom onrealistisch. Maar ik zou toch heel graag een keer James Bond willen spelen. Snap je wat ik bedoel? Ik ben zo ziek groot fan van dat hele verhaal. Die story die gaat over een geheim agent. Die dan alle vrouwen op de wereld kan regelen. In de dikste auto's kan rijden. En ook nog eens goed kan koken. Nou, daar gaat het bij mij mis. Daarom zal ik nooit een James Bond worden. Wat is nou het ding? Ik wil eigenlijk eventjes een film met je schrijven. En ik hoor je denken, oh, ik ben helemaal gek geworden. Heb je een hittealarm opgelopen vandaag? Nee, sterker nog, ik heb echt een script liggen hier. Jij kan meewerken aan een echte James Bond film. 3FM.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl. En gaan.
4: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: 3FM. Zometeen jouw kans om mee te werken aan een echte James Bond film. Hoe dat zit hoor je zo. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8:00.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden en melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Dat betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
13: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
12: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
10: BNN Vara.
9: Andres Oudijk.
11: Met zometeen de première van de allereerste door AI geschreven film in Nederland. En jij kunt er een onderdeel van uitmaken. Hoe? Vertel ik je zo.

0: sorry.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
2: Ja, ik voel me zo de boeman. Ik voel alle bak ellende over me heen komen. Als je denkt, waarom? Oh nee, heb je nou weer van minderheden beledigd? Nee. Dat komt nog. Nee, we hebben een actie. Als je 2 keer Harry Styles achter elkaar hoort, dan ga je op kosten van 3FM naar Londen toe, naar Wembley Stadium, om daar, ja, Harry Styles gewoon live te zien. Weet je wel, in het vetste stadion ter wereld misschien wel. Ik zie ook Lambert, die zegt, nou, dat is nummer 1. Kom maar door met die nummer 2. Respect your mother.

voel alle bak ellende over me heen komen. Als je denkt, waarom? Oh, nee, wat heb je nou weer van minderheden beledigd? Nee. Dat komt nog. Nee, we hebben een actie. Als je 2 keer Harry Styles achter elkaar hoort, dan ga je op kosten van 3FM naar Londen toe, naar Wembley Stadium, om daar, ja, Harry Styles gewoon live te zien. Weet je wel, in het vetste stadion ter wereld misschien wel. Ik zie ook Lambert, die zegt, nou, dat is nummer 1. Kom maar door met die nummer 2. Respect your mother. En Aniek die zegt, ja, Harry, hier, dance no more. Hij is er, nummer 1. Ook Fenna. Ja, gadverdamme, jongens. Je hebt hem dus echt 2 keer achter elkaar nodig.

die zegt, joh, ik krijg echt nog trust issues van dit spel. Maar, Adi, geloof me, hij gaat een keer komen dat je twee keer achter elkaar Harry Styles hoort. Dan moet je zo snel mogelijk appen naar de 3FM studio. En wie weet ben je er dan bij? Wembley Stadium in Londen. Weppa! Let's go! Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great. Everything is fucking great.

0: nou niet gek?
1: Zo, dit is toch zo'n liedje waar je vroeger helemaal los wilde gaan op in de club. Het is Flo Rida en Club Can Handle Me. Ik ga vast even oefenen. Even kijken, dat zegt hij altijd. Shaken and not stirred.
2: André Odijk.
1: Ja, dat zegt James Bond altijd. Je moet van mij weten, James Bond is echt een grote held van mij. Ik zou hem heel graag willen worden als ik later groot ben, maar... Ja, ik ben ook realistisch. Hij kan goed auto rijden. Dat kan ik niet. Nou is het ding, ik heb vandaag toevallig zit ik in chat en ik vraag aan chat... joh, welke banen gaan er verdwijnen door AI? En chat zegt, filmscriptschrijvers. En toen dacht ik, ja, is dat echt zo? Kan chat zeg maar al echt een verhaal schrijven à la James Bond? Dat wil ik testen. Hoe ga ik dat doen? Nou, ik heb een script hier liggen... waarin drie acteurs het zometeen tegen elkaar gaan opnemen... in een spannende James Bond-strijd. De film is geschreven door AI. Alleen, de film heeft nog geen titel. Zou jij mee willen denken over de titel? Kijk, het verhaal gaat over een diamantroof. En over een drankje. Dus misschien kun je dat als inspiratie gebruiken. Diamantroof en een drankje. Wat schiet er dan bij jou in je hoofd? Alles wat je kan bedenken kan je naar me doorsturen in de app van NPO Luister. Wat voor titel zou je de film geven? Er komt nou iets mee te bed. Zo, ik kan niet meer praten. Nou, beloof nog wat voor die film. Gelukkig is het script geprint. Kom nou met iets beters dan, weet ik veel, Bond got fucked in the ass. Want dat weet je nog helemaal niet.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ah, misschien is het 18 plus James Bond. Dan mag ik je voorstellen aan het leukste liedje van dit moment. Sef en Bazaar uit België, die gaan keihard op de beats van Faisal. Zij maakten Ooit komt er een dag en die is nieuw.

Ja, dit is toch een van de vetste tracks van dit moment. Het is Sef sowieso, die is aan het knallen. Die knalt altijd. Noem mij een moment dat Sef niet knalt. Dan heb je Bazaar, die prachtige stem van Mathieu. En dan heb je ook nog eens die gigantisch goed in elkaar gezette beat. Gedaan door Faisal. Ooit komt er een dag. Is nieuw op 3FM. Zometeen ben je bij de première van een

0: Spanje. Puh. Kom dan.
1: Andres.
2: Oudijk.
0: Ja, dat zegt James Bond ook altijd, toch? Die is voor niemand bang. Dus dan ben ik het automatisch ook niet. Als je net de radio aanzet en je denkt, joh, die olie is helemaal bipolair geworden. Dat klopt. Het ding is, kijk, ik las op AI vandaag dat volgens ChatGPT beroepen als filmscenario-schrijver allemaal worden overgenomen. En toen dacht ik, hé, dit is mijn kans om dat eens te testen. Daarom heb ik AI een James Bond-script laten schrijven. En ik wil natuurlijk even kijken, is dat een beetje knallen? Kan dit, zeg maar, geloofwaardig in première gaan? Of moeten we het vanavond stoppen? Ik heb hem twee rollen gegeven. Dus er zitten drie acteurs in. Onder andere agent Vega en een barman en James Bond. Maar om te kijken of het dan ook echt daadwerkelijk, zeg maar, een goede film is, dacht ik, laat ik eerst even vragen aan een echte expert wat nou een goede film is. En daarom heb ik aan de telefoon Melody Siegmund. Vorig jaar afgestudeerd aan de kunstopleiding in Enschede in de richting Movie Image. En haar afstudeerfilm Vlechtjes, die ging zelfs in première op het Nederlands Filmfestival. Melody, een hele goede goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Ja, als je film op in première gaat op het filmfestival, dan weet je wel wat je doet.
3: Ja, dat zou je denken.
0: kun je kort vertellen, wat houdt jouw film Vlechtjes in?
3: Mijn film Vlechtjes, ja, gaat volgt twee vrouwen die het hebben over intimiteit en creativiteit. En het gaat eigenlijk over kijken en je bekeken voelen als vrouw in de wereld waarin we leven.
0: Nou, dan heb je wel een actueel onderwerp, denk ik ook. Ja,
3: ja,
0: en wat,
3: zeker.
0: Want hoe is dat dan als je je film zo ziet op een groot doek in zo'n filmfestival?
3: Ja, super vet natuurlijk. Ja,
0: ik kan me dat gevoel niet voorstellen. Het lijkt mij zo cool. Nou ja, kijk, Melody, jij bent wat dat betreft de expert. De première, die gaat beginnen. De film heet, even kijken, Gold Strike. Dat heeft Bram uit Brabant bedacht. Ik ben heel benieuwd of je het wat vindt zometeen.
3: Ja, ik ben ook benieuwd.
0: Oké, ik ga er even bij staan. Ik heb mijn collega Matthijs, zit jij in je rol?
2: Ja. Ik ben de narrator, ben ik. En de barman misschien.
0: En dan is daar nog mijn collega Naomi. Zit jij in de rol?
4: Ik ben helemaal klaar voor mijn rol als Bond Girl.
0: Oké. Dan gaat Gold Strike beginnen.
5: Het terras zweeft bijna boven de Middellandse Zee. Neonlicht weerspiegelt op het water. De rijken van de wereld lachen iets te hard om grappen die niet grappig zijn. En aan de bar zit James Bond. Donker pak, geen stropdas. Zijn blik dwaalt over de menigte terwijl een jazzband zacht speelt. De barman schuift hem een glas.
6: Martini, meneer.
5: Bond kijkt naar het glas alsof hem een parkeerboete wordt aangeboden.
0: Nee, man. Ik wil graag een Aperol. Een Aperol Spritz.
6: Geen martini?
0: Ik heb een license to kill. Ik heb niet een license om slechte keuzes te maken in het leven, meneer.
5: De barman grinnikt en begint het drankje te bereiden. Dan valt Bonds blik op een vrouw aan de andere kant van de bar. Vega. Gehuld in een gestileerd zwart avondkleed en bijpassende zelfverzekerde houding leest Vega een dossier op een tablet, alsof de rest van de wereld simpelweg decoratie is. Bond neemt zijn glas en loopt naar haar toe.
0: Mag ik raden? Financieel analist.
4: Je mag zeker raden.
0: Mooi, dan raad ik iets anders.
4: En wat zou dat dan zijn?
0: Dat jij de enige persoon in deze ruimte bent die precies weet wat iedereen hier verbergt.
5: Een kleine glimlach verschijnt.
4: Niet slecht.
0: Dank je. Mijn andere gok was een professional in het exploiteren van menselijke en fysieke kwetsbaarheden.
4: Je bedoelt een dief? Waarom dat?
0: Omdat je zojuist mijn aandacht hebt gestolen. Net zoals groeibriljanten. Of gewoon een 24 karaat gouden diamant.
4: Dat was echt verschrikkelijk.
0: Ik weet het.
4: Gebruik je altijd zulke slechte openingszinnen?
0: Alleen als de goede me nerveus maken.
5: Dat antwoord verrast haar zichtbaar. Vega neemt een slok van haar drankje.
4: Vega, Miss Vega.
0: Bond. Ook wel James Bond.
4: Dat wist ik al.
5: Bond blijft kalm, maar zijn ogen verraden een vleugje nieuwsgierigheid.
0: Dit is meestal mijn favoriete deel van de kennismaking.
4: Ik hou ervan om voorbereid te zijn.
0: En ik hou ervan om verrast te worden.
5: Oeh, hun blikken blijven iets te lang op elkaar rusten.
2: Maar dan!
5: Klinkt in de zaal glasgerinkel. heel hard en heel plotseling. Bond merkt het direct op en Vega natuurlijk ook. Hun ogen schieten tegelijk naar hetzelfde balkon aan de overkant. Een fractie van een seconde.
0: Ah, ik zie het al. Professionals herkennen professionals.
4: Je bent hier zeker niet voor de champagne, hè?
5: James heft zijn glas.
0: Ik drink dan ook een Aperol Spritz, dus dat zou wat lastig zijn.
5: Voor het eerst lacht Vega echt. Een oprechte lach. En dat vindt ze misschien nog wel gevaarlijker dan de man tegenover haar.
0: Oké, aan de telefoon is Melody. Melody is een echte filmmaker. Haar film ging in première op het filmfestival. Melody, ik ben heel benieuwd. Je mag zo meteen je ongezouten mening geven, oké?
3: Ja, maar goed.
0: Oké, blijf even hangen. En Naomi loopt stage bij dit radioprogramma. Hoe bevalt dat tot nu toe?
4: Ja, dat is fantastisch. Ik leer zoveel.
0: Hey, ik word gebeld, joh.
2: Nee, hoor.
0: Dat is John de Mol. Alright, onze allereerste, de allereerste film in Nederland, gemaakt door AI. Jij was erbij, bedankt voor het meedenken van de titel. Of we door moeten gaan met dit project, dat hoor je na muziek van Fleet.

0: Ik doe even alsof ik het bericht van Ronald en Bas en Koen niet heb gelezen. Komt allemaal op hetzelfde neer. Namelijk kleine zalen beginnen. Fleetwood Mac, you're the everywhere.
1: Andres.
2: Oudijk.
0: Ja, en als je dat denkt, kleine zalen beginnen. Zojuist is de allereerste door AI geschreven film op de radio in première gegaan. Ik heb namelijk gelezen dat volgens ChatGPT filmschrijvers geen werk meer hebben. Dat wordt namelijk allemaal overgenomen door AI. Dat wilde ik testen en daarom heb ik een eigen James Bond film gespeeld. En aan de telefoon is Melody. Die heeft ook daadwerkelijk een film gemaakt. Die film heet Vlechtjes. Dat was haar afstudeerfilm. Die ging in première zelfs op het Nederlands Filmfestival. Melody, jij was bij de première aanwezig.
3: Ja, wat mooi. Prachtig.
0: Waarom proef ik sarcasme?
3: Ja, ik op zich, ja, een geloofwaardige James Bond scène op zich.
0: Ja, James Bond die zit in een bar, praat met de barman. Ja. En hij komt een vrouw tegen en op een gegeven moment moeten ze aan de geheime missie werken. Dus wat vind je van hoe het gemaakt is? Wat vond je ervan?
3: Grappig. weet je. Ik weet niet, misschien als je dit zou pitchen dat het best... Ja, het klinkt als een geloofwaardige James Bond scène.
0: Ja. Maar heel eerlijk, ik hoor je ook zeggen, ik had dit beter gekund.
3: James Bond, ik ben niet echt een heel erg James Bond fan. Ik vind het jammer, het stond hier ook ergens in de scene. James Bond, niet de vrouwelijke versie, denk ik. Of...
0: Nee, we zitten nog niet in 2027 wat dat betreft.
3: Nee,
0: we
3: precies,
0: lopen nog een beetje
3: dat
0: achter.
3: Dat is toch een beetje jammer. Ja. Dus dat zal dan ook niet snel gaan veranderen, denk ik, met deze vorm van AI die we nu gebruiken.
0: Maar jij hebt echt films gemaakt. Waar moet je dan op letten, zeg maar, als je zo'n scenario maakt?
3: Ik denk, als je zo zegt van wat is een goede scène, ik denk dat het sowieso best wel een moeilijke vraag is, want dat is natuurlijk heel subjectief, maar ja, dingen die standaard genoemd worden, zijn er moet een conflict zijn, er moet verandering zijn, of weet ik veel wat, dat gebeurt op zich allemaal in deze scène.
0: Ja.
3: Maar AI, weet je, ik weet een paar jaar terug, ik weet niet wanneer dit was ook eerder een keer een scenario geschreven, en dan kon je echt gewoon geen touw vastknopen, dat was gewoon niet te volgen. En het is nu wel, het is een gesprek, zeg maar, ze zeggen tegen elkaar. Maar het is wel dat je denkt, ja.
0: Maar ben jij bang dat AI straks zo goed wordt dat het dit, jouw werk kan overnemen, bij wijze?
3: Op zich, ik vraag me af of dat, misschien wel. Maar dan denk ik ook, wat is dan het punt nog?
0: Ja,
3: daarvan is niet het hele punt van kunst, een soort van het vastleggen en van het verwerken van ervaringen van het leven. En AI leeft niet, of die neemt dus dingen over van, wij voeden het natuurlijk. Dus dan denk ik, wat is dan het punt nog?
0: Ik denk dat wij moeten gaan naar de einduitslag. Moeten wij dit AI-project doorzetten? Moeten wij gaan kijken of we een bioscoop kunnen vinden? Moeten we het gaan verfilmen? Of zeg jij, Oudijk, dit was echt het slechtste wat ik ooit heb gehoord. Ga lekker liedjes draaien op de radio.
3: Ik denk liever dat ik liedjes hoor, inderdaad. Ja.
0: Pijnlijk.

je hebt bijvoorbeeld de Dodge. Je hebt een Ram. Cadillac, weet je wel. Ze allemaal van die supergrote, ongelooflijk dikke Amerikaanse auto's. Die je dan vervolgens met zo'n klein pookje moet besturen. Noah Kahan, you're the American Cars bij 3FM. Zometeen de Bauza, even dansen. Maar eerst heb ik The Weeknd voor je. And I know

Ja man, ik had zo graag naar die bootparty gewild afgelopen weekend. Ben jij geweest of heb je mensen gezien die geweest waren? Mijn hele tijdlijn stond bij de Bauza te dansen en toen deze kwam, toen ging het dak van die boot af. Zag je hem echt als een Titanic zo heen en weer gaan. Je hoorde Magnetic. Andres. Oké, ja, nou god, laat ik het dan maar gewoon heel eerlijk zeggen. Ontvolgen is toch een van de meest moeilijke dingen die je kan doen. Het is een beetje een oorlogsverklaring. Toch wil ik heel graag iemand ontvolgen.

alle Gen Z'ers opgelet? Ja, dit is gewoon een Gen Z-ding. En ik voel mezelf ook een Gen Z'er. Ik ben 29, maar ik voel dit ook echt als iets moeilijks. Maar ik wil graag iemand ontvolgen. Ik wil daar zo meteen met je over verder kletsen. Dus door wie ben jij als laatste ontvolgd?

0: dan in vastgoed investeren, zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereid.

0: als je zin hebt om te dansen, dan zit je goed. Zometeen DJ Kutsen met Pick Up. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. De Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Serieus?
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Stadium, Londen.

Ja. Het is gewoon zeg maar alsof je iemands banden lek steekt en dan zegt motherfucker. Dat is het gevoel een beetje bij ontvolgen op Instagram. Daar moeten we zo meteen echt over praten.

Alex Warren. Maakte Fever Dream, hoorde je in de avondshow van 3FM. Zometeen vertel ik je hoe je op de kosten van 3FM naar Londen kan om Harry Styles te zien. Maar eerst, ik denk dat je dit herkent als je een tijdlijn hebt en Instagram hebt, dat je helemaal overprikkeld raakt van bepaalde mensen op een Instagram en hun stories. Het voelt een beetje, ja, dit is gewoon iets wat anno 2026 wel het einde van een tijdperk betekent. Namelijk iemand ontvolgen. En mijn situatie is als volgt. Ik volg een collega waar ik niet meer echt direct mee samenwerk. En nou, op zich helemaal prima. Maar die collega die post echt heel veel dingen waarvan ik denk, ja, ik hoef dat gewoon niet te zien. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Alleen, ik vind het ook ongemakkelijk om diegene te gaan ontvolgen. Want ja, je weet, er komt een dag. En dan is het, hey, hoe is het met jou? Ja, leuk. Dus ik durf het eigenlijk nog niet. En daarom wil ik er even met je over kletsen. Van wat zijn nou van die goede argumenten om iemand te ontvolgen? Ik bel zo meteen eventjes met Mieke. Want Mieke die stuurt een bericht in de app van NPO Luister, waar we denk ik allemaal wat aan hebben. En dan moeten we het gewoon maar gaan doen. Mocht je dus ook nog iemand willen ontvolgen, zullen we dan over 5 minuten het Nederlands Nationaal Ontvolgmoment in het leven roepen. Pak vast je telefoon. Spreek ik je na nieuwe muziek van Lola. Van bepaalde mensen op een Instagram en hun stories. Het voelt een beetje, ja, dit is gewoon iets wat anno 2026 wel het einde van een tijdperk betekent. Namelijk iemand ontvolgen. En mijn situatie is als volgt. Ik volg een collega waar ik niet meer echt direct mee samenwerk. En nou, op zich helemaal prima. Maar die collega die post echt heel veel dingen waarvan ik denk, ja, ik hoef dat gewoon niet te zien. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Alleen, ik vind het ook ongemakkelijk om diegene te gaan ontvolgen. Want ja, je weet, er komt een dag. En dan is het, hey, hoe is het met jou? Ja, leuk. Dus ik durf het eigenlijk nog niet. En daarom wil ik er even met je over kletsen. Van wat zijn nou van die goede argumenten om iemand te ontvolgen? Ik bel zo meteen eventjes met Mieke. Want Mieke die stuurt een bericht in de app van NPO Luister, waar we denk ik allemaal wat aan hebben. En dan moeten we het gewoon maar gaan doen. Mocht je dus ook nog iemand willen ontvolgen, zullen we dan over 5 minuten het Nederlands Nationaal Ontvolgmoment in het leven roepen. Pak vast je telefoon. Spreek ik je na nieuwe muziek van Lola Young.

met je over kletsen. Van wat zijn nou van die goede argumenten om iemand te ontvolgen? Ik bel zo meteen eventjes met Mieke. Want Mieke die stuurt een bericht in de app van NPO Luister, waar we denk ik allemaal wat aan hebben. En dan moeten we het gewoon maar gaan doen. Mocht je dus ook nog iemand willen ontvolgen, zullen we dan over 5 minuten het Nederlands Nationaal Ontvolgmoment in het leven roepen. Pak vast je telefoon. Spreek ik je na nieuwe muziek van Lola Young.

0: Tom, goedenavond, jongen.
1: Hoi.
0: Ik wil het even hebben over ontvolgen op Instagram, want dat is tegenwoordig gewoon bijna een criminele daad. Het is iets heel ongemakkelijks, want ja, je gaat iemand eruit knallen die je wel kent. In mijn geval een collega die ik zo meteen eruit wil gooien. Jij zegt, ik ben voor het laatst ontvolgd door, dubbele punt.
1: Door mijn ex.
0: Oei, en ik zie ook het bericht, ik ontvolg mijn ex, want die laat mij niet met rust.
1: Ja, dat is nogal een verhaal.
0: Ik heb tot 10 uur de tijd. Okay. En als ik het heel lief vraag, heb ik ook nog tot 11 uur de tijd.
1: Nee, maar ja, ik had het heel lang gehad met iemand, die ken ik van school, dus daarom doet het toch heel veel, dan is het nog erg eigenlijk. Maar...
0: Ja.
1: En... Nou, we hebben wel een heel goed contact met elkaar gehad. Op een gegeven moment kreeg ik mijn relatie.
0: Ja.
1: En op een bepaald moment toen komt ik uit dat een van haar vrienden, of een van mijn vrienden, die bleek dus stiekem met haar ook iets te hebben.
0: Hè? Ging zij vreemd, ouwe reus?
1: Ja.
0: Wat een ongelooflijk smerig wijf.
1: Ja, ik dacht van nou, dan ga ik maar uitmaken,
0: ja,
1: en dan
0: tuurlijk,
1: blijf ik bij.
0: Ja.
1: Maar ze bleef me achtervolgen van ja, ik wil je terug. En ja.
0: Wat heb je daarop gereageerd dan? Want ik zeg altijd uit het oog, uit het hart, uit de feed. Maar hoe heb jij daarop gereageerd?
1: Nou, ik probeer het een beetje te negeren, maar het wordt steeds lastiger, want ja. het blijft maar doorgaan.
0: Voel je ergens nog iets voor haar, of?
1: Nee.
0: Oké, dat is echt helemaal kapot gemaakt.
1: Ja, dat is echt helemaal stuk.
0: Ja, als ze ook met een maat van jou dingen deed, dan dat is dubbel genaaid ben je eigenlijk.
1: Ja, ik weet niet dat ik zo veel met die maat ga praten voor mij.
0: Nou, ik denk dat als je die maat tegenkomt, dat het eerste gesprek wordt.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je dan gewoon wel even kloten voelt, Tom.
1: Ja,
0: ik vind het sowieso stoer dat je dit verhaal durft te delen. Laten we gewoon zo meteen gaan naar het nationale ontvolgmoment. Dat betekent dat je haar echt volledig uit de feed kan knallen. Ik ga nog even één liedje draaien en daarna moeten we het gewoon maar doen, oké?
1: Ja, gaan we doen, zeker.
0: Hoe heet ze? Nee, grapje Tom. Je bent een nette jongen, dat hoorde ik al. Shout out.

0: George Ezra hoorde je bij 3FM met...
1: Andres Oudijk.
0: Oké, het gaat gebeuren. Pak je telefoon erbij. Dit is het moment. Ik benoem bij deze 16-6-2026, 21:23 tot het nationale ontvolgmoment. Het zit namelijk zo, ik heb een collega waar ik niet meer echt helemaal mee samenwerk. En ik word helemaal lijp van die collega op Instagram. En daarom dacht ik, uit het oog, uit het hart, uit de feed. Ik spreek net Tom en Tom wil zijn ex ontvolgen die hem de hele tijd achterna blijft zitten. Omdat zij is vreemd gegaan. Zij heeft gewoon letterlijk van twee wallen gegeten. Gewoon vieze actie. Vieze actie. En Tom die is er klaar mee. Dus ja, ik zou zeggen, laten we het doen. Ik pak ook mijn telefoon erbij. Dan is dit het moment. Ja, kijk, het voelt een beetje alsof je een oorlogsverklaring naar iemand stuurt. Zo ben je bezig met Instagram. Je bent toch aan het kijken wie jou volgt en waarom. En je hebt een vriendschap. En dat is pijnlijk. Maar helaas komen sommige dingen ook tot een eind. Ik ga naar het profiel van diegene. Hoppa, even kijken. Oh, dat is wel gek hoor. Dat je dan nu afscheid gaat nemen. Voelt dat bij jou ook zo? Even kijken, ik heb hier het account. Laten we aftellen. 3, 2, 1. En ik klik. Ik klik op niet meer volgen. En it's gone! Mieke, een hele goede avond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hey, goedenavond. Hey Mieke, wat is volgens jou erger? Iemands banden lek steken of iemand ontvolgen?
2: Ontvolgen.
0: Ja, ik ben helemaal met jou eens, Mieke. Ik zit op jouw trein. Ontvolgen, het is toch het ergste wat je kan doen? Het is een soort oorlogsverklaring.
2: Ja, vind ik wel, ja.
0: Ben je er wel eens achter gekomen dat mensen jou ontvolgd hebben?
2: Zeker!
0: Give me the juice, give me the juice. Wie was dat en waarom?
2: Mensen die ik ooit om hulp vroeg of zo, whatever. En die dan dat niet wilden doen. Ja, ik ben iets straight to the point. Dus ik zeg het dan ook gewoon. Ja. En dan zie je de volgende dag, die zit niet meer tussen mijn volgers.
0: En met wat voor gevoel zag je dat dan? Want kijk, je lacht er nu om. Maar als mensen mij ontvolgen, voel ik me toch altijd afgewezen of genaaid.
2: Maar meteen ook daarna komt ze... zeg denk ik meer over hun dan over mezelf, dus prima.
0: Ik zeg altijd uit het oog, uit het hart, uit de feed.
2: Wat dat. Niet meer op mijn scherm, alsjeblieft.
0: Oké, ik schets je de situatie. Het is een collega waar ik eigenlijk niet meer echt mee werk. En ik wil diegene ook gewoon niet meer mijn tijdlijn zien. Maar, ja, we komen elkaar nog wel tegen op werk. Wat zou jij doen?
2: Daar wordt het heel ongemakkelijk van, denk ik. Ik zou hem dan toch even laten zitten. Want anders heb je wel echt een dik probleem. Dan gaat het heel ongemakkelijk worden.
0: Laten zitten, krijg ik al die domme stories weer voorbij, weet je wel.
2: Dan ga ik mijn guilty pleasure geven. Ik zet dan gewoon alles op mute.
0: Kut. Snapchat vergeten.

0: als je ooit de kans krijgt om deze man live te zien, ik vertel je uit ervaring, dan moet je hier echt naartoe. Het publiek bij hem gaat super los, maar zijn nonchalante manier van rappen, het is bijna spoken word-achtig. En dan die keiharde beats. Anthony Schmierek, you're the Raptors. Ik wil even een shout-out gooien naar onze middagshow. De bijna nummer 1 middagshow van 3FM. Barend en Banner. Ze zitten in een camper in Amerika. En daarmee houden ze je op de hoogte van het WK voetbal. En geloof me, ik ben geen voetbalfan. Maar ik geniet echt van wat ze daar aan doen zijn. De energie is top. De humor is top. De liedjes zijn top. De gasten zijn top. De sfeer van het WK. Ik zweer het je. Ik ga vanavond, nou wat zal het zijn, Zuidwest Sulawesi naar versus Frankrijk kijken. Ik weet het niet, maar ik ben helemaal invested in dat WK. Je kan natuurlijk niet alles volgen en daarom wil ik je een mooi fragmentje laten horen van Nelly Banner, die op een bus staat en ze mocht daar Klaas-Jan Huntelaar interviewen. En daarin gaf ze eigenlijk een hele mooie openbaring.
1: Je hebt maar de droom van elk spel uit de jaren 80-90.
2: Oh ja, is het zo?
1: Ja, iedereen was altijd verliefd op jou.
2: Oké. Okay.
1: En als slaat dan liever iemand fiets.
2: Ja.
1: Op Huntelaar.
2: Kijk eens aan. Nou ja, goede keuze toch?
1: Zijn ze nog steeds allemaal verliefd op
2: jou? Ja, maar mooi. Mooi om te horen.
0: Daarna hebben we zeg maar met een stoffer blik en een dwel de hele bus moeten drogen. Morgenochtend, excuses. Morgenmiddag vanaf 4 uur zijn ze er weer live vanuit de

0: 3FM met de 3A's. Namelijk Justin, Jackstyle en John. Zij maakten Turn the Lights Off. Hey, wat heerlijk zegt dat jij en ik deze dinsdagavond samen aan het doorbrengen zijn. Ik vind het altijd echt leuk om te connecten. Je weet ook dat je hem ook kan bereiken in de app van NPO Luister. Of als je die nou niet hebt en je zegt, wat een gedoe om dat te installeren. Dan stuur je toch even een DM'tje. Het is apenstaartje Andres Odijk. Ik ben al op zoek, stuur dat gelijk dan even door, naar een Daily Discovery. Dus een liedje wat je hebt ontdekt, wat je naar je vrienden hebt gestuurd, omdat je het zo ongelooflijk goed vond.
1: Daily Discovery.
0: Dat mag echt alles zijn, hè. Nieuw, oud, maar gewoon, ik wil weten wat er in jouw kopje omgaat. Waar ben je geweest? Waar heb je dit ontdekt? En waarom vind je dit hard? Je weet me te vinden, dus stuur het vooral door, want dan kunnen jij en ik het draaien op de radio. En kunnen we ook samen onze Spotify-lijst wat verbreden. Ik heb eerst nog een van de masterminds als het gaat om creatieve, goede muzikale teksten.

0: Better. Het is van Mr. Tame Impala, supergoeie track. Kan je ook hebben ontdekt. Ik bedoel, als je nog in een hippe bar geweest bent dit weekend, dan is dit echt een liedje wat ik daar wel voorspel. Sophie uit Rotterdam, hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Sophie, ik wil verhuizen naar Rotterdam. Wat zou jij als hoogtepunt van Rotterdam noemen?
1: Ik denk gewoon de sfeer die hier hangt. Het is zo lekker multicultureel en ja, echt niet lullen maar poetsen. Dat is wel echt de mentaliteit die hier goed rondgaat.
0: Daar hou ik niet van. Maar
1: snap ik.
0: Ik ga binnenkort een dagje proefwonen. Of gewoon even kijken, gezellig naar Rotterdam. Dus als je nog meer tips hebt, deel ze vooral. Dan, ja, je bent verliefd.
1: Ik ben verliefd, ja zeker.
0: Hoe lang al?
1: Ongeveer een jaartje.
0: Leuk. Is het dan nog steeds hetzelfde gevoel als wat je een half jaar geleden had, zeg maar?
1: Alleen maar meer.
0: Ja?
1: Alleen maar meer.
0: Wat maakt hem of haar dan zo leuk?
1: Ja, ik denk, als je het weet, dan weet je het, zeg maar. If you know, you know. En dat is gewoon bij deze persoon, merk ik dat heel erg. Dus dat is heel fijn. Het is een mooi gevoel.
0: Wauw, ja, ik ben jaloers. Ik gun het mezelf ook, hoor. Maar nee, dat is toch een heerlijk gevoel. Ik hoop dat jullie een mooie tijd daarvan gaan maken en elkaar kunnen upliften wat dat betreft.
2: Daily Discovery.
0: Ik denk ook dat de titel van het liedje wat je hebt ontdekt daar goed bij aansluit, of niet?
1: Zeker. Ja, het nummer geeft me echt zo'n heel euforisch gevoel. En dat is zo mooi. Het voelt gewoon, in ieder geval het nummer voelt voor mij zoals liefde voelt. Oh. Heel mooi.
0: Nou, ik ga het voor je draaien. Wat heb je ontdekt, Sophie?
1: Wat heb ik ontdekt? Ja, geen idee.
0: Hoe heet het liedje?
1: Sorry?
0: Ik bedoel, hoe heet dit liedje? Welk liedje heb je?
1: Dit is I've Been In Love van Jungle.
0: Speciaal voor jou.

0: she give me that.
1: 3FM. S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound. 3FM

0: Ik denk dus dat je dit alleen kan maken als je echt goed bevriend met elkaar bent. Ja. Dat je dan zo die emotie erin kan leggen. Dat ja, het zou gek geweest zijn als Oscar en de Wolf dit bijvoorbeeld met Martin Garrix had gemaakt.
1: Absoluut. En ik denk ook, ik zag steeds meer filmpjes van Stine en Max samen online. Dat ik echt denk, oh, dit is echt voor het leven. Ja. Dit is echt een vriendschap, die gaat zo diep.
0: Ja, dat is toch mooi.
1: En dat daar dit dan uitkomt, ja, zo tof.
0: Seven Sound deze week, de mega hit. Je hoort al de stem van Eva Kleven. Altijd even enthousiast, even hyped voor 3 voor 12 radio zo meteen.
1: Yay, zin in.
0: 3 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek. Wat kan ik verwachten vanavond?
1: Je kan sowieso een track verwachten van Spin. Oh nee, sorry, dat moet ik anders zeggen. De track heet Spin. De track van de dag. Ken je die songwriter die heeft meegeschreven met The Smiths? Johnny Marr?
0: Nee.
1: Ga ik je zo meteen laten horen.
0: Okay,
1: echt heel
0: cool.
1: Vet. Ik heb ook een live optreden. Ik ben heel blij. Er zitten nu op dit moment rappers uit Vlaardingen Mackie te eten.
0: Ewa, eet smakelijk.
1: Dat is de voorbereiding, de kleine warming-up.
0: Lekker.
1: Ja, Brunswijn heet hij.
0: Oh!
1: Ja, die is er. Oh, blijf even hangen, zou ik zeggen. Je hebt helemaal lichtjes in je ogen.
0: Ja, ik heb die plaat heel veel gedraaid.
1: Ja, die nieuwe, die net is uitgekomen.
0: Ja, vind
1: vrijdag.
0: Ik super. Dat hele album is uitgekomen.
1: Ja, daar gaat hij nummers van doen.
0: Ja, goed man.
1: Ja,
0: ah, lekker.
1: Echt heel goed. En natuurlijk Club Kleef. Ja, we gaan gewoon lekker rampen stampen voor alle muziek die ik afgelopen Best Kept Secret gegezend
0: heb. Die radio aanhouden, daar ben je er 3 uur lang bij. 3FM.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Vakantie vind je bij Bol.
1: Zometeen 3 voor 12 radio met de nieuwste en lekkerste muziek voor je laatste avond. Eerst het nieuws van 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse Defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
6: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
5: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
12: Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Nothing But Thieves. En Evolution bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor een klein voorproefje voor Club Kleven. Tussen 12 en 1 alleen maar dansbare tunes. Bicep hoorde je en Glue. Een hele goede avond. Lekker dat je erbij bent bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ik hoop dat je klaar zit om wat nieuwe tunes te ontdekken. Een beetje live muziek heb ik ook voor je. Een rapper uit Vlaardingen die zichzelf de allerdomste tata uit Vlaardingen noemt. Maar hij was geschiedenisleraar en deed mee aan de slimste mens. Dus ik ben wel benieuwd, is hij nou dom? Als in dom goed? Of is hij dom? Nee, dat kan toch niet? Je kan toch geen geschiedenisleraar zijn en dom zijn? Hij heeft een super vet album uitgebracht. Brunzin. Ik ben erg blij dat hij zo meteen in de livebox staat te performen. Want het is nogal een album. We gaan het allemaal bespreken hier in 3 voor 12 Radio. Ik heb ook genoeg lekkere tracks voor je klaarstaan. Zo meteen bijvoorbeeld... But Thieves. En Evolution bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor een klein voorproefje voor Club Kleven. Tussen 12 en 1 alleen maar dansbare tunes. Bicep hoorde je en Glue. Een hele goede avond. Lekker dat je erbij bent bij 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Ik hoop dat je klaar zit om wat nieuwe tunes te ontdekken. Een beetje live muziek heb ik ook voor je. Een rapper uit Vlaardingen die zichzelf de allerdomste tata uit Vlaardingen noemt. Maar hij was geschiedenisleraar en deed mee aan de slimste mens. Dus ik ben wel benieuwd, is hij nou dom? Als in dom goed? Of is hij dom? Nee, dat kan toch niet? Je kan toch geen geschiedenisleraar zijn en dom zijn? Hij heeft een super vet album uitgebracht. Brunzin. Ik ben erg blij dat hij zo meteen in de livebox staat te performen. Want het is nogal een album. We gaan het allemaal bespreken hier in 3 voor 12 Radio. Ik heb ook genoeg lekkere tracks voor je klaarstaan. Zo meteen bijvoorbeeld ook weer een hele dansbare.

was geschiedenisleraar en deed mee aan de slimste mens. Dus ik ben wel benieuwd, is hij nou dom? Als in dom goed? Of is hij dom? Nee, dat kan toch niet? Je kan toch geen geschiedenisleraar zijn en dom zijn? Hij heeft een super vet album uitgebracht. Brunsin. Ik ben erg blij dat hij zo meteen in de livebox staat te performen. Want het is nogal een album. We gaan het allemaal bespreken hier in 3 voor 12 Radio. Ik heb ook genoeg lekkere tracks voor je klaarstaan. Zometeen bijvoorbeeld ook weer een hele dansbare van Saida. Wet Leg komt eraan. Ik sta ook nog... Ja, ik zie het hier in de playlist staan. Ik weet niet wat ze er doen. Maar Bert en Ernie zijn er ook bij vanavond. Prima. Ik zeg meer dan welkom. Ook tegen jou. Welkom in de NPO... In de NPO Luister-app natuurlijk. Om een berichtje te sturen, lekker mee te kletsen, wat de props te geven aan de live-artiest die in de livebox staat. Of gewoon jouw muzieksmaak met me te delen. Ik sta overal voor open. Ik wil sowieso jouw muzieksmaak weten als het gaat om de track van de dag. Die is van John Marr. Ik probeerde net al aan Andres uit te leggen wie John Marr nou precies is. Daar kwam ik niet helemaal uit. En hij snapte het geloof ik ook niet. Daar ga ik zo meteen nog een poging toe doen. Eerste dame die 10 keer samen met Harry Styles in de arena stond. Ja, die show had ik eigenlijk alleen daarvoor al naar Harry Styles gewild. Hier is Robin op 3.

0: Mars binnenkort te vinden in Ziggo Dome. Ach, Risk It All. Ja, dit wordt wel even zo'n momentje dat al die aanstekertjes lichtjes de lucht in gaan. Ah, mooi is dat.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Ik krijg een berichtje binnen via de NPO luister-app van Thijs. Kijk, die is zijn muziek met me aan het tippen. Zou je de nieuwe van Mix willen draaien? No Way Out. Die ga ik zo even voor je checken, Thijs. Sarah, die is blij dat Robin net gedraaid werd. Ja, ik ook. Talk to you. Ja, echt zo'n fijne tune. Roseline zit ook klaar. Die heeft de telefoon aan de lader gelegd. En dat is maar goed ook, want die NPO luister-app moet je aanhouden. Ik heb namelijk een track van de dag, elke dag in 3 voor 12 radio. Zowel bij mij op maandag en dinsdag. Ik ben Eva, hallo. En ook op de woensdag en donderdag als mijn collega Jasper Leijdens 3 voor 12 radio presenteert. We hebben een beetje verschillende muzieksmaak allebei. Ik denk dat dit meer eigenlijk in het gitaarrijtje van Jasper past. Het is namelijk een track die je nog niet kent. Dat sowieso niet. We gaan hem zo meteen voor het eerst luisteren. Maar die wel van dit afkomstig is. En dit moet je eigenlijk wel kennen.

is a Light That Never Goes Out uit 1986. Van de Smiths natuurlijk. Een legendarische band met ook een legendarische gitarist. Johnny Marr. Mede-songwriter ook van die band. Hij staat binnenkort op Down the Rabbit Hole. Hij heeft namelijk een nieuwe muziek. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik weet niet zeker of ik dit nou vette muziek vind, maar ik vind het wel heel vet om te kijken waar hij op speelt. Want deze gast heeft gear niet normaal. Ik ben benieuwd op welke gitaar die daar staat te spelen. Dat is al één reden om even te gaan kijken, want de beste man heeft 132 gitaren. En het is dan niet zeg maar alleen maar van die akoestische gitaartjes van 50 piek. Nee, daar moet zo'n mooi spul tussen zitten. Volgens mij heeft hij er ook een boek over geschreven. Het komt in oktober zijn nieuwe album, The Age of Everything, van deze Johnny Marr. De nieuwste single, die heb ik vandaag als track van de dag. En dat is echt de track die je gehoord moet hebben. Zodat je weer helemaal op de hoogte bent. En ik wil van jou in je NPO Luister-app even een eerste reactie peilen. Dus luister, oordeel, hard, zacht, maakt niet uit. Ik wil je eerste reactie weten. Op de track van de dag bij 3 voor 12 Radio. En die is vandaag van Johnny Marr en hij heet Spin.

Johnny Marr met de track van de dag Spin. Bij 3 voor 12 Radio, de track die je vandaag gehoord moet hebben. Om weer helemaal up-to-date te zijn. En van jou wil ik weten, wat is je eerste reactie? Track is net uitgekomen. Ik wil graag jouw eerste reactie via de NPO Luister-app. Typ een hele recensie, spreek iets in of laat even een stemmetje achter op het polletje wat je daar vindt.

afgelopen weekend nog op Best Kept Secret gezien. Wat een te gekke band. Ja, en deze man heeft geen two girls, maar wel 132 gitaren. Ik kreeg die vraag nog even van Rosaline. Die zei, sorry, hoeveel gitaren heeft hij? Johnny Marr, degene die de track van de dag had, Spin, die klonk zo.

komen binnen via de NPO Luister-app. Nathalie zegt, zo, wat een lekkere sound dit. Rosaline heeft gestemd op de poll. Je kon stemmen op helemaal te gek of helemaal kut. Nou, er is eigenlijk alleen maar gestemd op helemaal te gek. Oké, dus so you like his guitar, huh? Tom zegt, wat een geweldige track. Ik zat helemaal te spinnen in de auto over de rotonde. En daarna stuurt hij ook nog, ja, wel verantwoord. Ja, precies. Mocht je een of andere gek rondjes hebben zien rijden, crossen over een rotonde, dan was het Tom. Barry die zegt, Johnny Mars sowieso altijd wel goed. Luna zegt, prima hoor, maar wel een beetje bland. Oké. Nou ja, misschien zit er wat meer tussen voor je op het album. En anders moet je gewoon even naar Down the Rabbit Hole naar zijn optreden gaan kijken. Want volgens mij is dit wel live helemaal te gek. En Rien zegt, ik vind deze nieuwe van Johnny Marr namelijk wel oké, maar ook weer niet te gek. Het is in ieder geval niet slecht. Nou, volgens mij overmatig positief, om het zomaar te noemen dan. Lekker hoor, ik ga wel even kijken. Ik ben vooral benieuwd, ja, ik krijg dan zo'n backstage access bij Down the Rabbit Hole. Ik ga gewoon stiekem zijn gitaar op de foto zetten. Wat daar allemaal backstage klaar staat. Ik ben gewoon wel benieuwd. Goed. Zometeen even een eerbetoon aan een overleden VPRO-held hier bij 3 voor 12 Radio. Zometeen ook Wetlag. Dit is eerst Saida.

0: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. In afwachting van het nationale hitgebeuren vragen wij uw aandacht voor Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
1: Een groot kunstenaar is van ons heen gegaan. Zo werd er gereageerd op het overlijden van Wim T. Schippers. Hij was niet alleen een meester van het absurdisme. Hij was echt een taalvernieuwer. Hij was dé stem van Ernie van Bert, Sesamstraat. Kermit de Kikker. En de maker van een van de meest legendarische 3FM en best beluisterde VPRO-programma's ooit. Ron Flon Flon. Met Jacques Plafond. Tussen 1984 en 1991 presenteerde hij als zijn alter ego Jacques Plafond iedere woensdagavond een uur lang een totaal chaotische show die echt alle kanten op ging. Platen waar na 3 seconden abrupt de naald van werd afgescheurd, bizarre telefoongesprekken, geniale jingles, vast, los, alles kwam langs. Zoals bijvoorbeeld de gasten Wilhelmina Kutje, Jaap Knasterhuis en G. Braatslee. En zelfgemaakte Nederlandstalige liedjes. Dan kan ik me voorstellen, ja, maar dat is toch allemaal oudbollig en helemaal niet meer grappig en gedateerd. Oh nee, luister even. Kun je je voorstellen dat je je radio aanzet en dan dit hoort op de woensdagavond?

0: dat was dan hoe hij zijn show begon. Kun je nagaan.
1: Vrede op aarde.
0: Vrede op aarde, ja, dat is natuurlijk nog steeds aan de hand. Totale chaos was het sowieso. Bijvoorbeeld ook tijdens de verkeersinformatie. Dat ging bij hem zo.
2: Niks, wel.
3: Zullen we anders eerst even verkeersinformatie?
2: Niet dan verkeersinformatie.
3: Ja.
2: Wel.
4: Ja. Goedemiddag, dit is verkeersinformatie.
3: Wacht nou even.
4: Ja, mag ik even?
2: Niet.
3: Nee, wie?
4: Jellis Bode, goedemiddag.
3: Ah, goedemiddag, met Jacques Plafond.
4: A2, Den Bosch richting Maastricht.
3: Ja, niet zo van bal steken.
4: Nou goed, er staan files op de volgende wegen.
3: Ik had u even willen introduceren.
4: Ja?
3: Ja.
4: Nou, gaat uw gang, meneer Jacques.
0: Ja, zo kan je natuurlijk je werk niet doen als verkeerslezer, arme man. Ik ken hem vooral, die Wim T. Schippers, als de stem van Bert van Ernie. Van Bert en Ernie. Echt tijdens vakantieritjes naar de Zuid-Frankrijk... tot en met ritjes naar opa en oma in het weekend. Wij luisteren dan altijd in de auto naar Bert en Ernie vervelen zich nooit. Dat is 46 minuten duurt dat. 2 keer een langspeelplaat. En het is zo heerlijk om dat te luisteren. Het grappige is, ik heb nu een nichtje van 6. En ook kids in 2026 hoeven zich niet te vervelen meer tijdens autoritjes. Dit is te vinden op YouTube. Luister even naar hoe Wim T. Schippers, de stem van Ernie... zijn beste vriend dan in dit verhaal Bert helemaal gek maakt... tijdens het zingen van een zacht liedje... omdat Bert lekker ligt te slapen. Wim T. Schippers, rest in peace.
5: We zingen netjes in de maat. Pas op dat het niet harder gaat. Want dan worden de buren kwijt.

0: Ernie.
1: Zeg je wat, Bert?
0: Ja, Ernie.
1: Wat is je dan?
0: Ik ben aan het lezen, Ernie.
1: Nee, dat zie ik, ja. En ik zing een liedje.
0: Ja, maar je zou een zacht liedje zingen en nou speel je keihard op je trompet.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, Ernie. Ernie. Ernie.
2: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. In afwachting van het nationale...

speciaal voor de Knicks. Die de eerste titel te pakken hebben sinds 1973. Zometeen live muziek bij 3 voor 12 Radio. Niemand minder dan Brunzin in de live.

0: heeft me helemaal een beetje in my feels. Daarvoor Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. En op dit moment staat er iemand te popelen om te spelen in de livebox.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond...
0: Brunzin. Ja, hij moet hebben gedacht, football season has arrived. Want op zijn nieuwe album B11tal duikt hij vol het voetbalveld op. Eens even kijken of hij ook die hooligan mentaliteit meeneemt bij mij hier zo in de livebox. Meekijken kan via 3fm.nl/live of klik even op je camera via de NPO Luister app. Dit wil je niet missen. Nu live bij 3 voor 12 Radio. Brunzin met Emega.
2: Hallo. 3FM, hallo 3 voor 12. I'm really happy to be here. B11tal out now, man. Brunzin in the building.

0: Wauw, wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw. Jullie luisteren naar Brunson. 3 voor 12, 3FM, I love y'all. Ben je al zo oud nou?
1: Zometeen meer Brunson in de livebox. Kan nu al niet wachten. Wat een lekkere... Wat een lekkere energie heeft die gast, joh. Och, BL.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Zometeen bij 3 voor 12 Radio. Meer geluid van het album B-elftal van Brunzin. Ik kijk er nu al enorm naar uit. Ik hoop jij ook. 3FM.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.

0: nieuwe album B-Elftal. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerleesgeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
9: 3 juli, Wembley Stadium.

0: Free Your Mind op 3FM. Met nu dan echt hoog geëerd bezoek in de studio. Je hoorde hem net al bij
1: 3 voor 12 Radio.
2: 3FM.

0: Brunsin, welkom.
1: Dankjewel.
0: Zo, dat is alweer 3 jaar geleden, joh. Dat jij inderdaad die 101 bars sessie had, waar echt alle records gebroken werden.
1: Ja. Het is vanaf 4 augustus uit mijn hoofd. Het is precies 3 jaar geleden.
0: Ja, vet. Inmiddels ben je ook vicevoorzitter van platenlabel Albino Sports.
1: Zeker.
0: En als mensen denken, Albino Sports, wat is dat? Dat is natuurlijk gewoon het label van...
1: Van Joost.
0: Van Joost Klein.
1: Exactly.
0: Je dropte ook nog afgelopen vrijdag je allernieuwste plaat. B11-tal, vol met bangers. Mm-hmm. Echt hele fijne tunes.
1: Dankjewel.
0: Let's bring them on, ladies and gentlemen. We hebben mij aangeschoven, dus Bruno, oftewel Brunsin. Echt fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Dit is de tweede dag van het EK... WK?
1: Nee, niet de tweede dag. Nee,
0: ik zit helemaal niet in de voetbal. Neem me even mee.
1: Nee, het is oké. Ja, dat is nu...

0: Brunsin, welkom.
1: Dankjewel.
0: Zo, dat is alweer 3 jaar geleden, joh. Dat jij inderdaad die 101 bars sessie had. Waar echt alle records gebroken werden.
1: Ja. Het is vanaf 4 augustus uit mijn hoofd. Is het precies 3 jaar geleden.
0: Ja, vet. Inmiddels ben je ook vicevoorzitter van platenlabel Albino Sports.
1: Zeker.
0: En als mensen denken, Albino Sports, wat is dat? Dat is natuurlijk gewoon het label van...
1: Van Joost.
0: Van Joost Klein.
1: Exactly.
0: Je dropte ook nog afgelopen vrijdag je allernieuwste plaat. B11-tal, vol met bangers. Mm-hmm. Echt hele fijne tunes.
1: Dankjewel.
0: Let's bring them on, ladies and gentlemen. We hebben mij aangeschoven, dus Bruno, oftewel Brunsin. Echt fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Dit is de tweede dag van het EK... WK?
1: Niet de tweede dag. Nee.
0: Ja, ik zit helemaal niet in de voetbal. Neem me okay, even
1: dat,
0: mee.
1: Nee, het is oké. Okay. Ja, dat is nu bijna al een weekje bezig.
0: Oh ja, een week.
1: Het begon vorige week donderdag.

0: allernieuwste plaat. B-elftal, vol met bangers. Mm-hmm. Echt hele fijne tunes.
1: Dankjewel.
0: Ik heb met, ja, let's bring them on, ladies and gentlemen. We hebben mij aangeschoven, dus Bruno, oftewel Brunzin. Echt fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Dit is de tweede dag van het EK. WK?
1: Nee, niet de tweede dag. Nee.
0: Ik zit helemaal niet in de voetbal. Neem me even mee.
1: Nee, het is oké. Ja, het is nu bijna al een weekje bezig.
0: Oh ja, een week. Okay.
1: Het begon vorige week donderdagavond.
0: En heb jij deze release ook een beetje gepland? B-elftal op...
1: Ja, zeker weten.
0: Er gaat een heel guitig lachje komen.
1: Ja, ik heb dit idee vorig jaar, anderhalf jaar geleden ongeveer ergens... samen met mijn manager en vriend Joël gemaakt. En toen dachten we van oké, wanneer begint het WK, dan moet de plaat. Ik heb ook echt soort van alle singles en al die data, dat is allemaal veranderd door de tijd heen.
0: Oh, vet.
1: Maar gewoon die albumrelease datum, die bleef staan op 12 juni. Want dat was gewoon de nacht, zeg maar, dat het WK begon.
0: Ja, vet. En waarom hebben we het nou over voetbal, denk je? We hebben het toch over muziek? Nee, dat album van jou, B-elftal, daar staan tracks op als Denzel Dumfries, Robin van Persie, Buitenspel, de NOS.
1: Mm-hmm.
0: Is dat ook het thema, voetbal, in jouw album? Want ik hoor het niet. Het is niet per se, zeg maar, dat het over voetbal gaat, toch?
1: Nee, kijk, het komt natuurlijk wel terug in de tunes. Maar ik wilde een soort van een enigszins overkoepelend thema van voetbal hebben. Ja. Maar ik wilde wel dat de tunes ook naast het WK en naast voetbal gewoon geluisterd konden worden.
0: Oh, dat gaat gebeuren. Maak je geen zorgen.
1: dat was ook de bedoeling. Dus ik wilde gewoon niet alleen maar...
0: Nee.
1: Ik had eerst het idee om echt 11 tracks van 11 voetbalspelers te maken. Maar dat werd veel te moeilijk. Ja. En dat ging te dieper op in. Dus ik dacht, ik doe het gewoon op deze manier.
0: Maar
1: dus,
0: als je dan toch nog even één voetbalgerelateerde vraag... iemand van het Oranje Elftal mee zou mogen nemen naar een 101 bar sessie?
1: Sowieso Ian Maatsen.
0: Ja! je hebt hier al over nagedacht. Hoor.
1: Ja. Maar ik had ook het shirt van Ian Maatsen aan bij mijn 101 bars. Okay. Dus het is alleen maar hard als ik hem naar mijn volgende kan meenemen. Eigenlijk.
0: Ja, dat is wel echt mooi. Kijk jij ook alle wedstrijden?
1: Ik kijk zeker alle wedstrijden.
0: Maar echt alles?
1: Nou, kijk nu niet bij het WK kijk nu niet alles. Maar ik probeer wel alles te volgen en zoveel mogelijk te kijken.
0: Ja, en naarmate het natuurlijk ook verder gaat, zijn er iets minder wedstrijden. Maar is de spanning hoger, dan zit je erin.
1: Precies. Ja, ik hoef niet elke wedstrijd te kijken. Nee.
0: Heb je een pool ook?
1: Zeker weten.
0: Met vrienden of met collega's? Nee, ik wilde vragen hoe sta je
1: het gaat nog niet zo goed. Maar, naarmate het toernooi vordert, dan word ik altijd beter.
0: Maar weet je, de dag is nog jong. Volgens mij om 12 uur speelt Irak-Noorwegen. Dus
1: ja,
0: je kan weer inzetten, je kan weer winnen, jongen.
1: We gaan het meemaken.
0: Hey, waarom B-elftal en niet gewoon A-elftal? Wat is dat Bruno Brunzen?
1: Ja, Bruno Brunzen. Ik heb altijd in heel veel andere projecten altijd het B naar voren gebracht.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook gewoon een album dat heet letterlijk B. En een andere dat heet B2. En het is gewoon, de B is altijd naar voren gekomen. Dus het maakte voor mij alleen maar sens om het B-elftal te doen. En het B-elftal is natuurlijk een soort van het tweede elftal van de club. En ik kijk altijd ook wel een beetje... gewoon een beetje met een grappig idee naar mezelf. Dus daarom is het B-elftal ook leuk.
0: Dat vind ik grappig,
1: leuk.
0: Want jij noemt jezelf... wat was het nou, de domste tata?
1: De allerdomste tata.
0: De allerdomste tata, maar... Ja. Maar je bent wel geschiedenisleraar geweest en je hebt meegedaan aan de slimste
1: mensen. Ja.
0: Is dat die soort van dubbelzinnigheid dan?
1: Ja,
0: heb
1: ook
0: ik hem
1: wel
0: dan?
1: Een beetje. En kijk, iets dom noemen, dat is natuurlijk ook in een soort van in hiphop. En een soort van in dat soort dingen. Is dat vaker positief dan negatief?
0: Ja.
1: Dus ik, het komt vooral daar vandaan. Ik ben een hele slimme guy.
0: Ik wou net zeggen, je komt niet dom, je komt dom over, maar niet dom.
1: Ja, dat heeft gezien. Precies.
0: Ik vond die openingstrek die je net ook deed in de Livebox echt heel vet.
1: Ja,
0: Emega.
1: Dankjewel.
0: Oranje speler die last minute toch niet mee mocht in de selectie.
1: Ja.
0: Kan je een beetje vinden in hem? In zijn verhaal? In zijn soort...
1: Nou ja, waar het vooral om ging is dat soort van Emega die stond inderdaad echt op het punt om mee te gaan.
0: Ja.
1: En nou ja, ik hoop heel erg en ik verwacht eigenlijk ook wel dat hij naar volgende toernooien wel gewoon mee mag.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk ook meer... inderdaad, wat ik zeg van... dat is Emega. Ik kan er niet omheen. Soort van dat soort dingen. Ik ook al is die 101 bars... was ik toen heel populair. Mm-hmm. En is misschien iets daarna iets minder geworden... ben ik gewoon nog niet weg.
0: Nee, want je zegt ook... ik ben geen one season wonder. Ik ben hier om te blijven.
1: Exactly.
0: Ja.
1: En dat is het gewoon... Ik heb de 101 heeft voor heel veel populariteit gezorgd... en is het heel moeilijk om dat... altijd zo relevant te blijven.
0: Mm-hmm.

0: Maar ik wil gewoon ook met het album laten zien dat het dus niet alleen maar daarbij is gebleven, maar ik ook gewoon weer hard verder ben gaan werken.
1: Ja, vet. Want ik kan me wel voorstellen dat als je ineens zo soort van naar voren geschoven wordt, of dat je zo zichtbaar bent,
0: ja,
1: dat je dan ook het gevoel hebt, oh shit, nu kennen mensen dit, maar ik heb nog zoveel meer te bieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Het kwam ook al naar voren op Meer dan een Meme, jouw vorige plaat, of de afgelopen plaat.
0: Ja. Ja, nee, die Meer dan een Meme was vooral wat serieuzer ook. En ik wilde daarbij inderdaad echt laten zien van, hé, het is gewoon meer dan die enorme bars, meer dan dat leuke, meer dan lachen. En nu wil ik vooral met dit album, ik denk dat ik nu mijn serieuze kant heb laten zien. En mensen weten dat ik er ben, mensen weten dat ik besta.
1: Ja,
0: en nu is het gewoon weer tijd om lekker veel lol te hebben. En ik doe dat vooral heel erg op deze plaat, vind ik.
1: Je bent niet de enige rapper die helemaal into geschiedenis is.
0: Nee?
1: Nee, zeker niet. Ronnie Flex is daar ook echt. Die heeft een grote passie voor die shit.
0: Klopt. Ik heb er niet veel met hem over gehad, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat hij ook een grote geschiedenisguy is.
1: Ik zit eigenlijk gewoon te wachten op een samenwerking tussen jullie twee en dan gewoon zo'n geschiedenisles voor kids. Of zo.
0: Misschien eigenlijk wel. Ja, ik heb natuurlijk met Ronnie al kids gewerkt.
1: Coole geschiedenis.
0: Maar gewoon coole geschiedenis, dat is misschien wel leuk inderdaad.
1: Ja. Of hiphopgeschiedenis.
0: Je verzint wel iets goeds nu.
1: Oké, mag je gewoon hebben.
0: Dankjewel.
1: Ik heb ook iets van jou gekregen, namelijk een inspiratieplaatje.
0: Dankjewel.
1: Heb je voor ons meegenomen. Zometeen meer muziek van Brunsin. Je gaat zometeen weer de livebox in. Wat ga je zometeen doen eigenlijk?
0: Ik ga straks Wijfie langs de zijlijn met Stay Away from Dante spelen.
1: Oh, nice. Ik hou van Stay Away from Dante.
0: Ja, hij is een van mijn favoriete artiesten.
1: Ah, vet. Leuk dat je me hebt meegenomen.
0: Ja, ik ben super blij dat hij op mijn album staat, dus ik moest hem wel meenemen.
1: Ah,
0: en het en ook denk ik mijn favoriete track van het album.
1: Ah, vet. Oké, die krijg je zometeen hier bij 3 voor 12 Radio. Eerste inspiratietune, Idea of Us, van Jackson Homer en Ross Queen. Die heeft Brunsin voor je meegenomen.

0: Wat een tune. Hey, deze gaat ook wel even in mijn playlist. Jack Homer en Ross Queen, Idea of Us. Meegenomen door niemand minder dan Brunzin.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond.
0: Niet alleen Brunzin, maar inmiddels ook Stay Away from Dante heeft plaatsgenomen in de livebox. Echt heel fijn dat ze er zijn. B11tal, het album van Brunzin, heb ik het net met hem over gehad. Nu overal te vinden, stream die shit, want je krijgt echt een glimlach op je gezicht. Ze staan er nu, kijk lekker mee via 3fm.nl/live of via de NPO Luister app. Klik even op je cameraatje, dan zie je ze nu staan in de livebox. Live bij 3 voor 12 Radio met Wifi langs de zijlijn.

0: Oh, ga het alsjeblieft streamen. 19 juni, Kroeboekfabriek, kom allemaal langs. Yes, Branson.
1: Echt fijn om dit te horen. Echt zo lekker dat jullie er waren, jongens. Goed gedaan, wijfje langs. Zelfs ik wil nu een wijfje langs de zijlijn. Snap je hoe dit werkt? Oh, echt heerlijk. Een beetje live muziek bij 3 voor 12 Radio... met dus vanavond Brunsin. Hij zei het zelf al. 19 juni is te vinden in de Kroeboekfabriek in Vlaardingen.

0: Outsiders. Bij 3 voor 12 Radio. Ik werd vanochtend wakker. Nou ja, vanochtend. Ik moest ook nog een beetje uitslapen van Best Kept Secret, hè. Eva hier aan deze kant van de radio. En ik werd eigenlijk blij verrast door een kleine pop-up die in mijn telefoontje kwam. Ik werd namelijk wakker met het Tiny Desk optreden waarvan je eigenlijk niet wist dat je het nodig had. Van mijn naamgenoot. Jazeker. Van Eve, de rapper. Ik weet niet of je haar nog kent. Ze klinkt zo.
1: Hey! Come on, bounce.
0: En het grappige is, deze tracks zijn allemaal, ik denk, 20 jaar geleden uitgekomen. Zij klinkt zo

Ik ben zo blij dat ik hiermee wakker werd. Mijn hele dag was in één keer goed. Echt, ik zweer het. Ga hem even kijken. Een Tiny Desk concert van Eve vind je op YouTube gewoon. Als je nu even een berichtje via de NPO Luister app stuurt, dan kan ik het linkje even aan je doorsturen. Het ging over dit nummer. Waar niet alleen zij op toe.

0: Malcolm Todd and Earrings. Yeah,
1: I hope you like my mixtape.
0: Oh, I love it, Malcolm Todd. Thank you so much for coming on the show. Yes, this is 3 for 12 Radio. Met nu een doorgeefplaatje. Jasper en ik die zijn een soort muzikale kettingbrief gestart die inmiddels echt al wel anderhalf jaar duurt, waarin we elkaar muziektipjes geven. Daar mag je gewoon van meegenieten.
2: De doorgeefplaat.
0: Ik heb er weer eentje, hoor. Een plaatje die gewoon even aan mijn aandacht was ontsnapt. Ik denk dat ik het gewoon te druk had met Best Kept Secret, voorbereiden, andere klussen. Ik weet het niet. Ik ben al jaren fan van deze ongelofelijke Nepo Baby. Dat is het wel. Kan niet anders zeggen. De dochter van Will Smith, oftewel Willow. I whip my hair back and... Ja, daar begon ze ooit mee. Inmiddels is ze een soort van free jazz-achtige, helemaal haar eigen spirituele pad aan het volgen. And I love every single move she makes. Ik ben dan ook blij om te horen dat er een album aankomt. Talk on the Hill is de eerste single. Die wil ik je heel graag laten horen. En ook aan Jasper natuurlijk. Daar hoor je morgen van wat hij hiervan vindt. Ben ik wel heel benieuwd naar. Het is namelijk wel een beetje een soort rare, vage muziek. Maar ja, ik hou er wel van. De hele sfeer of zo, het staat me ongelooflijk aan. En wat een talent heeft hij wel. In haar stem, in het spelen, in het schrijven, in het produceren. Laatst nog met Thundercat een nummer. En nu komt er dan echt een album aan. The Thread gaat dat heten. En daar is deze dan ook op te vinden. Talk on the Hill heet die.

0: Hollandse Nieuwe is, ik hou echt een beetje van ze. Ja, ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon een kleine crush op de Zweefclub. Ja, ik zeg het maar gewoon. Het is echt zo. Super getalenteerde mensen zijn het. En eigenlijk sinds vorig jaar, ergens in november, was er een single die heette Marco Polo. Die vond ik al helemaal te gek. En nu hebben ze weer een prachtige tune uitgebracht.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Daar kunnen ze eigenlijk gewoon het beste zelf even wat over vertellen. Ik vroeg ze, stuur even een klein berichtje deze kant op. Ik ben wel benieuwd, wat is nou waar vissen en systemen, waar gaat die tune nou over? Nou, hou je vast, want dit hadden ze erover te zeggen.
2: Hey Eva, Thomas hier.
3: En Madelief
2: van de Zweefclub. We vinden het superleuk dat je onze nieuwe single wil draaien. Ja. Vissen en systemen bij Krijn thuis. Hij heet zo omdat we dit bij Krijn thuis hebben gespeeld. Krijn is onze toetsenist. En in zijn huiskamer hebben we een jaar geleden een huiskamerconcert gegeven. Dat hebben we ook opgenomen met audio en met beeld. En deze vonden we achteraf zo mooi dat we dachten, die kunnen we wel releasen.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de tweeledigheid van de werkelijkheid en de wereld. Zo enerzijds de stugheid van systemen. En anderzijds dat alles toch ook in beweging is altijd. En dat we daar als mensen dan een beetje tussenin zitten.
2: Ja, daar moet je maar mee doen.
3: Ja, veel plezier.
2: Veel luisterplezier. Doei.
3: Doei.

dus ik hou ervan. Daarom zometeen een uur lang alleen maar dansbare tunes door mij geselecteerd. Bijvoorbeeld geshazamd op de dansvloer tijdens Best Kept Secret afgelopen weekend. Deze hoort daar eigenlijk ook gewoon bij. En daarvoor de Hollandse nieuwe van, ja, toch wel de liefde van mijn 3 voor 12 leven. Ja, zo kan ik het wel zeggen. De Zweefclub.

0: collectie van Kaysmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaysmith.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: is het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

En deze uit 2019 kom ik tegen. Endor en Pump It Up. Beetje ordinair, maar wel lekker of zo. Ik ging er wel lekker op ineens. Ik denk, het is zomer. Deze kunnen we echt met z'n allen wel hebben. Geniet ervan. Alleen maar dansbare tunes.

geschreven. Met een hele leuke titel. Even Angels Ghost. Afgelopen weekend was ik op Best Kept Secret. En daar was ik aan het kijken naar de set van niemand minder dan In Effect. Die was zo goed aan het draaien. Active. Zo ongelooflijk fijn aan het draaien. Alleen maar van dit soort tunes en meer. Hij is jaren geleden een keertje bij mij

dat Gorilla's klaar was op Best Kept Secret en eindigde om 00:30. En toen stortte ik ook tegen de grond aan met mijn flesje water. Toen zat het erop. Ja, ik heb echt genoten van Best Kept Secret afgelopen weekend. Onder andere In Effect gezien, Sammy Virgie, die dus net ook al hoorde. En ja, dat was het. Dat was eigenlijk wel wat ik heb meegenomen naar Club Kleven. Behalve de act die nu gaat klinken. Dat is namelijk best wel een bijzonder verhaal. Het is namelijk Kroon. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, maar dit is een stelletje makers. Waaronder Kipski, Kubus en Hajo. Nou, Kipski die kan je misschien kennen van Simon en Kipski. Of van zijn eigen projecten Kipski. Natuurlijk de turntable legend. Kubus van Kubus en Bang Bang. Kubus van Opgezwollen. De beatmaker uit Zwolle. En Hajo Krijger. Die in de zomer van 25 overleden is. Zij waren met z'n drieën Kroon. Echt een stel muzieknerds, synth-tijgers, basbrommers. Echt heerlijke muziek hielden ze van. En Kipski die was afgelopen weekend op Best Kept Secret en deed daar tijdens The Floor, het podium wat St. Paul organiseert en programmeert, een fantastische DJ-set waar er dubstep langskwam, drum and bass, diepe synths en dit alles als eerbetoon aan Hajo Krijger, de Tilburgse muzikant, die dus is overleden. Ik was erg onder de indruk van hun geluid, want ik kende het eigenlijk nog niet voordat ik naar Best Kept Secret ging. En ik dacht, ja, het is een beetje diep, duister, donker, maar tegelijkertijd ook soulvol. En die combinatie die neem ik niet zo vaak mee naar Club Kleven. Dus ik laat je heel graag kennis maken, misschien ook wel voor jou de eerste keer, met Kroon. Dit is Bentiel.

0: jouw vibes, aan jouw vibes, aan jouw vibes, aan jouw vibes.
1: Tijdens Nick Cave stond helemaal aan de andere kant van het festivalterrein van Best Kept Secret.
2: 3 voor 12 Radio. 3 FM.
1: BCUC, die je net hoorde met Higher Vibes. Echt een hele bijzondere act. Zuid-Afrikaans collectief dat al jaren op een hele minimalistische, traditionele Afrikaanse manier muziek maakt. Nou ja, dat is gewoon dance wat je daar zag. Ook zag gebeuren in het publiek, wat werd daar hard gedanst, zeg. BCUC. En dit is

is ook genoeg te doen, genoeg te dansen, genoeg te ontdekken. En zoals ik al zei met mijn collega Vera Simons van Vera on Track, die altijd op de zaterdag en zondagavond hoort, doe ik verslag van Pinkpop via de livestream te volgen via NPO Start de hele Pinkpopdag. Op de vrijdag, zaterdag en zondag maak je daar alles live mee. We gaan mensen interviewen, we gaan het publiek eens even lekker lastig vallen en we gaan dansjes doen. Ja, het is altijd zo lekker om op zo'n festival rond te lopen. Of het nou Best Kept Secret is, Down the Rabbit Hole, de Zwarte Cross, Lowlands, het maakt niet uit. Er valt altijd zo ongelooflijk veel te ontdekken. En die ontdekkingen die neem ik dan weer mee naar de radio. En hopelijk ook wat live tracks volgende week. Volgende week maandag hoor je Jasper. Die doet de live terugblik op Pinkpop. Ik ben er dan dinsdag weer. Ik moet even een paar dagjes uitrusten. Even een beetje slaap bijpakken dan. Maar goed, Soulwax die staat daar dus ook. Natuurlijk de broertjes De Walen. Het is zo tof om deze act een keer live mee te maken. Mocht je op Pinkpop zijn en mij zien lopen met een camera in mijn kielzog, dan spreek me even aan. Geef me even een high five. Een kleine knuffel. Of geef me een muziektip. Daar ben ik altijd blij mee. Om jou dan meteen een tip te geven, mocht je naar Pinkpop gaan aankomend weekend, dat is deze act, Sophie Tucker.

Hele vette remix dit. Je luistert naar Club Kleven, 3 voor 12 radio... met alleen maar dansbare tunes tussen 12 en 1... het eerste uurtje van je woensdag. Met nu Know You Girls van Franz Ferdinand natuurlijk. Alleen dan in de Trentemuller remix. Echt een hele fijne plaat. We kijken een beetje vooruit naar Pinkpop... met zometeen nog een track van The Cure. Zij zijn natuurlijk de headliner. Waar iedereen misschien wel naar uitkijkt, jong en oud... Dit is eerst nog Jackson, Homer en Ross Queen.

Het is inmiddels al 40 jaar geleden dat The Cure hun Pinkpop debuut hadden. Heel lang geleden, om het zo maar te zeggen. Precies 40 jaar. Ze zijn terug in Landgraven aankomend weekend. Die echt, ja, dit is gewoon een show die moet je gewoon een keer gezien hebben in je leven. Weet je wel? The Cure live meemaken. Dat is iets wat je nooit meer gaat vergeten. Ik heb het gelukkig al een keertje mogen meemaken. En ik kan het echt zeggen. Dit is zo'n act. Dit is zo'n band. Dit is zo'n music history. Dit is een act die echt thuis hoort als headliner op Pinkpop. Ik kijk er ook enorm naar uit om ze weer te zien. Daarom ook meegenomen The Cure, A Forest in the Tree Mix in Club Kleven.

volgen via de livestream via NPO Start. De NPO Luister-app zal hem ook wel ergens plaatsen. Niet te missen. Kun je dit concert misschien wel in zijn geheel meemaken? Hé, wat lekker. Juri, die zit alweer voor je klaar om je verder mee de nacht in te nemen. Ik heb nog wel een wishlist om Tovelo en Stromae volgend jaar misschien wel te zien op Pinkpop. Zij hebben een nieuwe tune die ik nog heel graag even op het nippertje van Club Kleven met je deel. Hij heet Des Fleurs. En ik draai hem heel graag voor je. Fijne nacht.

0: Altijd goed. Stromae. En dan ook nog eens met die prachtige Tove Lo erbij. Je hoorde De Fleurs op 3FM. 3FM. En een hele goede nacht. Zometeen Nothing But Thieves in Amsterdam op je radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Joeri Zuiderveld.
0: Met zometeen de ultieme soundtrack voor dit weekend. Voor het lekkere weer. Ja, een heel album. Zometeen vertel ik je meer na Nothing But Thieves. Dit is Amsterdam.

Another en 54 Ultra met Talk To You. En daarvoor hoorde je Nothing But Thieves en Amsterdam. Ja, het album van Another is uit. Afgelopen dagen is die uitgekomen van Another. Hij klinkt als een mix van heel lekker weer en een hippe kledingwinkel waar de muziek veel te hard staat. Ik heb even een stukje van Witness. Dat is ook de titel van het album. Witness, best wel een lekker liedje trouwens.

met een barbecue en een pilsje in de hand. Ik weet welk album ik opzet. Dit is ongeveer hoe het hele album klinkt. Een dag later ga ik dan shoppen in Amersfoort. Ik weet welk album daarop staat. Een hippe kledingwinkel, dat is het album van Another. Het is zeker de moeite waard om even op te zetten dit weekend. Je hoorde ze op 3FM met

0: and What You Say.
1: BFM.
2: Jury Zijderveld.
0: Met groot feest vandaag. Hulde aan de EU. Want binnenkort geldt voor alle Europese vliegreizen... Dat je geen extra geld meer hoeft te betalen voor een handbagagekoffer. Nou, ongelooflijk. Dankjewel EU, dankjewel. Ik heb laatst nog gehad dat ik dacht voor een paar tientjes naar Sardinië te kunnen vliegen. Maar daar bleek nog een overstap tussen te zitten van ongeveer 3 dagen. Een plek mocht je ook niet zelf kiezen, dan moest je ook geld bijbetalen. En dan kwam ook nog die handbagagekosten er bovenop. Nou, uiteindelijk betaal je nog een paar honderd euro aan kosten. Dus dat laatste, dat valt zometeen lekker weg. Dus de volgende keer dat je een vliegticket boekt, dan is het gewoon direct duidelijk dat het tering duur gaat worden. Dat is het enige wat we hebben gewonnen eigenlijk, ja. Een hele goede nacht. Zometeen Sam Fender en Olivia Dean op je radio. Eerst Michael Jackson. Dit is

0: zondag stond ze in de Ziggo Dome. Olivia D. Tenminste, dat denk ik. Ja, ik was erbij. Ik was erbij in de Ziggo Dome. Alleen ik denk dat ze er stond. Want ik had tickets met beperkt zicht gekocht. En dat bleek geen leugen te zijn. Er hing, je moet het zo voor je zien. Er hing een doek eigenlijk om het podium van tevoren. En dat ging op een gegeven moment open. Nou, er stond Olivia Dean op het podium. En dat doek, dat gaat naar links en naar rechts. Dus dan links en rechts hangt dat doek natuurlijk nog een beetje. En Olivia Dean stond voor mijn zichtveld precies op de plek waar het doek nog begon. Dus als het doek door de windmachines dan een beetje heen en weer bewoog op een gegeven moment, dan zag ik ineens, hey, daar is Olivia Dean en hoe prachtig ze daar stond te zingen. Of als ze dan vooraan op het podium ging staan, dan zag ik in één keer hoe mooi de glitterjurk eruit zag aan de achterkant. Het was echt een bizarre ervaring. Kijk, wat ik dan wel weer leuk vind, is dat ik ook een soort kijkje achter de schermen kreeg. Letterlijk, achter de schermen. Ik kon achter de schermen kijken. Tijdens de korte pauzes tussendoor zag ik dan hoe ze backstage even stond uit te rusten en dat soort dingen. Nou, dat vond ik dan wel weer leuk om te zien. Verder was het een geweldig concert. Maar of dat nou echt €70 waard was, dat durf ik te betwijfelen. 3FM. Nee,
1: ga hit. S10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
2: 3FM Mega.

Het is zo'n mooi liedje. Hij klinkt als een 3FM Serious Request themalied, toch? We zitten er helemaal in, want er is onlangs bekendgemaakt dat we naar Arnhem gaan met het Glazen Huis. En dit is niet het themalied, voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid, ho. Maar het klinkt als een themalied en er zit natuurlijk ook een net zo zwaar en mooi verhaal achter. Want S10 heeft een ongelofelijke zware periode gehad en zij mocht schuilen bij Oscar en de Wolf in België. En daar is dit prachtige liedje uitgekomen, Safe and Sound. Het was de 3FM megahit. Zometeen hoor je Linkin Park en The Emptiness Machine. Eerst Justin Timberlake en Snoop Dogg.

0: Freestyles.
1: Yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles.

0: Corné, goeienacht. Waar kan ik je mee helpen?
1: Waarom een bericht sturen heel snel? Nou, ik deed het weer niet, joh.
0: Die NPO-luister-app?
1: Ja, joh, schijtigheid, joh. Blijf maar laden. Afsluiten, opnieuw opstarten. Waarom bericht sturen naar Robin?
0: Doe hem nu even de groeten. 1, 2.
1: Hey Robin. Oude keffer, lekkere plukveugel van me. Hey, de groeten van Corné. Joeri, zei er.

0: FM. Een hele goede nacht. Mijn naam is Joeri Zijderveld en leuk dat je weer luistert. Leuk dat je erbij bent deze nacht. Je mag altijd een berichtje sturen in de NPO Luister-app. En dat wordt ook al gedaan gezellig door Barry. Die is er weer bij. Natuurlijk, Barry Ferrari. Oude Formule 1-fan. Leuk dat je er bent. Martina is er ook bij. Rien, die stuurt ook berichtjes. En Piet ook. Goeienacht, Piet.
1: Hoi, goeienacht.
0: Uit Schijf kom je?
1: Het enige uit Schijf.
0: Dus bij Roosendaal is het toch? Onder de rok van Roosendaal.
1: Ja, klopt. Beetje in de buurt van Roosendaal. Ja. Wat dichter tegen de Belgische grens.
0: Tegen de Belgische grens aan, inderdaad. Cafetaria Mirak, toch? Zit daar?
1: Mirak, inderdaad. Ja. Ga je lekker frietje halen.
0: Lekker frietje, ja precies. Lekker, man.
1: Lekker.
0: En jij wil wat horen, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ik heb een plaatje aangevraagd.
0: Vertel.
1: Iets ongebruikelijks.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik hou een beetje van jaren 2000 muziek. Dus een beetje in de richting van trance, techno.
0: Maar je bent zelf nog ook best wel jong, als ik het zo hoor.
1: Ik ben 18.
0: 18 jaar?
1: Inderdaad, klopt.
0: Maar dat heb je zelf niet meegekregen allemaal?
1: Nee, ben ik allemaal zelf achtergekomen.
0: Oh, wat heerlijk. Dus je bent zelf een beetje op Spotify de muziek ingedoken.
1: Ja.
0: En je komt Hyperlogic tegen, toch? Vertel.
1: Ja, klopt. In principe, ik luister eigenlijk zowat alles. Maar Nels, die plaats van Hyperlogic bijvoorbeeld. Het heeft gewoon iets. Het is muziek die tegenwoordig niet meer gemaakt wordt.
0: Nee, nou ja, het komt wel af en toe een beetje weer terug. Dus het zou kunnen dat we dit soort muziek wat vaker gaan horen weer.
1: Dat zou top zijn.
0: Maar ja, ik snap het, ik snap het. En je wil een bepaalde remix horen?
1: Ja, van Doug Lawrence.
0: Ja, Doug Lawrence, ik heb hem gevonden hier. Ik ga hem gewoon voor je draaien, jongen. Het is een nacht,
1: dus we
0: hebben de tijd om gewoon...
1: Ja, toch, dingen. Alleen de gekke mensen die luisteren de radio nog. Dus
0: dat
1: ook
0: een
1: magnet, toch?
0: We zijn met z'n allen knettergek en we houden van een beetje knettergekke muziek. Dus
1: ja,
0: we gaan gewoon even luisteren. Lekker, man. 3 minuten 54.
1: Ja, is goed.
0: Fijne avond,
1: hoor.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Check en Only Me in de Doug Lauren remix. Nou, niet verkeerd hoor. Piet die zat volgens mij nog in de wagen. Die dacht, we hebben er zin in. Nou, bij deze beat. Goed, graag gedaan. Zometeen Charlie XCX en Boom Clap. Hebben ook nog... Ja, lukt nog wel. Royal Otis, Sofa King hoor je ook zo meteen. Eerst deze geweldige, het is nu al een klassieker. Bruno Mars. Zijn nieuwste is Risk It All.

barst het grote feest weer los in Landgraaf Limburg. Het festival met misschien wel de grootste artiesten in één weekend gepropt. Het is Pinkpop. Sowieso dit jaar klopt dat wel. Je volgt alles vanaf vrijdag 7 uur 's avonds op 3FM. Dit hele weekend lang. Met artiesten onder andere The Cure, Foo Fighters, Sophie Tucker, 21 Pilots, Teddy Swims, Zara Larsson. Nou, ga zo maar door. En... Ja, deze onhandige jongen die heeft weer een grote fout gemaakt. Want Royal Otis, die is er ook. Wilde ik vorig jaar heel graag zien op Lowlands. Maar toen hebben ze last minute afgezegd vanwege ziekte. En nu, dit jaar, staan ze op Pinkpop. Maar deze onhandige jongen heeft bedacht dat dat ook het weekend is... waarin hij zijn verjaardag viert. Dus ik kan er helaas niet...

0: Natuurlijk via 3FM. Elke avond vanaf 7 uur 's avonds is gewoon alles te volgen. 3FM live vanaf Pinkpop. Daar heb ik zin in. Hey, heb jij een geboortejaar? Ik heb een geboortejaar. Jij hebt ook een geboortejaar, toch? Jij hebt ook een geboortejaar. Oké, stuur hem even door via de NPO Luister-app. Dat is een gratis appie, die kun je downloaden. En dan kun je een berichtje sturen naar de 3FM-studio. En ik kan met dat geboortejaar van jou jouw muzieksmaak raden. En dan beloof ik bij deze, als ik je terugbel, dat ik dan ook een liedje ga draaien wat je leuk vindt. Dus je hoeft alleen je geboortejaar op te sturen. En ik hoef niks te weten over je muzieksmaak, over wat je wel of niet leuk vindt. Nee, alleen je geboortejaar. Stuur het even door of bel 0909-1336. En dan draai ik zo meteen een liedje wat je leuk vindt. Ja, het is een magische gewaarwording, maar het is echt waar. 3FM. 0909-1336 of even de NPO Luister-app gebruiken. Spreek ik je zo.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zit niet aan het slapen, denk ik een beetje. 200 km per uur reed hij en 200 is toegestaan.
2: 3 juli. Wembley Stadium.